leuk verzoekje? App de studio en spreek jouw boodschap in. WhatsApp naar 0299 36 99 16.

0: kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mij om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

0: Weet het geheimers blijven van haar sneeuw. Geen as een lopend vuurtje. Want ja, dat was natuurlijk niet zo gek. Ze was de grozigst van het buurtje. Weet ze niet moest doen, was er om haar heen gaan draaien. Aan elke vinger minstens 10.
1: Wat zei je dan? Dus laat je nou niet naaien!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollener Meedam.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermis.

Je mag hopen dat er een God bestaat. Dat er een hemel is als hij eigenlijk gewoon niks. Als je kist ermee de grond in gaat. Dat je werkt een heel leven lang. En al was je voor de duivel niet bang. Dat je weet ben je vergeten als je dat maar weet. Het gaat de gang, dus maak er een versie van. Als een

om jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het kermishitfestival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen Volendam en bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollener Meedam.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

vaders oude boek. De foto's zijn vergeeld en de winkels opgedoekt. De blijheid in de ogen hield de armoede in de ban. De tijd is omgevlogen. Tja, dat zeggen oma's dan.

0: is in Edam Volendam. Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
1: Help mij om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden. Elke

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollenaar-Medam.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Oeh, maat. Soskom.
14: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
15: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
16: Voel de kermis, hoor de kermis, luister naar de kermiszender van

0: wat een lekker tijdsnippie is dit, hè, Jaapie?
1: Ja, ik ben dat gewend, Jan. Dus als je ooit in het openbaar vervoer hebt gereden, dan moet je vroeg uit de veren.
0: Ja, en als je in de garnalen zit, dan ga je ook vroeg uit de veren. En het mooiste van het verhaal was, want ja, ik ben dan weer extreem. Ik was hier om 4:15. En dan zie je toch bepaalde lichten branden al in de huiskamer. Ja. En het is rustig. Het was een klein windje, maar niet koud. Dus luisteraars, het is kermis 2026.
1: En die is nu begonnen.
0: Bij de LOVA. En ik ben dan hoe trots dat ik hier toch over een country boy zit. En echte country, dat draait Jan Worst. Hey, even uit Canada, Blue Rodeo.

0: Mijn Volendam. Hey, voor verzoekjes. Je kunt appen naar de studio, ja.
1: Jawel, naar telefoon 0299-36-1699. Nee, nou ben ik aan bij jou buis.
0: 36991699.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, dat nummer dat zit er bij mij ingebakken.
1: Nou, 36991, gewoon op WhatsApp.
0: Ja, en je kan ook antwoord terugkrijgen van Jaap, want hij zit er helemaal klaar voor. Gif Berendsen.
2: Elke dag

26 hier bij de LOV. En je kunt daarvoor, oftewel, bellen. 3699196 in de rechtspoort vanzelf en dan krijg je antwoord van onze Javio. En voor de luisteraars die inschakelen, goedemorgen. Wij zijn tot 7 uur bij u in uw huiskamer. Tenminste, wij missen tweeën. En daarna wordt alles weer opgevolgd door al die radiomedewerkers. Tot vanavond een uur of 11 vanaf het Slobbeland. En dan, we maken er gewoon weer een lekker feestje van. We hadden nu een lekkere medley. Wat je eigenlijk nooit hoort hier op radiogebied. Maar wel hier bij de LOVE.

Deze dagen, cheerio, Justin de Wild hier bij de LOVJ. En je kan ook natuurlijk doneren. En daar gaat Jaap zo direct alles even over zeggen. De LOVJ, dat is de gezelligste zender van Nederland op dit moment. Hey, good old Tom Jones.

0: Ja, Jan, we hebben een verzoekje binnen. We hebben wel twee verzoekjes binnen. En eentje verzoekje van Kees Doris. En die vraagt het plaatje aan voor Jan Worst. Hé, ja, goed hè. En dan heb ik nog een verzoekje van Nico Schilder. En die vraagt een plaatje aan voor Sierbestrating Jonk. Want daar zijn ze ook al heel vroeg aan de gang. Want het moet een beetje ingehaald worden voordat we vanmiddag om 3 uur beginnen met de kermis. En Pieter Rodi.
1: Kar.
0: Dat is een mooie.
1: Ja, en het is wel leuk trouwens. Want ik heb jarenlang met Ruud de Koninginnedag toen nog. Nu is het Koningsdag. De Koninginnedag bij de amateur, bij de RKAV gedraaid. En dan mochten we niet eerder beginnen als 11 uur. Maar om 7 uur zat die kantine bommetje vol. Dat er de mensen zelfs de ramen in hoorden van de keuken. Om er al binnen te mogen, 's morgens om 7 uur. Maar om 11 uur begonnen we dan weer draaien. En dan behalve vaak. Met deze plaat.
0: En die is voor Kees Doris en wordt niet.

0: Ja, goedemorgen allemaal. En we kunnen natuurlijk niet leven zonder donateurs. Dus als je naar de website gaat of op de televisie, dan zie je een hele mooie QR-code. En een tientje, dat kan er altijd wel eventjes vanaf. Of je maakt het over naar NL 10 ABN AMRO 0826894534. En dat kun je ook terugvinden op de RTV LOVE website. Jan, ik heb een verzoekje van Ruud Schilder en die vraagt een nummer aan voor Julian Keizer. En Jordi die vraagt dat voor Interpaint. En speciaal voor Leon Kwakman.
1: Nou, en dan draaien wij Jans en Leon naar

0: moest hem niet als dokter hebben, hoor. Ron Brans deed het.
1: Ja, wel, altijd goed. Nee. Lange Ron.
0: Ja, maar Ron die hield wel van een borreltje.
1: Ja, hij sneed overal in.
0: Ja. Hey, Body Sinclair met Lee. En deze wordt natuurlijk alleen op Volendam gedraaid. Dat maakt niet uit wat voor feestje. Ik zeg het erbij van 2008 af tot nu aan toe. Op maakt niet uit wat voor feestje moest ik hem draaien. En dan zat ik nog wel eens te denken van, zou ik hem over kunnen slaan?
1: Nee, dat kan niet. Want zelfs nu heb ik een berichtje van Chantal. En die zegt, gauwe Bonnie. Dus dat komt hier binnen op de WhatsApp. En ik heb Kees Sombroek, die heeft net 50 euro gestort. En die vraagt ook een verzoekje. En dat is voor Kees Doelers. En dan heb ik John Schilder. En die is onderweg met BGI Schilderwerken. En hij zegt, nog eventjes. En dan is het 3 uur en dan kunnen we aan de gang. En daar gaan we het volgende plaatje voor draaien.

0: wel over jij. En we gaan er zo direct even wat boodschappen doen. En we gaan daarna even naar het nieuws luisteren of er nog wat nieuws is. En dan hebben we nog wat boodschappen, want we zitten vol met boodschappen vandaag.
1: Ja, want wij hebben hier natuurlijk ook nog eventjes een paar spulletjes nodig. Dus heel graag een kleine donatie voor de LOVE. En dat kun je gewoon doen op de QR-code hier op de televisie. Of op je telefoon en dan eventjes naar de RTV LOVE website. En dan of je even gewoon op bankrekening overmaken op NL 10 AMRO, ABN AMRO. En dan 0826894 en dan 34. Dus 0826894. En dan 34. Jan, ik vind dat hij lekker gaat.
0: Het uurtje is alweer om, ja.
1: Ja.
0: Voordat je het weet is er gewoon 2 uur zo.
1: Het is toch niet te geloven. En we hebben een aantal mooie verzoekjes binnengekregen. Dus het vliegt om deze ochtend.
0: Ja, en je zit dan te denken bij je van... Nou, 's morgens vroeg hoe zal dat gaan? Maar het vliegt voorbij. Ja. Want ik was hier al... Voor 4. En dan zit ik hier even te genieten in de studio.
1: Met Jan Worst aan je zij raakt iedereen blij. Dus,
0: Ja, maar ja, jij bent de veroorzaker van die ellende hoor vandaag.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
3: Padelcentrum Bol breidt uit.
4: Hé, maar ik geloofde het dus niet meer. Dit was toch al lang al roep.
5: Er rijdt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
4: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
5: Ja, slap na, je doe je in die as.
4: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou deze sturen.
3: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
6: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne. In winkelcentrum De Stient in Volendam.
7: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
8: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
9: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
10: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
12: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
13: Moet je naar geen nieuwe website?
14: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
13: Bij wie?
14: Bij Ventori.
15: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollende Meedam.
16: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
17: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
18: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
19: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
20: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
1: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
21: Dit Uur of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
22: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

0: En de kermis die werd officieel geopend door de koning. Jan, hoorde je dat?
1: Nee, als je...
0: Met het Wilhelmus.
1: Ja, als je alle dagen Radio 5 aan hebt, s'morgens vroeg, beginnen ze altijd om 6 uur met het Wilhelmus. Ik dacht, nou ja, wij hebben ook een Wilhelmus, alleen hij is even beter. Het was uit de jaren 70 op het eind van Radio Veronica, gespeeld door BZN. Dus het is ook nog lokaal.
0: Ja. Ja, dus welkom terug bij dit programma. En ik heb een verzoekje van Kees Sombroek. En dat zei ik net fout. En die vraagt dus een nummertje aan voor Kees Dulles. Want Kees Dulles is altijd een beetje vies van alles, zegt hij. Maar goed, oké. Okay. En het volgende liedje is ook voor Stef Koning. En die vraagt dit verzoekje aan voor Roy Klauer en Sam de Boer.
1: Eentje van André Hazes van zijn cd, toenmalig LP, gewoon André.

0: Zijn we uniek of zijn we uniek? Eerst een lekker pijp en dan daarna als voice. Ik zag vorig jaar noodgedwongen even een paar dagen met kermis in Breda. En dan uit elke café, dan kwam een lekker pijp. Ik zei tegen mevrouw, we gaan vroom. Ja, dan kan ik net zo goed de Volendam blijven.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, Jan. Maar ondertussen, maar wist je dat je ook op de gouden gangmaker kunt stemmen? Wist jij dat?
0: Oh, nee, dat hebben ze tegen mij
1: jongens,
0: niet.
1: Jongens. Ja, de gouden gangmaker van 2026. Stem voor de opkikkertje van de gouden gangmaker 26. En dan op een zondag krijg je de finale. En dan wordt de eerste prijs uitgereikt door niemand meer dan het fenomeen van de LOVE. En dat is Henk van Montfoort.
0: Hey.
1: Ja.
0: Ah, Henkie.
1: Want tussen 12 en 1 uur op zondagmorgen.
0: Neemt hij ook thuis zijn AliExpress mee?
1: Dat weet ik niet. Ik denk het wel, ja. Dus de stemperiode die loopt dus gewoon tot 6 september. 10 uur. Dus breng je stem uit. Het kan via je e-mailadres. Alle informatie staat op de website van rtvlove.nl. En het volgende nummer, dat wordt ook een verzoekje van Marco. En die vraagt het aan voor Jordi Witteveen.
2: Gelderdom. Die tribune. En jullie hier in het veld. Laat al die 70.000 handen weer zien. Oké, een klap.

0: bellen en hebben 3699 16 en je krijgt Jaapol. Goedemorgen, luisteraars. En je kan natuurlijk ook doneren. Want waar is het zo gezellig als vandaag? Bij jou in je huiskamer of op je werk. Waar het werk vandaag gewoon vanzelf gaat. De productie gaat omhoog. En alle ondernemers, u mag gerust ietsje meer storten. Want jouw productie gaat gewoon omhoog, hoor.
1: En het volgende plaatje wordt mede gedraaid voor, en dat is een vraag van Roy Smit, en het wordt gedraaid voor Dean Bonanza, en dan weet Dean wel wat hij bedoelt. En Elder de Boer die vraagt ook een plaatje aan voor zichzelf.

0: Als je nou toch niet aan het werk bent, dan loop je toch gewoon naar de ijskast. Maar ik wil niet de mensen beïnvloeden om alvast al dopje van dat flesje te halen, hoor. En ben je aan het werk? Ik zou die machine zo snel mogelijk zetten dat ik zo snel mogelijk in huis ben.
1: Ja, laat de AH of de AA het maar niet horen. Goed, Jan, ik heb de volgende plaat. Die mag je draaien voor Gemma Bond. En die vraagt een plaatje aan voor Smit Elektra. En voor Kroonvishandel in Almere. En voor de meiden bij Deen. Maar dan begrijpen ze wel dat het Albert Heijn moet zijn. Of een andere Deen. Maar in ieder geval. Danny die vraagt een plaatje aan voor Jan Veerman en Fred Bien. Ben Zwarthoed voor Stephanie Bond en Simon Tol. Mike Lut voor Jordi Smit en Mark Kargat. En Dean Biswana die vraagt een plaatje aan voor Dean Biswana.

ze zijn allemaal heel vroeg hier vandaag hoor. Jaapio, kwakmannetje zit hier ook al. Zijn maat Richard ligt nog op bed hoor. Dat moeten we er dan heerlijk bij zeggen. Hey, de zwolle zomer van Rutger van Barneveld, die zondag ook hier op Volendam is. En als we nu even naar buiten kijken, dan is het geen zwolle zomermorgen. Want de wind komt een beetje opzetten. Hey, voor mijn collega's van Klaaspoel, die deden net ook ballen. Even een leuke plaat. Nou, dan draaien we daar even de Mavericks voor. Die heb ik een paar vorig jaar, anderhalf jaar geleden, live gezien in Paradiso.

0: van Spring Levend Live. Hou van mij.
1: Jij bent alleen van mij.
0: Rotten IJs in deze in de jaren 80 al draaien in de cafés. Maar dit is de goede versie.
2: Ja, goedemorgen nogmaals. Jongen, jongen, jongens, wat gaat dat snel om deze tijd? Maar het volgende plaatje, dat gaan we draaien voor. En wordt aangevraagd door Stef. En dat gaan we draaien voor alle vrouwen van Slagerij in de Stient. En dan hebben we Jordi. En die vraagt voor Zwarte Schilders. En speciaal voor Dean. En dan hebben we Ed Schilder. En die vraagt een plaatje aan voor de erg zenuwachtige jongens en alle mannen van Interieur Service. En dan hebben we Wilma. En voor de collega's van de Sterkip. Dus volgende plaatje is voor jullie.

0: Wat zei je nou, Jaap, net?
1: Wat was dat, Wilhelm? Is toch mooi?
0: Ja, hè? Ja, elke morgen om 6 uur, dan heb je beginners met het Wilhelm. Dus wij dachten, laten wij daar nou ook mee beginnen. Maar het is geen 6 uur, het is bijna alweer 7 uur. En ze zitten al klaar hier in de bank, hoor. Jaap, Jootje en Richard, die nemen het zo van ons over. Ik ga jullie allemaal bedanken voor deze gezelligheid. En voor de alle verzoekjes. Maar blijf gewoon lekker appen en bellen en alles. Maak die twee wat na ons komen helemaal gek. Ja, Molly, ga jou ook bedanken.
1: Jan, jij ook bedankt.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: Oeh, maat, Soscom.
4: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs. Maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229 315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
9: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
10: Moet je naar je nieuwe webshop?
11: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
10: Bij wie?
11: Bij Venturi.
12: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
14: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
13: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
15: Yeah! Game's the match.
16: And it's another big upset in the men's draw.
15: 6-4, 7-5, 6-2.
13: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
17: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
18: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
19: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met MijnZorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op MijnZorgwinkel.nl.
20: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
21: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
22: Deze week is het de Week tegen Kanker.
23: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
24: Jij waarschijnlijk ook.
25: Iemand die je dierbaar is.
26: Of was.
25: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
26: En de beste zorg.
25: Voor wie geef jij?
27: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Nieuwe website nodig of mijn resultaat met online marketing? Bij Add Your Service word je echt geholpen. En die hebben dus niet voor niks 5 sterren op Google Reviews. Dus zoek jij ook zo'n online marketing partner? Eentje die gewoon doet wat hij belooft? Ga dan graag naar addyourservice.nl. En namens Add Your Service, zalige kermis en ouwerg.
30: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam. Weet je wat ik neem? Een overkapping van Beem.
31: Belangrijke kermismededeling.
32: Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op. Als je haar maar goed zit.
33: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
34: Ben jij nou eindelijk klaar met werk in de vis of dat onwas op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de overduren en het weekend.
35: Hey, al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
34: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
36: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid. Bij de LOVE gaan we wederom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hit Festival uit op LOVE TV. De allerleukste clips van eigen Volendammer bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.
37: Daarom drinken we een borrel.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.
1: Veel babyspullen gebruik je maar kort. Of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam-Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
0: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Edam-Volendam.
3: Goedemorgen!

zit ons net af te vragen. Dit liedje, hè? Van Willem en de Poor Boys. Het live lied. Die hebben we zeker elk jaar gedraaid op vrijdagochtend. Dat klopt. Dat is waar. Een productie van Wim Westendorp. Natuurlijk met op zang Kees Tol Parre. En die zal je nog wel geregeld voorbij horen komen deze kermis. Ik zeg een bijzonder goedemorgen. En welkom op deze vrijdag de 4e september. Vrijdag van kermis. Ja, hij is er. Dankjewel Jaap en Jan voor deze vroege ochtend. Van 5 tot 7. Klonk gezellig, klonk leuk. En je mag ze doorhebben naar de studio. Al die verzoeken 0299-369916. Donatie ook overmaken, want het is de supportersactie van de LOVJ. Zodat we weer een jaar door kunnen. Voor al die informatie kun je surfen naar rtvlof.nl. Of in beeld, als je de tv aan hebt, kun je die QR-code scannen. Ja, we gaan er wat gezellig van maken. En ook zo rond de klok van 19:30 gaan we prijzen weggeven door middel van een prijsvraag. Dus ik zou zeggen, hou hem zeker hier. Draai wij wat leuks van Marco Schuitmaker. Dit is Schaam je voor je tranen niet.

De jongens van Likkerpijp hoorde je onder de nieuwe naam Neem Ruim. Met z'n allen. Nou, dat gaan we zeker doen deze dagen natuurlijk van Volendammer Kermis. Ja, het is vrijdag van kermis. Gezelligheid allemaal ten top, zeg maar. En morgen rond de klok van 4:30 dan op de Populierenlaan, dan is er een leuk liedje van de Cats te horen. Dat weet ik nu al. Ik weet ook niet waarom. Dat is bij de jongens van Sabu en die vroegen de maan. Deze van de Cats. Lucky Star.

Gezellig hoor, dat liedje die natuurlijk flink over de WhatsApp gaat deze ochtend. Begin in ieder geval hiervan. Oranje Voordeur 21 is 5, aangevraagd door Alex, of voor Alex Zwarthoed en Keesier van J. Kras Schilders. En je mag ze aanvragen, hè? Richard die zit hier klaar voor de WhatsApp. En zometeen gaan we die prijsvraag doen, want je kan een kermispakket winnen. En het volgende liedje moest ik om 19:30 draaien. Nou, dat is het nu bijna. En om 19:30 voor Patricia Mooier. Volgens mij is zij tandarts. En dat moest er eentje zijn van de Boenders. Dit is de Kermisbel.

0: Ja, woe! Geef eens speciaal gedraaid voor Patricia Mooier.
1: First after nu.
0: Tja, het is zover. De kermisquiz die starten we nu. Dus wil jij kans maken op een kermis, LVJ kermispakket, dan moet je even opletten nu. Want daarin zit onder andere een shotjak, opkikkertje, een waardebon van de kippenbar met hot wings en grillworst. Chocoflakes van het chocoladehuis. Koen Memes die heeft een kermisslinger beschikbaar gesteld. Bakker 2 in 1, een stelsfly. De vierdaagse buskaart van TTA Volendam. Er zitten nog 4 openers in van Matic souvenirs. De stunt van de Stint heeft een leuke kermisversiering. Een kaneelstok van 1 meter lang door Smit en Paashuis, Nauwgat en Suikerwerken. En er zit nog een mooi kermispakket in van Roses and More. En verder allemaal kermistickets van verschillende attracties. Onder andere de Jumbo, die is nieuw in Volendam. De Power Polyp, de Miami Trip, de Booby Trap Hotel, Disco Jumper, Reuzenrad en de Phantom en de Zweefmolen. Nou, dat is nog eens een pakket. Ik zou zeggen, hou je WhatsApp scherp. App dus naar de LOF 0299369916. Als je de volgende vraag weet en wil kans maken op die kermispakket, LVJ kermispakket, heb ik dan nu de vraag. Komt-ie. Hoeveel gondels heeft de powerpolyp? Dus hoeveel gondels heeft de powerpolyp? Degene die het snelste antwoord die via WhatsApp die heeft gewonnen. En er komen al wat vragen binnen. En we gaan ze zo meteen bekendmaken. Dat lijkt me wel zo handig natuurlijk. Dan was er een verzoekje aangevraagd. Voor Arfpoent kippenbiefstuk. En voor wie moesten we die draaien? Voor Ger Bond was dat, hè, Richard? Volgens mij wel, voor Ger Bond. Nou, dit komen we zo op terug. In ieder geval zijn ze hier. Arfpoent

0: Mag ik even zwemmen? Ja, zet er nou op, zie.
1: Dag, Rieten.
2: Ik ben stark dat het droog is.
0: Waar ik nou aan of deze wijd over? Op shakers.

0: Gusten was vandaag naar het droog namelijk.
1: Urgent is het vaak niet. Want het is...

0: uitrekt op.
1: Oeh, dat is al niet normaal.

0: hele losers.
1: Speciaal even gedraaid voor Gerbond. Arf, pond, kippenbiestuk met het weer.
2: We starten nu.
1: Nou, er kwamen heel veel antwoorden binnen. Zo begon de eerste antwoord op de vraag natuurlijk. Hoeveel gondels... Even kijken, het briefje er weer even bij pakken. Hoeveel gondels heeft de Powerpoliep? Nou, dat begon met 15. Toen kwamen er heel veel antwoorden, 32. Er werd zelfs naar mij privé geappt. Wat eigenlijk niet de bedoeling was, maar die had het fout. Die zei 24. Nou, heel veel die zeiden dus 32. Maar er was één iemand met het goede antwoord. En die zei dus 25 van die gondels zitten er in de Powerpoliep. Kunnen we even doorgeven wie dat was natuurlijk. Jordi Smit is namelijk de eerste die het goede antwoord gaf met 25 gondels. Ja, er waren best wel veel antwoorden, maar de eerste die 25 gondels zei was Jordi Smit uit de Donata Steurhof. Jij krijgt dus dit prachtige mooie kermispakket met kermistickets van verschillende attracties. Nou, wat ik net allemaal opnoemde zat erin. Van TTA Volendam, de vierdaagse buskaart, Stels Fly van Bakkerij 2-in-1, een kermisslinger van Koenk Memes, een XL zak Choco Flakes van Chocoladehuis. Kippenbar, die heeft ook twee prijzen beschikbaar gesteld. Een bucket hot wings en dan één grillworschaal. Een shotjak van de opkikkers die zit erin. En een kaneelstok van 1 meter lang. Ze liggen hier. Nou, ze zijn echt best wel looierig ook, zeg maar. Best wel zwaar. En nog iets moois van Roses and More. Een kermispakket. En de stunt van de stunt heeft ook nog kermisversiering. Dus dat wordt hartstikke leuk. Namens de LFJ, hartstikke gefeliciteerd met je prijs, Jordi. Hij komt naar je toe vanmiddag. Terug naar de muziek. Even wat lekkers Engelstalig dit.

Dit is Kermisradio met Jaap Pakman en Richard Zwarthoed.

Tamara Tol, als het nachtwoord werd aangevraagd. Een willekeurig liedje van Tamara Tol. De leukste baas, Thomas Keijen. Hij staat momenteel in Limburg met de lof aan. Hij kreeg hem aangeboden van al het personeel. Ja, dan was ook nog Moeders Mooist aangevraagd. Een liedje van Moeders Mooist. Maar dat kunnen we even niet 1, 2, 3 meer vinden van wie die was. Nou, wij mochten in ieder geval een liedje uitkiezen van Moeders Mooist. Nou, dan is deze wel geschikt, toch? Richt op in het pannetje.

Recht op Pannetje, moeders mooiste was er dus aangevraagd. We weten even niet meer voor wie. We doen onze administratie heel erg goed hoor. Maar af en toe is het gewoon even een rattenplan, zeg maar. Zo druk is het. Maar goed, dat is een goede zaak. Deze is ook aangevraagd voor de collega Willem Rot en schoonzoon Steffi Steenbeek. En dan van Frank de Boer, deze plaat van Vlaksuli. Ze hebben een donatie gedaan, dankjewel. Hier zijn ze met Hoe moet het dan?

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Ook dit jaar zijn we tijdens de kermis weer 24 uur per dag bij jou.
2: Elke dag LOVE.
3: Oh la la.
1: Dit is Kermisradio met Jaap Plakman. Oh la la.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
3: Oeh, maat, Soscom.
4: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
7: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
6: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
7: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
8: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
12: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Maar waarom Ventori?
14: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
13: Dus baby?
14: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
16: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
15: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
17: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
18: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
19: Spaart u met uw Klant is Koning kaart van de Vomar al voor onze omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
20: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
21: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
22: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
23: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
24: Wat zei jij nou?
23: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
25: Klaar voor de kermis, buur?
26: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
25: Januari? Je gat! Aarst nog even de kermis.
26: Vanaf januari stopt Aarst het salderen.
25: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
26: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
25: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
27: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
28: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
29: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Ede Volendam.

Ja, je hoorde de aardigheidjes met de kermis begint. Die was aangevraagd door Job Schilder. En daarvoor hoorden we Dr. E. Flay. Die draaiden we even speciaal voor Dien Zwarthoed. Maar ook voor Vishandel Kroon van het Gelderlandplein. En er werd gebeld naar de studio door Brian Molenaar. Die vroeg Dr. E. Flay aan voor Ron Zwarthoed. Ja, het gaat lekker met de verzoeken. En wel even grappig, want dat van net, de aardigheidjes. Hij gaat beginnen. Dit is het origineel. Ja. Klein stukje dan. Now I'm sitting here, think of yesterday. Als ik het goed heb tenminste. Have ja, ik denk het wel. Ja, wel. Dat is hem. Richard knikt. Yes, you have my friend, but you didn't. Is van de Bees Den, Only a Boozer. Now I remember. Ook gezellig. Maar goed, dat is meer voor een andere keer om te draaien. We gaan vrolijk verder met de muziek van Axis. Even terug naar 1972. Dit is Ela Ela. Een hele grote hit destijds.

was altijd één iemand waar ik vroeger kon tegen zeggen in school, patat! En dat was natuurlijk Martina. Even voor hun, namens Arnold Online, een dankjewel natuurlijk voor de geweldige klanditie van de afgelopen dagen, zeggen ze tegen alle Volendammers en Edammers. Arnold heeft ook een donatie gedaan, dat heeft Martina ook gedaan, voor hen dus het Volendammer volkslied. En deze is ook even speciaal voor Jaap Veerman Motje, die ook tevens een donatie aan de LOVJ heeft gedaan. Goed, ja, proost met z'n allen werd aangevraagd, het liedje natuurlijk van Bertus. Die draaien we speciaal voor Pieter Kroon. En zijn iets knappere broer Bas, omdat hij zo slecht is in kermishitster. Ze hebben tevens een donatie gedaan. Allemaal hartstikke bedankt. Kunnen wij weer een jaar vooruit. En dit soort programma's natuurlijk blijven maken. Hier is hij dan. Bertus met Proost. Met z'n allen.

Muziek van Boudewijn de Groot, gezellig hoor, het land van Maas en Waal. Ik zou zeggen, hou hem hier, want zometeen gaan we weer een prijsvraagje doen. Maar eerst even muziek van, ik had hem klaarstaan, maar niet goed scherp gezet. Dus niet helemaal klaarstaan, maar nu wel. Justin de Wild, cheerio.

0: Cheerio, Justin de Wild.
1: First starten nu.
0: Ja, ik zou zeggen, blijf weer even scherpen bij die radio, tv of internet, waar je ook luistert. Ik open het envelopje weer. En tot mijn verbazing, ja, er zit wel een brief in dit keer. Ja, vorige uur ook al hoor. Dus even kijken, de kermisquiz. We gaan weer een pakketje weggeven. Voor de volgende vraag. Wat zit er in het midden van de dikke koek volgens Klaas Pet? Dus, wat zit er in het midden volgens de dikke koek, volgens de Klaas Pet? Degene die als eerste antwoordt via de WhatsApp, die maakt kans op een geweldig kermispakket. Ik ga zo meteen even doorgeven wat daar... wat er allemaal in dat pakket zit. Dus de appies stromen al binnen. Laat maar lekker gaan. Of kom maar binnen, zou ik zeggen. Het volgende liedje is een verzoekje. En die draaien we speciaal voor iemand waarvan ik nu even de titel kwijt ben.

0: kwam een donkere wolk op dit moment op het Slobbeland tijdens deze clip. Nou, het ziet er momenteel ook een beetje in onze gemeente donker uit. Volgens mij in Nederland. Ook met heel veel windkracht, zeg maar. Jordi, ja, hij was aangevraagd. Toe, laat het altijd kermis zijn.
1: We starten nu. De kermisquiz.
0: Ja, nou, het ging razendsnel. Heel veel antwoorden, maar ook verschillende antwoorden. Dus het ging alle kanten op. De kermisvraag natuurlijk. Wat zit er in het midden van de dikke koek volgens Klaas Pet? Ja, de eerste antwoord, degene die het eerste goede antwoord was, dat was het antwoord de calorieën namelijk. Heel veel mensen zeiden een gat of vetten, die zitten in het midden. Maar het ging echt om de calorieën. Frank Sikman is degene die het eerste het goede antwoord wist. Frank Sikman uit de Assenstraat in Volendam. Ja, hartstikke goed natuurlijk. En wat zit er allemaal in dat kermispakket? Nou, er zitten kermisshots van 24 Wines in. Een waardebon van de kippenbar met twee waardebonnen. Een kermistas van het Chocoladehuis in Volendam. Koenbeams met kermisplakplaatjes. De Daily Snacks met een visschaal. Glux Prins met een giga grote kermisbeer volgens Richard de Beer. En Matix Souvenirs, die heeft 4 openers in de Volendammer Klederdracht. Kermisversiering van het pakket van de stunt van de Stient. En 1 kaneelstok van Smit en Paashuis. Nauw gat in suikerwerken van 1 meter lang. Verder nog kermistickets voor allemaal verschillende kermisattracties. Van de Jumbo, de Power Polyp, de Miami Trip, het Booby Trap Hotel, Disco Jumper, Reuzenrad, de Cakewalk, de Pentum en zelfs van de Zweefmolen. Frank, de prijs, de kermispakket komt naar je toe. Van harte gefeliciteerd namens het team van deze zaterdag, van deze vrijdagochtend. Dus dat is hartstikke leuk. We gaan verder met muziek. Eentje van Heino, waarom ook niet? Eentje uit het verleden. Dit is Die Zwart.

We kunnen niet meer vinden voor door wie deze aangevraagd was. Het was in ieder geval Klaspit met Jukbonk. En de prijsvraag ging natuurlijk over dikke koek met de calorieën. Die zitten in het midden. Dat was het antwoord. Eens even kijken. We hebben zojuist ook een donatie gekregen hier aan de deur. Nou, dat is natuurlijk ook fantastisch. Jan Bet die kwam namens West Vrij. En die wenst iedereen een hele gezellige en een fijne kermis toe. Hij heeft een donatie gedaan van 100 euro's. Nou, hartstikke bedankt. Volgens hem de beste platen uit Volendam. Canyon.

Het was de Wespenman. Ja, niet uit West, vrij. Nee, West, Wespenvrij. Die man die kwam dat, met een envelopje aan de deur. Hartstikke bedankt voor je donatie en voor hem dus. Kenyon met mooi Volendam. Het volgende verzoekje is aangevraagd door, eens even kijken, Nijatelier Jenny Schilder. En dan werd hij aangeboden door Piet en Helen. Ellen, zo moet ik zeggen. Niet met de H, nee. Ellen. Piet en Ellen en Jenny Schilder. Eenmaal in je leven van Lenny Koer.

Ja, voor mij is het ook bijna mooi geweest. Tenminste, deze twee uurtjes zijn rap gegaan. Jorde, Lenny Koer, Eenmaal in je leven werd dus aangevraagd. En het volgende liedje is ook aangevraagd. Dan zeggen ze, hey Lof, ik zou graag voor mijn lieve collega's Henk de Boer Puk en Margret Petje van Vishandel Molenwijk Prammetrammeland willen aanvragen van Atje Fundum. Nou ja, met de groetjes van hun allerliefste collega Quincy. Nou, bij deze, dat gaan we verregelen. En heb jij ook verzoeken? Je mag ze zo meteen gek maken, hè? Robert Veerman en Stefan van Nierop. Tussen 9 en 12, hier vanuit het Krasstadion. Met Kermsradio 2026.

0: zo gezellig. De muziek van Afum, Pram met Trammeland. Ook alweer uit 2005. Dat is gewoon 21 jaartjes geleden. Ja, dan kan ik nog een beetje rekenen. Zo op de vroege vrijdagmorgen. Goed. We zitten alweer doorheen wat betreft deze twee uur. Zometeen dus, zoals al eerder vermeld, Robert Veerman en Stefan van Nierop. En komen er nog meer mensen? Dat is altijd de vraag, hè?
1: Wie komt, die komt.
0: We zitten aan de Krasdaljon. Sportlaan 10F in Volendam. Goed. Ja, rest mij te zeggen allemaal bedankt voor alle verzoeken en donaties deze twee uur. Ga daar gewoon maar lekker door. 0299-369916. Er zijn straks ook weer kermisquizzen. En er zijn ook volgens mij nog kaartjes voor. Mag ik dat wel zeggen? Voor FC Volendam zijn er nog te winnen. En dat in het rond 11:30 is dat. Dus hou hem hier op 11J.

0: Dit Ulof Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.

0: Ga naar Keesnoep de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.
7: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
9: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
8: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
10: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
8: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Oeh, maat, Soskom.
12: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
13: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
14: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
15: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
16: Padelcentrum Bol breidt uit.
17: Hé, hey, maar ik geloofde het dus niet meer. Dit was toch al lang al roem.
18: Er rijdt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
17: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
18: Ja, slap na je duw je in die hals.
17: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou het eerst sturen.
16: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
19: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
20: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
21: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
22: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
23: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
24: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
25: Dit Uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
26: Voel de kermis, hoor de kermis, luister naar de kermiszender van Ede Volendam.
27: Hoe verzin je het?
28: Wat is dat lekker, hè?

0: Volendam. 24 uur per dag. Love Radio.
1: Goedemiddag. Ik wou doorgeven dat er bij mij een parkietje is aankomen vliegen. Dus parkiet aankomen vliegen. Als jullie dat op de love willen zetten. Bedankt. Doeg.

0: Yes, yes. Aangevraagd via 3699916.
1: Ja,
0: nou, oké, doen we dat. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Het is, welke dag is het vandaag? 4 september 2020.
1: 4 september, al de hele dag is het 4 september, Robert.
0: Jeetje, al een uurtje of 9 en dat terwijl de kermis nog moet beginnen. Alhoewel, hij is eigenlijk gewoon begonnen vandaag.
1: Hij is gewoon begonnen.
0: Dankjewel Jaap Kwakman en Richard Zwarthoed voor de afgelopen 2 uurtjes zojuist. Lekker kermisradio hier vanuit de studio in Volendam. Waar lekker veel appjes op binnenkomen.
1: Ja, het loopt lekker vol. Goedemorgen trouwens, Robert.
0: Goedemorgen, Stefan.
1: Sowieso, zullen we eerst even... Hoeveel zin heb je vandaag?
0: Nou, ik denk dat ik nu op hoeveel zitten we? 87%.
1: 87%. Nou, dan heb je er wel zin in vandaag.
0: Ja,
1: dan moeten we wel goed zitten.
0: Het begint te komen.
1: Nou, gelukkig. Hé, hey, goedemorgen. Ja, de verzoekjesparade die gaat gewoon doodleuk door. Ik zie dat is de hele WhatsApp ontploft deze ochtend. Dus Jaap en Richard en Marlies, die hebben waarschijnlijk gewoon lamme vingers van het type. Maar schroom niet, blijf dat vooral doen. Dat kan gewoon via WhatsApp 0299-369916. En dan gaan we er 3 mooie uurtjes van maken tot 12 uur.
0: Zo is dat. En we hebben natuurlijk ook nog prachtige prijzen weg te geven. Want vanochtend kon je dus al mooie prijzen winnen. En het gaat gewoon door. Zometeen om 9:30 hebben we een quiz. We hebben, ja echt, het is niet normaal. We hebben een mand, daar zit van alles in. Een mand! Shotzakken, waardebonnen, steltfly, kermisquiz. Het is leuk. Kaneelstok van een meter, wat je ermee doet, moet je zelf weten.
1: Maar die wil je gewoon winnen.
0: Dat zijn leuke dingen. Om 9:30 gaan we nog een keertje quizzen. En om 10:30 gaan we een leuk spelletje doen.
1: Dan gaan we zeker een leuk spelletje doen. Maar wat nog eens?
0: Ja, houden we nog
1: even meteen prijs geven? Of?
0: Nou, dat kan toch?
1: Ja, dan doen we dat. We gaan hitsteren.
0: We gaan hitsteren.
1: Kermis hitsteren. Als je daar nou super goed in bent, dan kan jij zomaar eens 2 kaarten winnen voor FC Volendam, FC Den Bosch.
0: Kijk.
1: Je wil dat ook niet?
0: Dat zijn leuke prijzen.
1: Precies. Hey, het volgende liedje is aangevraagd voor de mannen van KVZ Stukendoors van Rina Zwarthoed. De man in de bouw. Ja. Je zal het maar hebben op vrijdagochtend van kermis. Dan zal je niet lekker op dat bouwje staan.
0: Nou een paar uurtjes even op de steiger. Dan jezelf rustig voorbereiden op alles wat nog komen gaat vandaag. Toch wel lekker hoor.
1: Nou ja, deze is voor jullie mannen. De bouw is wauw.

0: Ja, wat is dit leuk, hè? Jan Smit uit, iets die vervlogen tijden. Feest in Bardolino.
1: Ik was er denk ik nog niet eens.
0: Was jij nog een beetje vloeibaar, mijn jongen? Ja, het zou kunnen natuurlijk, hè?
1: Dat is zeker.
0: Toch maar eens even uitzoeken waar dit nou vandaan komt en welk jaar. Maar goed, hij is aangevraagd. En zeker. Dat kwam allemaal binnen via 369916. Feest in Bardolino.
1: Ja, alle jongens op de bouw in Amsterdam, die mochten dit liedje horen vanuit Jaap de Kale. Dus Jaap... Alvast bedankt.
0: Ja, Jaap is de hele week al druk aan het appen en leuke verzoekplaatjes aan het aanvragen. Dus,
1: maar staat Jaap dan ook op die bouw? Prima. Moet hij die niet eens gaan werken dan?
0: Ik denk maar eens dat hij ook gewoon op de bouw bezig is. Ja, maar je kan ook appen in de schaft, hè? Zo werkt dat
1: zeker,
0: ook.
1: Zeker, zeker.
0: Ik help je wel, Jaap. Zo is het. Hey, verzoekjes dus op 369916. Het is hartstikke leuk. Het is wel hartstikke druk. Dus ik krijg nu privé ook appjes van, hey, mijn plaatje wordt nog niet gedraaid. Ja. Er staat echt een hele lange lijst klaar. Dus,
1: en heb een beetje geduld natuurlijk ook. Hè? We zitten er tot 12 uur. We kunnen niet alles in een uurtje stoppen, maar we doen ons best.
0: Precies, komt eraan. Komt er allemaal aan. Ze hebben ook alweer de volgende op het rijtje. Dat is die tweede daar.
1: Ja, die tweede. Die.
0: Ja, die.
1: Nou, noemen we die toch. Want nogmaals, de verzoekenparade die draait op volle toeren. En zo werd ook Je bent een hals aangevraagd voor Lars. Die aan het werk is bij HSB en met de vriendelijke groeten van Tom. Nou ja, Tom, alsjeblieft.
0: Bij deze, zo is het maar net. Van

0: van in kermis krijgt.
1: Het kan gaat, niet anders.
0: Daar gaat het mis.
1: Hoeveel staat hij nu op?
0: Mijn zin. Oeh. Denk 89% nu al, Rob.
1: 89, ja. Ja, dat is een mooi getal. Mooi getal.
0: Hey, Vlak jullie moeten dan speciaal voor Kok Veerman. Hij is namelijk Nederlands kampioen handbal gewonnen. Nou, Kok, gefeliciteerd.
1: Serieus?
0: Gefeliciteerd.
1: Van harte, Kok.
0: Namens de Voef.
1: Hè? Ja. Bij deze kort applaus. Nou, hebben we dat ook weer afgehandeld.
0: Zo is dat.
1: Het gaat lekker hebben, die appjes via 369916. Blijf ze aanvragen. Dankjewel ook daarvoor. Mocht je denken van, hey, mijn is nog niet gedraaid. Hij staat op het lijstje. Hij komt vanzelf voorbij. Het is 9:30.
0: Exact.
1: Echt exact. Wat zitten we aardig op de tijd.
0: Ja, we zitten er lekker in.
1: Hebben we dit voorbereid of zoiets?
0: Nou, je zou zeggen.
1: Ongelooflijk.
0: Hey, aan de lijn hebben we niemand minder dan Kees van Likkepep. Goedemorgen, Kees.
1: Goedemorgen, Kees.
2: Goedemorgen, mannen.
0: Hoe is het ermee?
1: De lijn stort een beetje, denk ik.
2: Kijk. Ik hoor jullie erg slecht. Hoe kan dat?
1: Ja, het stort een beetje. Dat is wel erg raar. Nou goed, we gaan even kijken of we dat kunnen fixen ondertussen. Maar inderdaad, even terug naar de vraag van Stefan. Hoe is het met je?
2: Nou, het gaat erg goed met mij eigenlijk.
0: Hoe is het met jouw zin?
2: Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik heb er heel veel zin in.
0: Nou, dat is belangrijk. Hey, Kees, waar we gewoon even benieuwd naar waren. Hoe ziet jouw kermis eruit met Likkepep?
2: We gaan 4 dagen gewoon heel erg vol. En zenig moeten we wel een aantal keer optreden. Maar
0: gewoon een ouderwetse kermis dus.
2: Een ouderwetse kermis. We gaan het even hard aanpakken een paar jaar geleden. Toen hebben we 4 dagen lang hebben we gewoon volop optreden overal. En nu gaan we kal op zenig gaan we een hele dag optreden. Hier en daar.
0: Nou,
2: en
0: dat
2: de rest gaan we gewoon lekker zelf even.
0: Dat klinkt bloedgezellig, Kees. Want je zei het zelf al 2 jaar geleden. Ja, toen begon het eigenlijk een beetje voor jullie. Hè? Met Likkepep, met Blikkendag. Ik zag het op Instagram ook. Een mooie throwback van hoe dat allemaal gegaan is. Neem ons even mee naar dat moment dat jullie gebeld werden. En dat het toen landelijk ging.
2: Ja, dat... Zeg maar, donderdag na kermis werden we toen gebeld door Sven...
0: Versteeg.
2: Om de Blikkendag in het Nederlands op te nemen. En toen binnen we diezelfde dag binnen we naar de studio in de hoeken. Met Sven. En toen hebben we hem opgenomen in een paar uur tijd. En nou ja, dat is zeg maar een beetje ontploft.
0: Maar met je kermisstem of was je toen al wel genezen?
2: Sorry, ik hoor je erg slecht.
0: Was dat met je kermisstem of was je toen al wel genezen die donderdag?
2: Dat was eigenlijk echt wel een beetje met de kermisstem, maar we kunnen tegenwoordig erg veel met computers kennen te bewerken, Stefan. Dus dat is gelukkig goed komen.
0: Nou, dat scheelt, Kees. Hey, vandaag, waar zitten we vandaag?
2: Vandaag zitten we met het bedrijf zitten we in de Jozen.
0: Leuk.
2: Ja, en morgen gaan we even in de kantine kijken. Misschien even mijn man nog het. En Sarge even in de jas opzingen.
0: Dus het komt er gewoon op neer. Als mensen Likkepep willen zien, dan kunnen ze alleen zondag hun kans pakken.
2: Nou ja, ja als het ware zei je dat goed. Ja. Nou, zondag zijn we een beetje overal te vinden. En de rest van de dag gaan we lekker volop zelf.
0: Nou, je hebt groot gelijk. Dit jaar een nieuwe plaat, niet onder Likkepep, maar onder Neemruim. Vanwaar die keuze?
2: Nou, die keuze, dat was eigenlijk omdat we Circus Tent net landelijk hadden gebracht. En als we dan op Likkepep ook die nieuwe kermissingle uit gingen brengen, dan stond die boel al op Spotify. Dus dat was een beetje vandaar die keuze.
0: Oké, ja, op zich klinkt dat wel logisch natuurlijk. Ja, tevreden over de plaat?
2: Over de nieuwe kermisplaat?
0: Zeker.
2: Ja, wel, zeker.
0: Hij is zeer aanstekelijk, Kees.
2: Ja, toch?
0: Vind ik wel.
2: Ja, nou, dat vinden wij ook.
0: Nou, mooi. Heb je zelf nog een verzoekje die we in de wachtrij kunnen zetten, Kees?
2: Ja, dat is Kleintje Speels met Aha, daar is Marie.
1: Oh, ah, dat is toch wel een kermisklassieker.
0: Dat is hem. Zonder die is er geen kermis.
2: Toch? Nou, kijk er eens even.
0: Hey, Kees, dankjewel voor je tijd.
2: Yes, alsjeblieft.
0: En een hele fijne kermis gewenst.
2: Hey, van hetzelfde.
0: Hey, dankjewel.
1: Hoi hoi.
2: Doei.
1: Dat is Kees Kokman dus van het... Likkepep. Ik ben nu echt... Ja, nee, sorry. Ik krijg net een appie binnen over het oog. Oké, Kees Kokman, nee.
0: Nou,
1: Kees Kokman van Likkepep in Neemruim, hè?
0: Moet en Neemruim, zo is dat.
1: Nou, herstelt.
0: Oh.

0: Zo, dat was een plaatje aangevraagd voor Sean Schilder en Mike Lut. Boginselus van Gordon Gekko.
1: Ik had niet als zij nu.
0: Sorry, jij wou nog wat vertellen.
1: Ja, ik hoop niet dat zij een bochtje in een lus hebben.
0: Dat mag je hopen van niet, nee. Want dan spuit het alles de verkeerde kant op. Goed, nou, wat een niveau deze ochtend. Kermisquiz, die is aangekondigd. En dat betekent dat we dus inderdaad leuke prijzen gaan weggeven, dames en heren.
1: Ja, en ja. Dit wil je winnen, hoor.
0: En dit wil je winnen. We gaan de hele ochtend gaan we leuke kermispakketten weggeven. En er zit toch wel wat in, hoor. Er zit toch wel wat in. Wil je weten wat erin zit?
1: Ik ben raas benieuwd, Robert.
0: Zal ik het even allemaal even vertellen?
1: Ja.
0: Gaat-ie, hè? Eén lange ademteug. Een shotzak van Opkikkertje. Een waardebon voor een bucket hot wings van de Kippenbar. En een waardebon voor een grillworstschaal van de Kippenbar. Een kermistas van het Chocoladehuis. Stelsfly van Bakkerij 2-in-1. Kermispakket van Gerro en Esther. Kermisquiz van quizbestellen.nl. Vier openers in Volendammer klederdracht van Matix Souvenirs. Kermisversieringpakket van de Stunt. Een kaneelstok van een meter lang.
1: Zo!
0: Daar kan je wel lekker aan likken. Smit en Paashuis, Noga en Suikerwerk heeft hij aangeboden. En dan hebben we nog het kermisontbijt van Baltus.
1: Maar,
0: ik heb me over Oprah Winfrey momentje, want dit is nog niet alles.
1: Oh.
0: Nee. We hebben namelijk ook kermistickets voor diverse attracties, namelijk de Jumbo, die bovendien nieuw is in Volendam. We hebben de Powerpoliep met 25 karretjes, hè, hebben we vanochtend geleerd, jazeker. De Miami Trip, de Booby Trap Hotel, Disco Jumper, Reuzenrad, Cakewalk, Phantom en de Zweefmolen.
1: Oh, dit is wel een pakket.
0: Dit is een pakket, deze moet je hebben. Moet ik ook, hè.
1: Zo, nou,
0: hoe ga je hem
1: mag meer? Ik ook meedoen?
0: Nee, wij zijn uitgesloten van deelname, helaas.
1: Overweer.
0: Maar, ik denk dat er een hoop mensen zijn die wel willen winnen. En hoe gaan we dat doen?
1: Hoe gaan we dat doen, Robert? Vertel
0: we hebben hier, eens. Ik haal hem nu open. We hebben van de jury een envelop gekregen.
1: Ja.
0: Met een vraag erin. En dat is best een moeilijke vraag.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik zal het muziekje even iets zachter zetten. Want als je dit pakket wilt winnen, let op. Dan willen we graag antwoord hebben op de volgende vraag. En als je het antwoord weet, mag je hem appen naar 369916. We willen het antwoord op de volgende vraag voor dit grote pakket. In welk jaar veranderde Ad Fundum naar Trammeland? In welk jaar werd Ad Fundum Trammeland? Een moeilijke vraag, maar het gaat er nou om een serieus pakket. Weet je het antwoord, dan mag je het doorsturen naar 0299-36-9916.
1: Ik zie al wat, meteen wat antwoorden binnenkomen.
0: Er komen allerlei antwoorden gelijk binnen.
1: Ook het goede antwoord al meteen.
0: Ja, en dan gaan we zo meteen eens even kijken wie de eerste was.
1: Ja.
0: Gaan we eerst even een verzoekplaatje doen. Welke was dat?
1: Ja,
0: voor jou, door jou.
1: Dat, ja, die moet ik wel even uitleggen. Ik heb namelijk een weddenschap verloren.
0: Oh?
1: En dat was heel knullig. En hij zei, nou ja, weet je wat we doen? Als jij nou vrijdag van kermis, terwijl ik aan het werk ben, dit liedje draait, dan vergeten we alles. Dus speciaal voor mijn grote vriend Rens Groot. Hij is groot fan van deze band en ik snap het. De Ragus is bijna mee.
2: Die Ragus.

0: maar zij zei nee. Ze ging bijna, bijna mee. Ze ging bijna, bijna mee. Gaat altijd fout met de Maria. Geen Maria, maar Marie.
1: Olé.
2: Zingen.
3: Ja, luister. Leg het nou aan mij. Hoe kan een Maria nou moeder zijn?
0: Dat ben ik

0: Bang, bang, bang, Maria, mijn hart zegt bang, bang, bang.
1: Mijn hart is schiet.
0: Bang, bang, bang, Maria, mijn hart zegt bang, bang, bang.
1: Ja, mijn hart.
0: Bang, bang, bang, Maria, mijn hart zegt bang. Bang, bang, bang, Maria.
2: De deur zegt.

0: Basta te din nimeni de ten.
1: Michael Bond en de Kermisman. Ja, bij het intro wordt hij door sommigen verward met de Volledam.
2: Ja, die hebben bij elkaar inspiratie vandaan gehaald.
1: Laten we het zomaar eventjes zeggen. En dit was de eerste die uitgebracht werd. En daarom pakken we die dan. Michael Bond en de Kermisman.
2: Leuke plaat.
1: Ook aangevraagd trouwens hier via 369916. Net als heel veel plaatjes.
2: Ja.
1: Blijft komen. Dus als je denkt van ik heb mijn dus nog niet gehoord. Heb geduld. Hij komt vanzelf voorbij. En uiteraard ook dankjewel voor al die leuke verzoekplaatjes.
2: Ja, ja, want de mailbox stroomt vol. Niet alleen met verzoekjes, maar ook met juiste antwoorden van de quizvraag die we net gesteld hebben.
1: Ja.
2: Want de vraag
1: wacht
2: die...
1: Wacht even. Dan moeten we even weer even...
3: We starten nu. De kermisquiz.
1: Ja. Pieuw. Bang.
2: Ja, want de vraag die luidde, Rob.
1: Ja, de grote vraag die luidde. In welk jaar veranderde Ad Fundum naar Trammeland?
2: Ja.
1: Nou, hebben we er nu voor gekozen om de eerste die appte met het juiste antwoord, om die het pakket te geven. Straks gaan we misschien nog gewoon lekker even at random even grabbelen.
2: En
1: iedereen maakt weer opnieuw kans straks. Maar
2: precies.
1: Degene die net het snelste was, Stefan, dat was...
2: Nico Schilder.
1: Kijk, Nico Schilder.
2: Ja, Nico, jij krijgt dat geweldige pakket met al die spullen wat Robert net opnoemde. En dat wil je heel graag in herhaling nog een keer doen.
1: Nee, ik ga niet alles nog een keer doen. Maar ik kan je vertellen dat er wel een lekkere shotzak in zit. Diverse waardebonnen voor kipproducten, kermispakket, kermisquiz. Tickets voor allerlei attracties. En ja, dat is toch wel een dingetje. Een kaneelstok van een meter lang.
2: Ja, pff, dus die heeft suikerziekte eind deze week.
1: Ga je die nou in één keer zo op krijgen? In één zit.
2: Goeie vraag.
1: Dat zou wel een leuk dingetje zijn. Nou goed, ik ben benieuwd. Nico, mocht je eraan beginnen, laat het even weten of het gelukt is in één zit. Overigens wordt er ook lekker gezeten door Margriet Jonk. Elk jaar is ze er weer bij als een van de eerste. En Margriet, die stuurt altijd even een audio-appje naar ons. Nou, dat willen we natuurlijk toch even delen met je. Als je het doet.
4: Ja, het is weer kermis. Margriet hier. En ik wil iedereen een erg liefdevolle kermis toewensen. Dus ja, het is weer vrijdag van kermis. Traditie moet je neerhouden. Ik vraag de kus aan van Liberatje. Oftewel een zoen in een biobak. Iedereen erg veel plezier. Gebruik wel of niet je verstand. En laat de lessen staan. En voor als je bij het gaan, neem een banaan in een glas water. Veel plezier. Groetjes Margriet. Doei!
2: Een banaan.
1: Wil je die banaan nou in een glas water stoppen? Dan? Nou, de kus van Liberatje, die is al gedraaid. Maar we gaan straks wel eventjes een ander leuk liedje voor je draaien, Margriet. En deze is ook aangevraagd via 369916. Speciaal voor Ryan Tol, omdat hij zo goed bij de meiden ligt tegenwoordig. Och, wat is hij lekker opgedroogd. Schaal naar Molenfant. Hey, alle maat.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Belangrijke kermismededeling. Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra? BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
3: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Ton Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
8: Moet je naar je nieuwe webshop?
9: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
8: Bij wie?
9: Bij Venturi.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
13: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
14: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Oeh, maat, Soscom.
18: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
19: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
20: Ben jij nou eigenlijk klaar met werk in de vis of dat opwassen op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de overduren en het weekend.
21: Je al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
20: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
22: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
23: Dit Uur of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
24: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

0: dit is wel erg gezellig.
1: Zes FM.
2: Love, het feestvarken van water.

0: de kantine van De Veeltjes. Zo, hè, uurtje nummer 2 van ons in ieder geval hier, Kermis Radio 2026. Fijn dat je er nog steeds bij bent. Het was eventjes een zit met al die reclames. Maar hey, deze bedrijven maken wel mogelijk dat je gewoon naar ons kan luisteren überhaupt.
1: Dus, zo is dat.
0: Dank je wel daarvoor.
1: Ja, mocht jij nou ook denken, ja, dit is toch wel erg gezellig. En ik wil toch ook een bijdrage doen aan het feit dat de LOVE gewoon lekker moet blijven draaien. Niet alleen met Kermis, maar ook het hele jaar door. Dan kun je gewoon een mooie bijdrage doen. Dat kan via rtvlof.nl/word-donateur.
0: Juist, zo is het. Of zoals Kim zou zeggen, lekker donateren.
1: Donateren. En je hoorde De Veeltjes, de kantine. En Rijs Schilder wilde die graag horen. Hij is voor Robin Bakkers aangevraagd. Van Rosalie voor Vishondel Kroon Gelderlandplein. En ook Sam Snoek wil hem horen speciaal voor alle zaalvoetballers die vanavond moeten voetballen. En de zaterdag 1 die morgen het opneemt tegen HSV Hoek.
0: Ja, dat is wel een dingetje. Ja. Want vanavond wordt er ook nog gevoetbald in Emmen door FC Volendam.
1: Ook. Hey, en wat leuk is, sowieso luisteren al mijn collega's van FC Volendam mee. Dus die wil ik even een hele goede morgen wensen. Terwijl ik er niet ben, horen ze me toch?
0: Bij deze.
1: Heerlijk.
0: Goedemorgen.
1: En straks over een uurtje, dan maak jij kans op 2 tickets voor de wedstrijd FC Volendam FC Den Bosch. Die de club heeft,
0: aangeboden.
1: Aangeboden om weg te geven. Er zit een leuk spel aan, Hitster. Maar dan in de kermisvariant. Dus ik hoop dat je scherp bent. Ik hoop dat je er zin in hebt. En dat je kennis goed is. Want dat wordt een uitdaging, hoor.
0: Zeker wel. De wedstrijd wordt gespeeld trouwens op volgende week zondag om 16:45. Dat is dus op 13 september. En daar gaan ze wel weer puntjes pakken, hoor. Ik voel het.
1: Ik hoop het wel. Ik zou zeggen, kom op de fiets. En dan...
0: Ja, voor het geval het groot feest wordt. Want gezelligheid zit in een klein hoekje.
1: Zo is dat, Robert.
0: En we hebben straks ook nog om 30:30... hoe laat leven we eigenlijk? 10:30 hebben we een kermispakket te verloten. Je kan onder andere warenbonnen winnen. Hapjespakket. Plakplaatjes voor kontmemes. Kaneelstok van een meter weer.
1: Zo,
0: dat is echt...
1: Je wordt er emotioneel van.
0: Ik ga er niks meer over zeggen.
1: dan moeten wij gewoon ons dingetje blijven doen, toch?
0: Zo is dat. Als jij ze maar blijft aanvragen via 0299-369916. En dat deden ze ook met de volgende.
1: Ja, speciaal voor Barry van Cross Recycling. Dit is Plexat. Neem een pilsie op jouw LOVE.

0: Vol of schik. Dat stond raar. En we kregen net een heel leuk WhatsAppje binnen. Want wij belden namelijk het vorige uur met Kees Ballap van Likkepep.
1: Ja.
0: En iemand WhatsAppte toen. Wij kunnen nooit het verschil zien tussen Johan

0: Visser en Kees Ballaf. Dat is namelijk één gezicht. Wij zouden daarom namelijk graag een liedje van Wolf Schick willen aanvragen. Namens alle mannen van Number One Voetbalreizen. Dus bij deze, die is voor jullie.
1: Ja, tof. Wolf Schick werd ook aangevraagd door Theo. Dus bij deze is die ook...
0: voldaan.
1: Voldaan, ja. Laten we het zo eventjes netjes zeggen. En we hadden natuurlijk ook nog het plaatje van Kees zelf. Hè? Kleintje speels met Aha, daar is Marie. Die gaan we zo meteen ook nog even draaien. Komt er ook aan. Maar wat even erg leuk is. We hebben visite in de studio.
0: We hebben visite.
1: Ja, zeker. En dat is de enige echte. Daar is hij. Johan de Wit. Hey! Ja! Even blijven klappen. Even blijven klappen, want ik moet de microfoon nog inschakelen. Ja.
0: Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen. Hey, leuk dat je er bent.
2: Traditie, hè?
1: We hebben jou de hele week al gehoord.
2: Ja.
1: Tussen 7 en 9 ochtends.
2: Een vroege wekker elke dag.
1: Hoe was het?
2: Vroeg, maar wel ontzettend leuk en erg veel leuke reacties op gehad. En hier moet je net mij voor hebben, hè, met al die kermismuziek.
1: Ja, dus,
2: leuke dingen.
1: Dat is jouw ding.
2: Ja.
0: Wij hebben op kantoor een kermis countdown klok hangen. En Johan die zegt...
2: Zoals die daar.
0: Zoals die daar. En Johan die zegt iedere ochtend nog 364 dagen.
2: Ja, en als hij dan onder de 300 komt en onder de 150 en onder de 100. En op een gegeven moment in de enkele getallen, dan word je toch al zenuwachtig.
0: Dus het was woensdag was het nog 1 dag en 3 uur, jongens.
2: Ja, ja top.
1: Ja. Even tussendoor, hoe zit het met de dorst?
0: Oeh. Jo?
2: Hij kent erin, wat mij betreft.
0: Nou al.
1: Nou, dan gaan we zo even kijken.
2: Mijn boostkippen zit in de auto, dus hij kent.
0: Ik moet zeggen, mijn dorst... 94%.
1: 94%. Kijk, dan wordt het al wat. Ja. Gaan we door naar de verzoekjes. Aangevraagd via 369916. En dit is er ook eentje. Ja, ik word echt al weken krijg ik te horen van... Die moet je wel even doen, Rob. Dat is echt niet normaal.
0: Belofte maakt schuld.
1: Ja, belofte maakt in dit geval zeker schuld. Hij is namelijk aangevraagd, dus echt al heel lang... voor de grootste piraat van Mooier Volendam.
0: Oh.
1: Van het kantoor. En dan hebben we natuurlijk over niemand minder dan... Ja, ik moet hem toch ook even applaus geven. Alex Tol.
0: Alex Tol.
1: Ja, Alex Tol. Die is echt... Die is elke ochtend stipt om 7 uur is hij paraat om de radio weer vroeg op de heerlijke Hollandse hits te zetten.
0: Heerlijk.
1: Maar het schijnt dat hij stiekem undercover toch ook wel een liefhebber is van de Rolling Stones.
0: Oh, nou.
1: Ja, dus...
0: Dan valt zijn masker af.
1: Speciaal voor Alex Tol. Echt gewoon een plaat die zijn maatje ook erg goed vindt.
0: Nou ja.
1: En die altijd meezingt met zijn maatje.
0: Dan moet hij nu rennend naar de radio. En dan moet die knop

0: Jack in de band.
1: Hij blijft goed, hè? Het reuzenrad.
0: Ja, lekker plaatje. En hij is aangevraagd voor de jarige Jim Kras. Jim, bij deze namens de omroep.
1: Van harte.
0: En dat is aangevraagd door Ruud. Nou, dat is dan ook bij deze.
1: Zo word je niet vergeten, Jim Kras.
0: Zo is het. Hey, over het reuzenrad gesproken, voor de mensen die nu Love televisie aan hebben. Die zien hem nu in beeld. We hebben een heus reuzenrad staan ook in onze studio op Slobbeland.
1: Mooi.
0: Hij heeft het plekje gekregen op een heel mooi altaartje, zou je wel kunnen zeggen.
1: Ja, nou.
0: En dat is terecht natuurlijk. We doen er geen kaarsjes bij dit jaar, anders heb je aan het einde niet zoveel reuzenrad meer over. Maar het is wel, dat brengt de sfeer erin.
1: Zo
0: dus die staat lekker op Slobbeland, waar we vanaf 12 uur vandaag vanaf gaan uitzenden. Ook op tafel vandaag de dikke koek. Ja, ja. Lekker hoor. Aangeboden door Johan de Wit. En ben je nou vanochtend om 6 uur al opgestaan om deze te bakken, Johan?
2: 5 uur, net Jan Worst.
0: Ja, dat is toch een dingetje.
1: Dus hoeveel procent is de vermoeidheid nu, Johan?
2: Ja, het is kermiszenuwen, daar heb je geen
1: Daar heb je geen last van?
2: Nee.
1: Robert?
0: Ja, ik denk dat ik qua vermoeidheid zit ik toch wel aardig hoog vandaag. Ik zit er toch wel een beetje op de 12. Ja, ik dacht eerst 12%, maar ik maak er nu toch 28 van.
1: Nou, vooruit.
2: En een groot stuk of een klaar stuk?
0: Ja, lekker veel natuurlijk. Vol
2: met,
0: en veel.
2: Met of zonder butter?
0: Klein beetje boter.
2: Calorieën in de midden.
0: Ja, daarom. Dat moet ook prima kunnen. Ik ben nog wel aan mijn sportdieet, maar wat maakt het ook uit? Hey, terug naar de verzoekjes. Aangevraagd via 36991E6. Komt er heel veel leuks binnen. Zometeen nog muziek van Sibbelen. En we moeten er nog even eentje doen, hè? Voor Mark.
1: Ja, beloofd is beloofd voor Kees, niet voor Mark.
0: Voor Kees.
1: Ja, jij gaat lekker.
0: Ja, echt. Ik zie nu net weer een verzoekje voor een Mark voorbij komen.
1: Ja. Nou ja, Kees, deze is speciaal voor jou. Kleintje Speels. Aha, daar is Marie.
0: Oh, lekker, hè?
1: Ja, als je nog geen zin had, dan heb je het nu wel.
0: Gekraak van de LP.
1: Awesome.
0: En zing mee, hè? Bom.

0: Ik denk dat Alex Stol deze gitaren ook wel leuk vindt. Maar Simpel en de Stoopzanger is hier bij LVR Radio aangevraagd voor de dorstige maat Robin Blauwtje. Proost Blauw. En speciaal van Ruben Bond van Waterland en Kouters voor zijn kermisket Chantal Schilder. Die vroeg dan morgen krijgen een ontbijt van mij van Simpelen, maar... Ja, we moeten toch even sommige liedjes een beetje combineren. Want anders komen we er gewoon niet aan toe.
1: Nee, het is veel. En blijf het ook vooral aanvragen, want dat vinden we supergezellig. Mocht je gedoneerd hebben, dan kan je natuurlijk altijd even screenshotjes sturen via WhatsApp 0299-369916.
0: Oh, kunnen we doneren?
1: Als je dan toch die WhatsApp bij de hand hebt, wees dan meteen scherp. Want het is weer hoog tijd voor...
0: Ja, we gaan hem doen.
1: We gaan hem doen.
0: We gaan hem doen.
1: We gaan hem doen.
2: Dat is nu.
1: We hangen aan je lippen, hoor.
0: Oh. Nou, dan wacht ik nog even. We hebben, dames en heren, weer een quiz. En je kan weer prachtige prijzen winnen. Ik mis nou echt de galmbak ook trouwens, terwijl ik dit zeg. Maar goed, prachtige prijzen kun je winnen. Ik ga weer eventjes opsommen in één ademteug. Daar komt-ie. Een waardebon van 1 bucket hot wings van de kippenbar. Een waardebon van 1 grillworstschaal van de kippenbar. Kermis hapjespakket van Arnold Online. Een kermis plakplaatjes van Koen Memes. Kermis beautypakket van Volendam Cosmetics bij Rosa. Kermis beer van Glux Prince. We hebben 4 openers in Volendamse klederdracht van Matic Souvenirs. Kaneelstok van een meter lang. Oh, van Smit en Paashuis Noga en Suikerwerken.
1: Oh, oh.
0: En verder hebben we nog tickets voor een aantal hele mooie attracties. Waaronder de Jumbo, die nieuw is in Volendam. De Power Polyp, de Miami Trip, Booby Trap Hotel, Disco Jumper, Reuze. Rad, Cakewalk, Phantom en de Zweefmolen.
1: Zo, oelala. Wat een pakket, wat een pakket.
0: Zo. Wat moet je daarvoor doen?
1: Die kan jij dus gewoon winnen als jij het juiste antwoord geeft op de volgende vraag.
0: Ja, en die vraag die luidt. Hij is best wel moeilijk.
1: Vind je?
0: Ik vind hem best wel moeilijk. Okay. Als je denkt aan de artiest, dan denk je helemaal verkeerd. De vraag is, wie is de zanger van het liedje De Jozefstraat? Wie is de zanger van het liedje De Jozefstraat? Je mag appen naar 369916. En tussen de juiste goede antwoorden die binnenkomen, daar gaan we het pakket onder verloten. Ook deze is aangevraagd via datzelfde nummer. De argaatjes voor de productie van Mooi.

0: la. Ja, gauwe ouwe. En die is ook aangevraagd weer via 369916. Ik zal eventjes de administratie erbij pakken. Want er komt een hoop op binnen. Goedemorgen, toppers. Ik zou graag Rita van John D. willen aanvragen namens vishandel Henk Tol in Beverwijk. Voor onze collega Kirsten Roest. Die is nog steeds de grootste John D. fan van Volendam. En ook voor Rita van Lenny's Volendammer vishandel in Haarlem. Ja. Nou, dat is leuk.
1: Ja, ik ben ook groot John D. fan, dus ik snap Kirsten Roest wel.
0: Ja, wie niet eigenlijk, zou ik bijna zeggen. Ja, ja, ja. Zo is het. Hey, we gaan verloten, denk ik, hè?
1: Ja, ik zou het net zeggen. Wij hebben natuurlijk... We hebben net natuurlijk even een prijsvraag hieruit gegooid.
0: En nu?
1: Oh, nou, sorry. We hebben natuurlijk een prijsvraag eruit gegooid net.
0: Zeker.
1: En die vraag die luidde... Wie zingt het lied De Jozefstraat?
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk een beetje een instinker.
0: Klopt, het was zeker een instinker. Want het is een strikvraag, zou je het wel kunnen noemen. Want heel veel mensen die appten. Ja, dat is natuurlijk Wim. Wim
1: Westendorp, Sibbelen.
0: En ergens is dat in zekere zin goed. Want ja, Sibbelen was de uitvoerende artiest. Maar Wim was niet de zanger. En er kwamen echt heel veel appjes binnen. Wim Westendorp. Maar er waren er eigenlijk maar twee...
1: Die het, goed
0: tientallen die het goed hadden. Ja. En de grote winnaar, dames en heren, is geworden... Wie mogen we blij maken? Wie heeft hem?
2: Paul Snoek!
0: Ja! Yeah! Yeah!
1: We hebben Paul al gecontact. En vanmiddag komt dat prachtige pakket jouw kant op.
0: Ja, en de andere die het goed had was uit mijn hoofd Sandy Veerman.
1: Ja,
0: ja, die was de runner-up voor als Paul niet zou antwoorden. Maar Paul was heel snel met het terugsturen van zijn adres. Dus bij deze Paul van harte. Jij krijgt dus een prachtig pakket met onder meer tickets. Met cadeaubonnen met echt heel veel. En... een kaneelstok van hem.
1: Ook nog een kaneelstok.
0: Dat ding, die kaneelstok. We moeten er toch eentje kopen, denk ik. Nou ja, terug naar de muziek. En dat doen we met Marco Schuitmaker. Hij is er natuurlijk ook nog steeds. En wat knalt hij lekker, hè? Wat gaat hij goed, die jongen?
1: De Schuit.
0: Och, niet normaal. Deze zong je ook in een uitverkocht Gelderdoom. Dit is Vergeef Me.

0: Marco Schuitmaker. Oh, wat is dat fijn. Wat is dat lekker, hè. Oh, ja. Nog iemand een antwoord?
1: We moeten ons even rectificeren, Robert. Want we hebben namelijk het juiste antwoord niet.
0: En wij hebben het helemaal niet genoemd.
1: Nee. We deden net dus een quizvraag. En Paul Snoek heeft gewonnen. En iedereen die stuurde natuurlijk Wim Westerhoff Sibbelen.
0: Ja.
1: Maar het juiste antwoord, dat was natuurlijk Edwin Zwarthoed.
0: Echt waar? Zijn we dat nou gewoon
1: dat vergeten? Dat zijn we dus gewoon vergeten.
0: Nou, bij deze, het juiste antwoord was inderdaad Edwin Zwarthoed. De man die ook nog Jezus heeft gespeeld in Jesus Christ Yay. Superstar. Ja, ongelooflijk. Wat kon die man zingen? Hey, we hebben nog ruimte voor één verzoekplaatje voordat we om 11 uur even kort naar de boodschappen gaan. En dat is er toch wel eentje. Ja, die moeten we toch echt even benoemen.
1: Ja, dat vind ik wel. Want het is natuurlijk matchday. FC Volendam die reist af naar Emmen. Om daar voor speelronde 5 voor de punten te gaan. En er gaan niet heel veel mensen naar Emmen, logisch. Maar er zijn wel 11 strijders van Bussie 3 die vanavond met de bus naar Emmen gaan. We hebben ze op een rijtje gehad. Worst, Maas, Bommy, Boer, Butter, Dalm, Loegen, Rick, Corrie, Irene en Nick Jor. Succes in de Polonaise, strijders. Dus speciaal voor jullie.
0: Ja, het kan ook bijna niet anders, hè? Kan bijna niet anders. En mocht je daar op dit moment thuis zitten met je mooie kermisshirt aan, klop nog even 3 keer op dat logo op de borst. Hè? Even 3 klopjes erop voor de 3 punten voor vanavond.
1: Zo is dat.
0: En zing lekker mee met het clublied van FC Volendam.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Nou ja, niet nou.
4: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
3: Nou ja, niet nou.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf... of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy... maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden... is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam... inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen... leuke en unieke cadeaus en gadgets... maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert... of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden... bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs. Maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie... om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
10: Volendammer houdt van goed. In Zully binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam.
11: Weet je wat ik neem? Een overkapping van Van Beem.
12: Maar waarom Veentorisch?
13: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
12: Dus baby?
13: Bij Ventori.
14: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
16: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
17: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
18: Hallo, met Baltus.
19: Hey you, je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis dit jaar?
18: Jazeker, Minsie. Wat denk je van? Koning, keizer, Pietje al. Baltus willen ze allemaal. Koning, keizer, provinciaal. Baltus lusten ze allemaal. Koning, keizer, mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
19: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
18: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we.
20: Baltus, Baltus, Baltus.
19: Sorry.
10: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
20: Lekker!
19: Zo erg lekker.
10: Welkom.
21: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
22: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
23: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
24: Klaar voor de kermis, buur?
25: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
24: Januari? Je gat! Eerst nog even de kermis.
25: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
24: Verpest nou niet mijn kermis! Nou baal ik weer aan zijn stekker.
25: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
24: Kijk! Daar krijg ik nou weer energie van.
26: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
27: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
28: Voel de kermis. Hoor de kermis.
0: Luister naar de kermiszender van

0: ja. Ook aangevraagd via 369916. Dat was Frans Vars met Pootje Oever in de Alvari remix. Oh! Vette beat, ouwe.
1: Daar zijn we alweer op, uur 3.
0: Zo, gaat hard.
1: Kermis Radio, het is bizar.
0: Het gaat echt hard.
1: Het gaat echt hard. Net zoals de verzoekjes die jullie doen. Het is bizar wat er allemaal binnenkomt. Ja, mocht jouw verzoekje nog niet langskomen zijn,
0: hij staat
1: heb een beetje geduld. Het is heel veel. Vraagteken sturen, dat werkt averechts.
0: Nee, dat werkt niet
1: meer. Daar ga je onderaan de lijst. Dus doe dat vooral niet.
0: Dit ook iemand, gooi deze er even uit.
1: Ja, dat
0: kan niet.
1: We doen ons best.
0: We doen ons best, zo is het. Hey, is het laatste uurtje, maar we hebben in dit derde uurtje ook gewoon weer prijzen weg te geven.
1: Zeker, zeker. Want mocht jij nou enorm fan zijn van FC Volendam,
0: ja.
1: dan moet je blijven luisteren. Want rond de klok van 12:30, dan gaan er 2 kaarten uit voor de wedstrijd FC Volendam, FC Den Bosch. Volgende week zondag om 16:45 in het Krasstadion.
0: Ik wou ze eigenlijk even laten zien aan de camera. Maar op dit moment draaien er een paar reclames mee. Dus dat gaat helaas niet. Maar
1: sluikreclames.
0: Het is nee, officiële reclames nee, op televisie.
1: Dus mocht jij willen winnen, blijf lekker hangen. Gaan we zo in een hitstervorm gaan wij de 2 kaarten weggeven.
0: Zeker. We gaan in ieder geval even kijken of we de telefoonlijn hier kunnen repareren en klaarzetten. Dan moet dat helemaal goed komen. En verder, ja, het is gewoon hetzelfde. Dus als wat we eigenlijk al de hele dag zeggen. Blijf gewoon lekker bellen en appen voor je verzoekjes op 369916.
1: Zo is dat.
0: Heb een beetje geduld. Het komt er allemaal aan, hoor. Het komt er echt allemaal aan.
1: Hey, we draaiden net Frans Feist. Daarover gesproken. We hebben dit jaar natuurlijk ook de opkikkertje Gouden Gangmaker 2026. Mm-hmm. Wat
0: ook
1: houdt
0: nog.
1: Dat nou in?
0: Zullen we dat anders zo even doen? Ja, hebben we nu toch zoveel geluld. Dat kan een plaatje kan er ook wel in. Want introotje is afgelopen. Ja, zo gaat dat.
1: Ja, dat is keihard de radiowereld, hè.
0: Zo gaat dat. En kunnen we ook gewoon weer een plaatje draaien natuurlijk, omdat hij op het lijstje staat. Hij is aangevraagd voor Stef Steenbeek. En dat hij dit jaar maar weer heel veel vrouwen mag zoenen met kermis. Oh,
2: viespuk.
0: Oh, ja. Hey. Nou, ik draag zelf geen verantwoordelijkheid voor deze uitspraak. Hij komt volledig op het konto van Stef Koning Blubber, want die heeft hem tenslotte aangevraagd. Hier zijn de mannen van Volendam. En het was in de Malen.

0: De Beatles is sure. He's a Beatle hier bij Lovier Radio.
1: Een beetje cultureel heel goed, hè?
0: Ja, ja, dat zeker. Ha. Dat zeker, ja. En alleen al om je vindt maar drie gekken die met een pak check om hun mond. Maar goed, het blijft leuk. En ja, ik denk dat ik namens bijna heel veel Volendam spreek als ik zeg dat we er allemaal van genieten. Aangevraagd namens de Flubbers en Diamond Shields van KBK, de Beatles. Sure, he's a Beatle. En daarvoor hoorde je dus ook nog Volendam. Ook gewoon zo'n lekkere, echt gewoon kermisplaat.
1: Ja. Ja, nou, over kermisplaten gesproken, Robert.
0: Nou,
1: wat toevallig.
0: Drijven ze hier de hele tijd.
1: Ja, nou, je zou het niet zeggen. Dit jaar wederom de opkikkertje Gouden Gangmaker 2026.
0: Zeker.
1: Jij kan stemmen op jouw favoriete kermisplaat van dit jaar. Alle liedjes staan erin. En zondagochtend, als ik het goed zeg,
0: ja,
1: wordt bekendgemaakt wie de winnaar is. Dus jij kan naar stemmen.rtvlof.nl gaan.
0: Ja.
1: Dan klik je op het liedje waar je op wil stemmen. En dan staat er rechtsachter stem. Voer jouw e-mailadres in. Je krijgt daarna een mailtje. Dan kan jij je stem bevestigen. En dan staat die. En ja, wie gaat worden? Dat is de grote vraag.
0: De vraag, ja.
1: Ik heb nog wel een tip eventueel. Voor...
0: Oh?
1: Nee hoor.
0: Nee.
1: Vies.
0: Nee, we gaan geen tips doen. We gaan mensen vooral niet sturen.
1: Zeker
0: maar,
1: niet.
0: Wel even belangrijk. Als je nou stemt, dan krijg je een mailtje. En ja, dan moet je je stem ook bevestigen.
1: Als je dat dus niet doet, telt jouw stem niet.
0: Nee, precies. Want ik ga geen tussenstanden geven. Dat ga ik absoluut niet doen. Maar ik kan je wel zeggen, er is 2281 keer gestemd tot nu toe. En daarvan hebben 254 hun stem nog niet bevestigd.
1: Dus dat is doodzonde natuurlijk.
0: Dan ga je gewoon, tot 10% wat op dit moment niet bevestigd heeft. Heb jij nou nog niet gedaan? Ik ga straks alle herinneringen de deur uitsturen. Dus,
1: heb jij al gestemd, Robert?
0: Ik heb gestemd, ik was de eerste.
1: En wie?
0: Dat zeg ik lekker niet.
1: Nee?
0: Nee, dat ga ik niet zeggen. Huh? Nee, dan denken mensen... Ik ben natuurlijk een influencer. Oh, ik ben media persoonlijkheid.
1: Ja, ik maak daar dus geen geheim van. Ik heb namelijk met twee e-mailadressen gestemd.
0: Oh.
1: Eén keer op Karl Bedakker.
0: Oh.
1: En één keer op de Viltjes.
0: Nou, kijk. Oké. Dan geef ik ook toe. Ik heb gestemd op het weer.
1: Ja. Het weer.
0: Goed hoor. We gaan weer terug naar de platen voordat we stemadviezen gaan geven. En dat doen we natuurlijk met, hoe kan het ook anders, gewoon weer een plaatje wat aangevraagd is.
1: Mr. Kermis, ja. Joop Bouwman, Trammeland.
0: Aangevraagd voor het sterrenteam van De Sterkip. En ook een beetje voor Scott Jonk.
2: Ja,

0: Ja, ja. Dat waren de mannen van Kietvol. En Jaren aan de lijn. En dit was speciaal voor de neven Rob en Frank de Boer.
1: Zullen we alvast even een kleine...
0: Wacht even. De neven Rob en Frank de Boer, daar was hij voor. Want die proberen het al jaren, maar het wil maar niet lukken. Maar ze krijgen wel de groetjes van Lex Poes. Right. Sorry. Nou, nu mag jij.
1: Nou, zullen we alvast een kleine preview doen?
0: Oeh, jeetje. Dat is wel een goeie. Ja, normaal gesproken kan ik nog een beetje smokkelen, want er staat hier uit welk jaar hij komt. Maar, 2012? 17.
1: 14.
0: 14. Tussenin.
1: Ja, dus mocht jij dit nou beter kunnen, meld je even aan via de WhatsApp 0299-369916. En dan na het volgende liedje, dan bellen we even met je. En dan gaan we een heerlijk...
0: Maar wat gaan we doen dan?
1: Dan gaan we een heerlijk potje hitster spelen.
0: Oeh, we gaan hitster spelen.
1: Ja.
0: En wat kan je winnen?
1: We maken het wel iets makkelijker. We hebben de spelregels iets veranderd.
0: Ja, nee, wat kan je winnen?
1: Wat je kan winnen, dat zijn 2 vrijkaarten voor FC Volendam, FC Den Bosch, op volgende week zondag 16:45.
0: Leuke prijzen, dus blijf er gezellig bij. En dan kan jij zo meteen misschien wel meedoen met een potje hitster. We gaan zo wel even uitleggen hoe het werkt. Maar eerst nog even verzoekplaatjes rabben, want er staat nog een hele lijst. Speciaal voor de jongens en meiden van Slagerij Runderkamp in de Stient. Ook voor Nick Binken van Rob Mooier en voor Bart Boots van Martijn Klausen. Orkip, Peter de Haan.

0: ja, Peter Haan en Arkip. Hey, we gaan dus nu zometeen hitteren na de volgende plaat.
1: Zo is dat.
0: Als je dus prijzen wilt winnen, dan is het wel even leuk. En je wilt meedoen, doe dan mee op 0299-369916. Dus geef je vanaf nu op via de telefoon of via WhatsApp. En dan kom je gezellig eens bij ons hitteren en maak je kans op hele leuke prijzen. Maar dat gaan we zo meteen dus doen na Dikke Koek van Klas Pet. En die is ook weer heel veel aangevraagd, hè? Onder andere
1: Dolf Franksier. En ook voor Ageet, Tessa en Gerrie van de gemeente van Leende Klein. En ook voor Gerard. Dus jullie hebben mazzel, want we draaien hem gewoon.
0: Zo is dat. Hij staat bij velen op het lijstje. Helemaal terecht, want het is natuurlijk een kermisklassieker uit 1997.
1: Oh, shit. Nou, dat maakt niet uit.
0: Nee, het jaar is niet goed.
1: Nee. Jij bent er niet zo goed in, hoor.
0: Hitster,
1: ik heb het al door.
0: Hitster.

0: Ja, leuk toch. Dit is ook gewoon zo'n kermisklassieker. Dikke Koek. En die dus van Klas Pet. We hebben toch even een klein dingetje, Stefan.
1: Ja, we zitten met een probleempje.
0: We zitten met een probleempje. De telefoonlijn is kapot.
1: Ja.
0: Dus we kunnen hier gewoon niet hitsteren op dit moment.
1: Daar baal ik best wel van.
0: En dat is toch wel vervelend. Ja. Want er waren toch een aantal mensen die mee wilden doen. Maar goed, dat hitsteren, dat gaat er gewoon niet in zitten. Want dat kunnen we technisch nu even niet realiseren.
1: Helaas, helaas.
0: Altijd op het moment suprême, hè? Dat noemen we hier het kermisspook.
1: Ja, kijk, en daarom vragen we jullie natuurlijk massaal om te doneren. Want hier valt alles uit elkaar. En zonder jullie steun kunnen we dit soort dingen weer vernieuwen. Zodat we het volgend jaar wel kunnen doen.
0: Zo is dat.
1: Dus we hebben even heel snel gecommuniceerd met elkaar. Want we hebben natuurlijk twee vrijkaarten uit te delen.
0: Zeker wel. Nou, zullen we dan in plaats van het hitster dingetje even gewoon een quiz...
1: Laten we een leuk quizvraagje eraan hangen.
2: We starten nu. Kennisquiz.
1: Goed. Voor twee kaarten voor FC Volendam, FC Den Bosch. Volgende week zondag om 16:45 het Krasstadion. Geldt de vraag. Hoe heet de terreinknecht van FC Volendam? Mocht jij dat nou weten, stuur het antwoord even via de WhatsApp 0299-369916. En wederom gaan we weer een willekeurige winnaar kiezen. Dus hoe heet de terreinknecht van FC Volendam? Mocht jij dat goed antwoorden, dan zijn die twee kaarten voor jou.
0: Ik zal één hintje geven. Het is niet Henk Veerman in ieder geval.
1: En ook niet Wim Suppelen.
0: Dus voor die kaartjes. En de antwoorden stromen nu al binnen. We gaan zo meteen lekker loten. Naar

0: Jan Smit.
1: Lekker hoor.
0: Tranquilo. Ja, Jan wordt veel aangevraagd, hè?
1: Heel veel.
0: Dus ja, met verschillende liedjes. We zien Surfplank voorbij komen. We zien Laat Me Maar Gaan voorbij komen. En ja, Tranquilo dus ook. Dus voor iedereen die Jan Smit wilde horen, bij deze.
1: Bij deze. En mocht je denken van, nou, ik vind hem ook erg leuk, dan is hij ook voor jou.
0: Ja.
1: En daarvoor hoorde je nog Biercomplex van Nooit Docht. Die werd aangevraagd voor Nick Mepper namens Mike Dooyeweert. Nick Mepper, de aanvoerder natuurlijk van de Zaterdag 1. En van Jens Kras en Jan Smit voor Robin Blauwtje. Ook aangevraagd. Nou, bij deze hebben we die belofte ook weer ingelost. Hey, we hadden nog iets, hè?
0: Ja, we hadden net een...
1: Ja.
0: We hadden net een quiz, inderdaad. We hadden namelijk twee kaarten weg te geven voor FC Volendam en FC Den Bosch. En ja, daar zat een klein vraagje aan vast. Dat was namelijk, wie is de terreinknecht van FC Volendam?
1: Ja.
0: We hebben heel veel reacties gehad. Ook een aantal foute reacties.
1: Het is wel even leuk hoor, dat als je hier zit dan, en je doet zo'n prijsvraag, dat ineens dan is het gewoon op de app is het tik, tik, tik, tik, tik, tik.
0: Ja, het liep lekker door. Gelukkig kunnen mensen in de gemeente Edam Volendam ons nog vinden en dat is heel fijn om te horen en te lezen natuurlijk.
1: Ja, maar goed, er kwamen dus een hoop goede antwoorden binnen.
0: Ja, ik kwam ook een paar foute antwoorden binnen. Ik kan weten ook waarom. Want er heet natuurlijk ook een tribune Jaap Jonk. Maar dat was fout.
1: Nee, die telt niet. Geen Jaap Jonk. Maar wie was het dan wel, Stefan?
0: Het juiste antwoord moet natuurlijk zijn...
1: Nou?
0: Piet Jonk.
1: Piet Jonk.
0: En degene die het correct had, dat was niemand minder dan Cor Jonk.
1: Ja.
0: Cor, gefeliciteerd. Jij wint twee kaarten voor FC Volendam, FC Den Bosch. We hebben je zojuist een WhatsAppje gestuurd. Dus als jij je adres kan sturen, dan komen we ze hoogstpersoonlijk langsbrengen. En dan wensen we jou heel veel plezier bij de wedstrijd volgende week.
1: Zeker. Ja, nu je het zegt, Cor Jonk, denk ik, zou het familie zijn van?
0: Zou het? Doorgestoken kaart?
1: Dit is gewoon loten. Dus het is willekeurig. Maar dan is het toch wel grappig dat hij dan weer bij een jonk op de mat gaat vallen. Maar Cor, bij deze nogmaals van harte gefeliciteerd. En we komen ze straks langsbrengen.
0: Zeker.
1: Gaan we weer terug naar de verzoekjes. Deze is ook alweer aangevraagd. Net als heel veel andere liedjes. Aangevraagd door... Even kijken hoor.
0: Speciaal voor Kees Plat van afdeling Calculatie HSB Bouw.
1: Keep on en boter bij de vis.

0: Keep On.
1: Lekker, Rob, hè?
0: Je gelooft het niet.
1: Nou.
0: Het zit erop.
1: Het zit er alweer op, ja.
0: Het zit er alweer op. Het is zo snel gegaan deze 3 uur.
1: Deze ochtend, ik keek net even om 9 uur eventjes op mijn klokkie. Om horlogie. En het stond hier nog op 9 uur. En toen was het, en nu is het alweer, even kijken, 7 minuten voor 12.
0: Het is bizar. Rob, bedankt weer voor de uitnodiging als van hout.
1: Uiteraard.
0: En, voor de alle Jezus gezellige 3 uur.
1: Bij deze staat hij alweer voor volgend jaar.
0: Ik noteer hem in de agenda. De luisteraars natuurlijk bedankt voor het reageren op de quizvragen. De verzoekjes, de donaties. Wees niet getreurd. We hebben de hele lijst. En die breng ik straks hoogpersoonlijk naar het Slobbeland. Ja. Maar daar gaan ze natuurlijk vrolijk verder vanmiddag.
1: Ja, dus mocht je je plaatje nog niet gehoord hebben, hij staat op de lijst. Maar echt, er komt zoveel binnen. Dank je wel daarvoor trouwens. Maar het passen misschien 16 platen maximaal in een uur. En met quiz en alles, dan lukt het misschien maar 12 af en toe.
0: Ja.
1: Dus we proberen echt alles te draaien. Maar ja, wees een beetje geduldig vandaag.
0: En geduld wordt beloond uiteindelijk, hè?
1: Zo is dat. Hey, voor iedereen, maak er een heel fijne kermis van. Doe geen al te gekke dingen, maar hou het vooral gewoon lekker leuk met z'n allen.
0: Hou erg.
1: Kijk je wel het in Niet op het ijs.
0: Niet op het ijs.
1: En dan doen wij dat ook verder niet.
0: Zo is
1: we gaan eruit met een allerlaatste liedje dat aangevraagd is. En dat is onder andere voor Timo. Hij vindt deze kraker bij elke keer dat hij hem luistert beter worden. En hij kan hem al bijna helemaal meepraten. Nou, hoe mooi is dat? Dus erop dat. Oh, nee. Arfpont kippenbiefstuk. Ja, ik moet even wennen nog. Ik roep stropdassen, maar het is echt Arfpont kippenbiefstuk.
0: Hey, je had een nummertje trokken.
1: Ik raak er aan. Hey, fijne kermis allemaal.
0: Hoi, hoi.
1: En veel plezier zometeen bij Gerard en Jurre.
2: Ja, pak even zwaar weg. Ja, jij trekt jou op, zie je.
3: Dag, Riet, hè?
4: Op de
2: Arfpont start, dat op de hoog is. Waar ik nou aan deze wijd over? Op shakers.
3: Gewoon wel.
2: Wat ben je nou? Dat moet je afdwingen. Vroeger, toen, hadden we

0: maar nu deed hij niet opgeven. Dat in augustus was het vandaag naar gedrag namelijk.
1: Dus Jans is een kaakwit! Wat
2: het is! Dit is al niet van pompenstroom maakt. Het is hier blauw warm.
0: Hoe is het nou zo met jou? Wij zitten nou gewoon in...

0: Toch, Ruud?
1: Verstaan je me? Dit is Ruudje Regen vanuit het Reuzenrad. Er staat een gekke waaienpiste. En je weet het, de waaien is erger dan oorlog. Maar dat is nou net het mooie van het weer. Als je dit

Den is al niet normaal. Hoe wij het dan doen? De zon die schijnt helemaal. Hoe wij het dan doen? Hij doet.

0: Anders kreeg jullie het Lazarus!
1: Jee. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service. Wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Scoor jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
4: Oeh, maat, Soscom.
5: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
6: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
7: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
8: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Moet je naar die nieuwe website?
10: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
9: Bij wie?
10: Bij Ventori.
11: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
13: Padelcentrum Bol breidt uit.
14: Hé, hey, maar ik geloofde dus niet meer. Dit was toch al lang al roem.
15: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
14: Ja, en toen zouden ze ook daar zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
15: Ja, slap na je doe je in die hals.
14: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou het eerst sturen.
13: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
16: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
17: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
16: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
17: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
18: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
19: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
20: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
21: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
22: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
23: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
24: Wat zei jij nou?
23: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
25: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
26: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love.

0: Ben je er klaar voor, Gerard?
1: Ja, ik wel hoor.
0: Ja, ik heb er ontzettend veel zin in.
1: Heb je er ontzettend veel?
0: Ja, ja, ik heb er ontzettend veel zin in.
1: Ja, alleen, als ik naar buiten kijk, het weer is nu helemaal goed.
0: Maar het wordt straks vanaf 3 uur voor het schitterend weer.
1: Ja, dat geloof ik ook wel. En waar ik wel blij mee ben, is dat windkracht 5 een klein beetje afgezet. Want ik hield me hard vast.
0: Ja.
1: Ik heb hier heel hard lopen stampen hier in die container, zeg maar. Want ik was bang dat die zou wegwaaien. Maar alles is blijven staan. We zijn er ook helemaal klaar voor. En voor de mensen aan de andere kant allemaal een hele goede middag.
0: Goedemiddag. En straks even een verzoekplaat. Ja, want iemand heeft 10 euro gedoneerd.
1: Ja.
0: Dat is niemand minder dan Robin de Boer. En die wilde graag Mannenochtend van Carl Bedakke. Die wilde hij aanvragen voor Dave Jonk. Want zondagochtend bij Dave, dan gaan ze op de Julianenweg nog even napraten over de Mannenochtend.
1: Okay.
0: Ik vraag me af hoe dat dan gaat.
1: Nou, dat zal met een zwaar hoofd wezen. Maar we gaan er nu even naar luisteren.
0: Zeker. Ja,

0: Een beetje misser op het Slommeland, maar dat gaat straks allemaal over. Als je naar buiten kijkt, denk je van, nou, gaat het goed komen? Maar Gerard, komt
1: ja,
0: allemaal
1: dat,
0: goed.
1: Dat gaat helemaal goed komen, ja, zeg
0: zeker,
1: maar.
0: Ja, zeker, en ook met de verzoekplaatjes, er komen er aardig wat binnen. We hebben ze redelijk in beeld. En die we nu hebben, ja, die zouden we eigenlijk gisteravond al doen. Meisjes met rode haren. Arne Jansen, speciaal voor Erna Buijs-Bos.

0: Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. Ja. Maar ja, dat hebben wij niet voor het zeggen, hè?
1: Nee, dat kunnen de mensen doen. Dus als jullie een leuke plaat hebben, nog een hele mooie kermisplaat. Kijk even op onze website hoe je daarvoor kan stemmen.
0: Ja.
1: Straks ook nog een leuke kermisactie. Lokale Omroep Volendam 1. We hebben een hele leuke quiz. Je kan een kermispakket winnen.
0: Ja.
1: Daar gaan we je straks meer over vertellen.
0: Ja, want jij hebt een hele waslijst meegekregen. Wat die mensen allemaal kunnen. Want ik geloof dat als je die prijs wint, dat je je aanhanger mee moet meenemen. Want er zit iets van een zuurstok bij of zoiets. Had ik even
1: zuurstok?
0: Heel snel.
1: Nou, ik zie wel een shotzak.
0: Oh.
1: Dat lijkt erop, maar dat is.
0: Nou, dat is het dus niet helemaal, zeg
1: niet
0: maar.
1: Helemaal.
0: Maar we gaan het zo meteen natuurlijk allemaal even rond de klok van 12:30 gaan we dat bekendmaken.
1: Ja.
0: We hadden nog even een verzoekje van Marco.
1: Yes. En wat wilde hij horen? Nou, neem je? Eigen? Nee? Mee?
0: Nee, hij wil Pluk de Dag, wou je horen. En ik heb nog even een klein beetje een goedmakertje van gisterochtend. Want toen vroegen ze dit nummer ook bij mij aan, zeg maar. En toen had ik natuurlijk weer de verkeerde te pakken. Maar we doen hem dit keer even van de goeie. Ik neem je eigen paling in de maling. Pluk de Dag.

0: Marco toch?
1: Ja, die was speciaal voor Marco. Hè, natuurlijk Pluk de Dag. En natuurlijk nog van een heleboel meer luisteraars die gisteren ook wel zaten te luisteren. En natuurlijk even een goed makertje. Ja.
0: Heb jij een leuk muziekje voor mij?
1: Nou, ik heb hier zo'n lederhoze polka dingetje gevonden.
0: Ja, ik heb de broek net niet aan, maar kan altijd nog.
1: Dat heb je vrouw toch, de broek aan?
0: Ja, zeker weten. Kermisactie, lokale omroep. Ja, je kan een leuke prijs straks winnen. Win een kermispakket. Onder andere een shotzak van Slijterijdersdienst. Twee waardebonnen van Kippenbar. Een chocoladehuis. Een XL-zak chocoladeflakes. Koent Memmes met een kermisplakplaatjes. Kloeks Prins, kermisbier. Matrix souvenirs. Vier openers Volendamse klederdracht. Bakkerij 2-in-1. Stels Fly.
1: Lekker,
0: hè? Fietje Vietnamese lumpia's.
1: Ja, die staat hier aan de overkant trouwens. Dus,
0: dan gaan we straks even kijken.
1: Ja,
0: die heeft een leuke waardebon voor de winnaar. Roses and More, kermispakket. En Smit en Paashuis Noga en suikerwerken. Een kaneelstok, inderdaad, van 1 meter lang.
1: Ja, zie je wel. Ik had hem al een tijdje voorbij horen komen deze morgen, zeg maar.
0: En kermistickets. Brunselaar, Jumbo, vader en zoon. Power Polyp, Arians, Miami Trio, Albert en Hoefnagels, Booby Trap Hotel, De Porter, Disco Jumper, Lamberink, de Reuzenrad, Rules, ja. Catwalk, Ordelman, Phantom en Van der Tuin. Met in de zweefmalen. Molen. Ja. Het is dus een gigantisch pakket. Als je vindt.
1: Niet om een ene wandel, maar als die gebracht wordt, dan komen ze met een aanhanger. Zeg maar.
0: Denk het ook wel.
1: En nu natuurlijk.
0: De vraag.
1: Oh, die heb ik, hè?
0: Die heb jij, ja.
1: Ja, die heb ik. Oké. Okay. We gaan er wel even bij vertellen dat we een specifiek antwoord willen hebben.
0: Ja, specifiek.
1: Die kun je sturen naar 0299-369916. En de snelste die hem dan instuurt.
0: Ja, die wint het.
1: Die wint het pakket. Maar wel met het specifieke
0: antwoord. Yes.
1: Want waar hier John, die had dat ook al geprobeerd. Ja. Maar die zat er dus gigantisch naast. Oké, okay, daar komt hij dan.
0: Hij zat in de buurt, hè?
1: Hij zat wel in de buurt, maar hij was niet goed, zeg maar. Hij mag toch niet meedoen, want de medewerkers van de LVJ die is natuurlijk... sorry. Oké, dan komt de vraag. Wat drukt Jan Smit in het gezicht van Kees Barre tijdens de videoclip van Onder Mijn Parasol?
0: Ja.
1: Dus mocht je het antwoord weten...
0: Dan heb ik nu nog een vroegplaat, hè?
1: 0299.
0: Ja, 369916.
1: Ja, en dan een verzoekje.
0: Ja, een verzoekje. En die moeten we gaan draaien voor de Volendammer collega's in De Wormer. Er wordt namelijk al 2 weken lang macaroni van Juan Pablo's Los en Intognitos verzonden. Aangevraagd door Kelsey. Ik krijg ook een trek.
1: Nou, we gaan hem erin gooien.
0: Dus zeker, lekker.
2: Radio 10, Juan Pablo. Cuéntame la historia de aquellos macaroni en Holanda. Okay.
3: Hola, buenos días, chicas y chicas, muy guapas. Somos Juan Pablo y los Conidos con nuestra canción Macaroni. ¡Todos! Dat de week van de bouwvak. Chino's, Rockies, mooi strak. Een droomvrouw, ze keek hem smachtend aan. Ze droeg ook mooie hakjes. In

0: Ja, en de antwoorden die stromen binnen.
1: Ja, er zijn heel veel goede antwoorden.
0: Ja, er zit maar ook een hele fouten. Een appeltaart. Appeltaart.
1: Ja, appeltaart. Okay. Ja, dat is zeker Mars van Bak geweest.
0: Ja, weet je wat we zo meteen wel kunnen doen? Als we nou het juiste antwoord gaan we bekendmaken, dan draaien we de clip even.
1: Dan draaien we de clip, gaan we doen.
0: Zodat we dus kunnen laten zien dat het echt dat apparaat was wat Kees Parre in zijn gezicht heeft. Maar dat doen we even na dit nummer, want dit is ook weer een verzoekje.
1: Ja, voor Nico Schilder, André Kes, Ruud Schilder en Jan Schilder. Vrouwen zijn gaaf. La, la, la.

0: zeker tijdens de kermis, Gerard.
1: Ja, ja oké, okay, maar ja, op een gegeven moment wordt iedereen, hè?
0: Ja, dat klopt. Ik ben ook heel benieuwd als om 3 uur de deuren hier open gaan, wat er allemaal voorbij komt.
1: Ja, dat is
0: mag ik dat nog zeggen trouwens? Mag dat? Mag je dat zeggen? Ja, toch?
1: Ja, waarom niet?
0: Ja, ja, nee, daarom.
1: Tuurlijk mag dat.
0: Nee, de prijsvraag. Ik ga wat foute antwoorden doorgeven. Onder andere paraplu.
1: Paraplu?
0: Ja, ja, ja, het kan met dit weer natuurlijk. Een taart.
1: Een taart.
0: Een ijsje.
1: Dat is zonde van die taart.
0: Zeker zonde van die taart. Nou, we hebben het al gezegd, de appeltaart van onze collega. Een gewone kroket hebben we gehad. Maar het juiste antwoord was...
1: Een saté-kroket.
0: Saté-kroket. En de winnaar is Jesse Mooier. En Jesse, ik ga jouw telefoonnummer doorgeven aan de collega's die het pakket gaan brengen. Dus dat hoor je snel genoeg. Ze nemen contact met je op.
1: Ja. Ja, en er was er nog even een verzoekje binnengekomen en of we die wilden draaien. Moest een nummertje van de Rosa zijn. En voor alle mensen die dus in de WhatsApp-rij de Rosa's hebben aangevraagd, hier is Mikke.

0: Ja, dat was hij dan. De Biesedan. En dat ging natuurlijk Omi, Omi, Omai. En speciaal was hij voor de familie Schouten uit Oosthuizen vandaan. Nou, dat is toch ook wel even leuk, zeg maar. We zijn alweer toegekomen, Jurre, aan het laatste van dit uur, hè?
1: Ja, ik zie.
0: Had je het in de gaten, of niet?
1: Het gaat veel te snel.
0: Ja, het gaat veel te snel, hè?
1: Voor je het weet, zie je er wel aan de borrel. Is 3 uur.
0: Ja, nou, dat is ook lekker.
1: Ja, zeker. Maar we wachten nog even. We hebben nu een lekker bakje koffie gehad.
0: Ja, zo is dat.
1: En ik zie een heel een leuk vroegplaatje, Frank Smit. Caballero.
0: Ja, we gaan nog even. Dat is de laatste voor vandaag. De Caballero.
1: De Caballero. Gezellig. Meedoen.
0: Er mag natuurlijk meegeswingd worden. Misschien wordt het dan een beetje droog. En mooi weer. Caballero.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Belangrijke kermismededeling.
2: Een kater, die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze, ook niet. Maar slecht haar, daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
3: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.

0: DJ'tje op de vliering, een hortje in de douche. Daar heb ik alles van de snelle KS Volendam.
1: Ga naar Kees Noek de Snelle op ksvolendam.nl. Voor al uw raamdecoratie en horen.
2: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website carrewonen.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
5: Oeh, maat, Soscom.
6: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
7: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Moet je in Agri nieuwe webshop?
9: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. In één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
8: Baby?
9: Bij Venturi.
10: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
13: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
14: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
15: Veel babyspullen gebruik je maar kort. Of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam-Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
16: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
17: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
18: Ben jij nou eindelijk al klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonturen en het weekend.
19: Hey, je al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
18: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
20: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
21: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
22: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.

0: Komt wel goed, maar hij zat wel vol met bloed. Een wond net als een kuil zo groot. En toen ging hij dood.
1: En dan...

0: Ja, in ons café. Nou, het is eigenlijk gewoon in ons glazen huis.
1: Glazen huis, ja, en een beetje triest buiten. Maar lieve mensen, het wordt straks allemaal mooier en mooier.
0: Het wordt alleen maar, het wordt een hele mooie kermisweekend in ieder geval. Vandaag was, is het wel iets minder, dat had ik al gelezen op het weerbericht. Maar voor de rest van de week, van het weekend, gaat het gewoon schitterend
1: worden. Het wordt schitterend de komende dagen.
0: We zitten alweer in 2 uur, hè?
1: Een huishoudelijke mededeling. Ja. De boortoren is inmiddels dicht.
0: En dan moet ik me bij voorstellen.
1: Ja, geen gaatjes vullen en dat soort dingen.
0: Oh, de tandartsen zijn dicht.
1: De tandartsen, ja. Is dicht.
0: Ja, de boortoren.
1: En dan heb je kunnen luisteren naar surfplank Jan Smit van Barren Jan, Big John, voor hem. Omdat hij zo goed kan surfen. Okay. En ook voor Jesse Mooier, God is een Volendammer.
0: Dat was trouwens ook de winnares van die mooie quiz. Hè?
1: Klopt, de winnaar.
0: Winnares.
1: Was dat, winnares, zeg maar. Jesse, oh, ja, dat zou ook een man kunnen zijn.
0: Ja, nou, ja, nou, ja, dat zou alle twee kunnen. Ja, dat zou wel, ja. Op maar het fotootje kunnen we het niet zien, in ieder geval.
1: Jij hebt weer een verzoekje.
0: Ja, ik heb nog een foto en een verzoekje liggen. En het is een verzoekje van de Veeltjes. En met het nummer De Kantine. Nou ben ik alleen even de naam kwijt.
1: De Kantine? De Veeltjes?
0: Van...
1: Oh, voor wie?
0: Voor wie?
1: Nick Bond, sorry.
0: Nick Bond.
1: Nee, Nick Brink, of Nick Brink? Brink.
0: Nick Brink.
1: Ik kan mijn eigen halstuk niet meer lezen.

0: hebben een beller.
1: We hebben een beller.
0: We gaan het even proberen. Dan zeggen wij hier in de studio opnemen. En dan gaan we horen wie dat is. Hallo, goedemiddag. LVR Radio, Slobbeland.
2: Alles goed?
0: Alles goed. En met wie? Nou. Hebben we het genoegen?
2: Alles goed? Alles
1: ja,
2: goed.
1: We hebben Tom Zwarthoed aan de telefoon.
0: Ja, Tom?
1: Ja, dat is Tom.
2: Ja,
1: dat
2: ik ben
1: is...
2: er weer, Gerard. Ik ben er weer, hoor.
1: Ja, dat idee had ik al. Je probeert natuurlijk al de hele dag, hè.
2: Hoe gaat het met je vriend?
1: Ja, met ons gaat het heel goed, hoor. Maar we houden het wel een beetje kort, Tom. Want anders dan staan we hier over een half uur nog. We zijn namelijk live.
2: Ik wil nog een plaat draaien.
1: Ja, voor wie, van welke plaat wil je horen, Tom?
2: Van de geiten.
1: Van de geiten. We gaan hem voor je zo meteen klaarzetten. En ik spreek je de rest van de week wel weer. Hè. We hebben nog even een verzoekje staan.
2: Je gaat wel
1: even
2: zo naar me zwaaien, goed?
1: Ja, ik ga zo even naar je zwaaien. Gaan we allemaal
0: doen. Allemaal zwaaien.
1: Dat doen we. Oké, hoi hoi. En we gaan even naar een verzoekje. De roze flamingo's.
0: Ja, speciaal voor ons een roze flamingo. Patrick van den Berg. Die is er helemaal gek van.
1: Ja.

Wij willen 41 worden. Word daarom supporter van The Love. Scan de QR-code op tv, internet of in de krant. Want iedere euro extra betekent voor ons weer een jaar vooruit met The Love. Alvast bedankt.

0: van ons.
1: Ja, lange Frans horen we hier de hele tijd in de studio. We hebben John, die doet hier de techniek wat betreft de schakeling van de tv's. Wacht even, dat is deze volgens mij.
2: Ja, dat ben ik.
1: Of die.
2: Ja. Daar ben ik die?
1: Ja, jij bent die, zeg maar. Ja en die loopt tijdens het hele nummer...
2: Lamme Frans.
1: Of lange Frans. Ja, dit is zo'n mama appelsapje is dit, hè. Maar hij werd er wel even speciaal aangevraagd natuurlijk.
0: Door Marco.
1: Door Marco en een nummer van Jeroch.
0: En daarvoor de Sammies van Gerry Vlak. Want hij moet nog voor Gerry Vlak, want hij moet nog even wachten.
1: Ja, want die komt er zo meteen aan. Hè? Die gaan we hierna draaien. Ja. Zeg maar. We hebben eerst nog wat andertjes. Hè? Want we hebben natuurlijk al die mooie die kermishits die gemaakt zijn het afgelopen jaar weer natuurlijk. Met die mooie clips erbij. En daar zit natuurlijk ook weer bij het Opkinkertje Gangmaker 2026. Dat houdt in dat wij hier aankomende zondag rond de klok van 12 uur graag alle artiesten die daar aan meegewerkt hebben, die nodigen wij hier uit. Bij ons hier op het Slobbeland. Ja. En dan rond de klok van 12 uur gaan we dan bekendmaken wie er die mooie Gangmaker 2026 mee naar huis kan nemen.
0: Ja, Geert, kunnen de mensen nog stemmen of niet?
1: Ja, dat kunnen ze dan steeds. Ja. Want dat kunnen ze tot 6 september. Dat is volgens mij zondagochtend.
0: Zondagochtend, ja.
1: Ja, zondagochtend tot de klok van 10 uur.
0: Oké.
1: Okay. Dus dan hebben we maar 2 uurtjes om even al die stemmen bij elkaar op te tellen. Mm-hmm. Dan kun je je eigenlijk nog steeds aanmelden. En hoe je dat kan doen, ga even naar onze site van RTV LVJ. En daar gaat precies, staat daar wat je, hoe je die stemmen kan uitbrengen, zeg maar.
0: Inderdaad. Volle glazen, dat is de bedoeling.
1: Dat is de bedoeling, maar ze moeten ook weer leeg, hè? Want anders dan duurt het wel erg lang.
0: Gaat bijna vanzelf.
1: Ja, meestal wel.

0: Bas Kalle, jij hebt er naar de studio op Snobbeland. Je wilde graag horen. Snollebollekes, nou hebben we gedaan. Voor de allerleukste baas, Mark Sier.
1: Nou vraag ik me toch wel af of nou in die winkel, of wat het. Ik neem aan dat het een winkel is, misschien of een bedrijf is. Ja. Of ze nou met z'n allen ook even van links naar rechts gegaan zijn. Hè?
0: Denk ik wel.
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk doen ze.
1: Misschien kan ze dat nog even appen, hè?
0: Ja, even een fotootje. Oh, dan kan je weer een fotootje. Of als je een fotootje hebt.
1: Ja, als je een fotootje hebt of een filmpje hebt, ja. Stuur het even naar de LFJ. Dat is altijd leuk. Dan kunnen we dat even op 0299-36-9916. En dan kan je ook nog steeds je verzoekjes kwijt, hè? Want daar staan we hier naartoe. En vergeet niet het belangrijkste van deze hele kermis.
0: De donateursactie.
1: Juist. Ja. Even ons gewoon even doneren. Even een tikje sturen. Hè. Dat kan gewoon via de website. Even rechtsboven. Daar zie je die mooie QR-code. Ja. Of in de plaatselijke klant. Of op de website. Nou, overal kom je hem tegen. Zeker. Steun de LFJ. Zodat wij hier volgend jaar ook gewoon weer kermis kunnen maken. Zeg maar.
0: Ja, daar gaan we voor. Ja, toch?
1: Ja.
0: En over filmpje gesproken. Jij gaat iets leuks instarten.
1: Ja, ik loop er even heen.
0: Loop jij er even heen? Nou ja, collega, die zit er alweer. Hè? Oh, je gaat daarheen. Oh, ik denk, wat ga jij nou doen? Heeft iets te maken met Us Voiced. Groetjes Arjan Schreuder en Merlijn de Kramer. Nou, bij deze. Lukt het? Gaat het lukken? 1, 2, 3, 4. Ja, ik ga echt niet zingen hoor, Gerard. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Ik ben geen Kees Klakman.
2: Ik ga niet zingen.
0: Ja, jij ook niet. Lukt het allemaal? Of...
1: Nee, het lukt niet. Zeg maar. We gaan hem gewoon even opzoeken hier. Praat jij even door? Doe even een...
0: Ik moet even doorpraten.
1: Even een opkikkertje of zo? Of,
0: het gouden opkikkertje, ja zeker.
1: Ja, het gouden
0: jouw leukste kermisclip. En ja. Als jij wil dat we daar een leuke prijs aan gaan geven aan de artiest... kan je stemmen, kijk op onze website rtvlove.nl. Nou, Gerard is ook de jongste niet meer. En, dat...
1: en bedankt.
0: Die zitten hier allemaal van boven de 60 volgens mij.
1: Ja, ik ben ook geen Rotterdammer, hè.
0: Ik ook niet.
2: Nou, ik heb wel Rotterdam
0: te praten voor je. Oh, ja, heb jij wat leuks te vertellen?
2: Nou, ik heb niks te vertellen.
0: Heb jij niks te vertellen?
2: Nou, dat mogen jullie doen.
0: Dat mogen wij, ja, daar zijn we voor ingehuurd. En nou ja, er zitten nu mensen thuis die denken van wat gebeurt er allemaal met die Bos? En met die Gerard, dat gaat niet helemaal lekker. Hey, ik zie mensen op het terrein komen, klopt dat?
1: Ja, dat zijn de mensen die komen helpen, zeg.
0: Oh, die komen helpen. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ah. Nou, daar staan wij dan.
1: Ja, we staan er weer, hè?
0: Ja, zeker weten. En nu? Stil. Stil.
3: Sta je weer met je vrienden aan je zee. In het dorp waar iedereen je bang bent. En iedereen op je past heeft. Waar je neef ook zwaar is. In mijn dakken. Een bed vol pezies.
4: Dit is een durf van de horde natuur. Putter in één.

0: Gratuite, c'est les deux bouts de chichet. Maïvedel, Oberhuisden, Wilhelmsvang.
1: Op leid de waarlijk, meisje. We hebben het mooiste dorp en de mooiste vrouwen van de hele wereld.
0: Dus pak je limus, want het is juist vast.
1: Het is juist vast.

0: Gaat het zeker weer worden, Gerard?
1: Ja, zeker weten. Ik heb er heel veel zin in. Even niet om het een of ander, maar ja. We krijgen even een antwoordje op die mevrouw van links-rechts, zeg maar.
0: Ja.
1: En daar staat bij van, trots, dankjewel. We hebben met de hele viswinkel even gezellig van links naar rechts gedanst. Dus, nou, dat is altijd leuk om even te horen dat die in de viswinkels in ieder geval dan natuurlijk volop naar de love geluisterd wordt, zeg maar. Ja. Oké, we hebben weer een verzoekje liggen van Liesje.
0: Liesje, ja, alleen hij staat niet meer in mijn scherm. Bij jou wel of niet?
1: Ja, ik heb... Nee, ik ben, Liesje ben ik ook kwijt, zeg maar. Ja. Maar dat maakt niet uit. Maar
0: Liesje, die had al een donatie over.
1: Ja, die had, ja. Ja,
0: heel belangrijk. Heel lief en bedankt, Liesje.
1: Zeker weten.
0: En speciaal voor jou draaien we... Mbap, die et na oei ei.
1: Ja, want Liesje die zegt van... zoek het even lekker zelf uit, zeg maar. Ja. Nou, bij deze dan.
0: Speciaal voor Liesje.

0: Ja.
1: Voor, ik moet er even bij zeggen, voor Ed Steur en zijn knecht. Het plaatje was afkomstig van Liesje.
0: Ja, want zijn vrouwtje geeft aan Liesje, die houdt dus wel van de kermis, ja, maar de mannetje niet. Dus nee, ben ik toch erg benieuwd wat haar man de komende 4 dagen gaat doen. Misschien heeft hij wel een huisje gehuurd ergens.
1: Dat zou kunnen.
0: Dat hij gewoon zegt van, ja, we gaan even, ik ga gewoon even het dorp af, zeg maar.
1: Ja, we hebben ook nog een verzoek gehad over kippendijtjes.
0: Ja, die zijn wel erg lekker. Vooral met CT-saus en dat soort dingen.
1: Heerlijk eten, maar in ons systeem komt die helaas
0: niet. Nee, we kunnen hem helaas niet vinden.
1: Dus de kippendijtjes, ja, die moeten
0: we even. Ja, ze mag natuurlijk wel even een alternatief doorgeven.
1: Altijd even naar ons appen. En wat hebben we nu, Gerard? Trots op jou?
0: Ja, trots op jou. Die vroeg Mirjam, die wil graag even het nummer van de aardegatjes willen
1: zeggen.
0: Met trots op jou. Ja. En die wil ze speciaal voor René en Gray Ballap en Frank die in de Jozef aan de bak zijn. En die moeten dus in de Jozef, wordt zometeen heel hard gewerkt. Ja. Want daar wordt natuurlijk ook elke dag feest gevierd. En speciaal voor hun even trots op jou. En dat is ook speciaal natuurlijk voor alle supporters en alle als sporters uit de omgeving.
1: Ja, tuurlijk.
2: De 2-eenheid, Wim Jonk.

0: lopen we alweer tegen de klok van 2 uur aan, Jurre.
1: Ja, zeker, Gerard. Hoor je, het hart van het evenemententerrein begint te kloppen.
0: Ja, echt wel.
1: Ja, zijn ze met een soundcheck bezig?
0: Ja, dat denk ik. Er is iemand heel hard op de bezen aan het trappen. Ja. Nou, dat komt goed uit, want wij doen even de laatste en dan gaan we naar het nieuws en dan zien we jullie terug.

0: Dit Uur Lof Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
2: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Hallo, met Baltus.
7: Hey, je spreekt met mij. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog eigenlijk al niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis, doet jij?
6: Jazeker, mensje. Wat denk je van Koning Keizer Pietje al? Baltus willen ze allemaal. Koning Keizer Provinciaal. Baltus lusten ze allemaal. Koning Keizer Mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
7: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
6: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we.
8: Baltus! Baltus! Baltus!
7: Sorry.
9: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
8: Lekker!
7: Zo erg lekker!
10: Welkom. Mastermade IVEMA in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade IVEMA, Julianaweg 208A, Volendam.
11: Nieuwe website nodig of mijn resultaat met online marketing? Bij Add Your Service word je echt geholpen. En die hebben dus niet voor niks 5 sterren op Google Reviews. Dus zoek jij ook zo'n online marketingpartner? Eentje die gewoon doet wat hij belooft? Ga dan gank naar addyourservice.nl. En namens Add Your Service, zalige kermis en ouwerg.
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
13: Maar waarom Feintory?
14: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
13: Dus baby?
14: Bij Feintory.
15: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
16: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Over Asselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en twee andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft twee verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
18: Klaar voor de kermis, buur?
19: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
18: Januari? Je gat! Aanstig even de kermis.
19: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
18: Verpest nou niet mijn kermis! Nou baal ik weer aan zijn stikker.
19: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
18: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
20: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
21: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
22: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
23: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
24: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica. We share the best with you.
25: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
26: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
27: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
28: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
1: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam.
2: Weet je wat ik neem? Een overkapping van Van Beem.
5: Oeh, maat, Soscom.
6: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
7: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
8: Nee, niet nou.
9: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
8: Nee, hè, niet nou.
10: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
29: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
15: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.
30: Pinpas kwijt in kermistent, nachtje gast in Purmerend. Kermisket die bleke vent, maakt niet jij toch alles wens.
31: Ben jij

Bas, goedemorgen.

0: lekker tegen de
1: gerecht.
2: Nou, zeggen we wel.
1: Ja, het is een Monnikendammer. Hij is bekend in Groot Waterland. Hij voetbalt momenteel bij HBOK. Daarvoor in Monnikendam. Gedraaid voor Christa en Ed. Sam Braspenning, echte vrienden. We hebben ook nog gedraaid. Hals Orchestra, harder dan Verstappen.
2: Ja.
1: En was speciaal van Wout Tol. Groetjes van de oude blauwe.
2: Ja.
1: En wie hebben we nog meer?
2: Ja. Ik moet er wel even bij vertellen. Deze jonge dame, of deze familie, ja, zeg maar. Ja. Die blijft doneren, hè?
1: Ja, voor iedere plaat bijna.
2: Voor iedere plaat krijgen we een kleine donatie. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Ja. En dat, ja, dat kunnen we natuurlijk ook even vragen aan degene die ook allemaal een WhatsAppje sturen. Ga even richting de site van de LVJ. Rechtsbovenin, daar vind je die mooie QR-code. Of in de krant, of... ja, als je toevallig naar de kabelkrant zit te kijken, daar staat hij ook rechtsbovenin. Ja. Stuur even een kleine donatie richting onze LVJ en dan kunnen we nog jaren door.
1: Nu even een leuk bericht, hè, want dan krijgen wij een klein beetje tranen van in de ogen.
2: Is dat zo?
1: Wessel, die stuurde een appje. Mag ik eeuwig de mijne speciaal voor Shannon Keizer aanvragen? Omdat ze kippenvel krijgt met tranen in haar ogen van geluk bij het horen van dit nummer. Groetjes en beste vriend.
2: Dat is mijn stoepie, hè?
1: Ja. Nee, die andere hoort, houd terug. Je moet hem boven. Je moet hem boven. De kiddies. Kan dat ook?
2: Nee, dat is naar onder, zeg maar. Dat is naar onder. Die.
1: Ja, anders krijgen we geen tranen in de ogen. Dat nee, is wel de bedoeling.
2: Een beetje romantiek bij de LVJ.
1: Ja, ja. Zie je het in mijn gezicht?
2: Hij loopt al.
1: Hij loopt al.

0: Gerard.
1: Ja, een beetje romantiek moet kunnen toch, hè?
0: Ik kan die tranen ook wel begrijpen.
1: Ja, dat snap ik, ja.
0: Ik heb een rug nodig.
1: Ja, heb je een rug nodig?
0: Even huggen.
1: Nou ja, er zitten er die twee zoeken heen.
0: Ja, maar die staan allemaal ver weg. Dus dat
1: Ja, en ik kan niet bij je komen. Mijn snoertje is niet lang genoeg.
0: Niet lang genoeg, dat moeten we toch doen.
1: Hey, ik heb wel even heugelijk nieuws.
0: Heugelijk nieuws?
1: Ja. Het is over een half uurtje droog.
0: Dan is het goed. Helemaal goed.
1: Daar gaan we natuurlijk voor. Ja.
0: Ja, en we hebben nog een voorspoepel gehad. Gaan we ook meteen doen.
1: Ja.
0: Mag ik mijn stoepie van mijn zus en ik aanvragen van Nadine Kwakman voor Danielle Schilder van Vishandel Leidse Rijn.
1: Leidse Rijn. Waar ligt dat, Leidse Rijn?
0: Ver weg.
1: Is dat ver weg?
0: Maar ze luisteren wel. En dat is goed.
1: Ja, dat gaat hartstikke goed. Hè. Ja, ja, moet je luisteren. We gaan Europa veroveren. Hè. Gewoon, hè.
0: Doen we. Is dit hier ook nodig, een stoepie of niet?
1: Ja, een droogstoepie.
0: Droogstoepie, ja.

Wij willen 41 worden. Word daarom supporter van The Love. Scan de QR-code op tv, internet of in de krant. Want iedere euro extra betekent voor ons weer een jaar vooruit met The Love. Alvast bedankt.

0: Gerry, dank voor jouw aanvraag.
1: Ja, speciaal voor Gerry was dit natuurlijk Nick en Simon en het ging over Rozanne.
0: Jason Kwakman.
1: Ja.
0: Hoi, ik heb net wat gedoneerd.
1: Nou, dat is leuk van
0: dat
1: Jason.
0: Dat is hartstikke leuk van hem, ja. En hij zou graag willen horen Ska van Gerrit en de Kokosnoten.
1: Nou, dat gaan we regelen.
0: Nou, bij deze.
1: Ja, zeker. Ah.

0: Farhad.
1: Ja, dat was hier dan Gerrit in de kokosnoot van de firma's K, zeg maar.
2: Ik ben er helemaal rustig van.
1: Ja.
2: Relax, ontspan, denk aan bloemen.
1: Ja, bijna zo'n boom staan om in elkaar draaien, zeg maar.
2: Ja, bijna wel. Maar oké. Okay. Vroegplaat hebben we ook nog klaar. Ja, die was eigenlijk van Mark. En die vroeg hij aan voor Wendy. Maar Mark, het wordt toch een andere plaat. Ik hoop niet dat je het erg vindt.
1: Nee, dat maakt nog niet uit, zeg maar.
2: Want Kees die is er blij mee. Kees, we ruimen ook voor jou. Want jij zit met de vriendengroep gezellig bij elkaar. Het oog wil ook weg.
1: Ik hoop wel dat ze binnen zitten. Of hebben ze een hele grote party tegen?
2: Nee, dat denk ik.
1: Dat denk je gewoon, gewoon een hele grote party tent.
2: Dan zal wel lekker in de tent of naar buiten. Komt allemaal goed.
1: Dat denk ik ook al. Oké, het oog wil ook weer.

0: Hebben wij ook geen radiering?
1: Ja, wij hebben hier ook parasols. Nou, wij hebben gewoon een 3x6 tent, hoor. Dat is veel makkelijker dan een parasol, zeg maar.
0: Ik bedoel eigenlijk meer lol.
1: Oh, lol!
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je het ook gezien wat er gebeurde?
1: Ja, ik hoop dat we hadden natuurlijk beloofd dat we nog even de clip zouden draaien. En dan konden de mensen die de prijsvraag meegedaan hebben... en die dan bijvoorbeeld de taart of het ijsje hadden gedaan...
0: Ja.
1: Dat die even konden kijken dat het toch echt wel een satékroket was, zeg maar.
0: Kon je dat ook zien?
1: Ja, je moest wel heel goed opletten, want het ging wel heel erg snel.
0: Het ging wel heel erg snel.
1: Ja, dat maakt niet uit. Nee. Oké, het volgende nummer is voor de familie Schilder.
0: Ome
1: en dat is Ome Dames.
0: De Haan in de Haan.
1: De Haan in de Haan.
0: Oh, waar kom je vandaan?
1: Nou, uit de Haan.
0: De Haan, oké.
1: Nou, dan was je eerst een eitje. Ook wat.
0: Gebeurt er.

0: Ja, Nicoline.
1: Nicoline die vroeg deze aan, want met het verhaaltje van... misschien als we dan zo'n stokmoes op plaat draaien, dat het zonnetje dan even dreigt op. Ja. Nou, daar hoef je nog maar even op te wachten, want het zonnetje is trouwens al binnen, hè?
0: Ja, het zonnetje is binnen. Ja, ja, zeker, zeker.
1: Ja.
0: Peter Steur.
1: Onze zonnetje is al binnen.
0: Zonnetje in huis.
1: Oké, we gaan even naar de volgende.
0: Ja, Peter Steur.
1: Ja.
0: Die wilde graag een echte kermisknaller aanvragen. Voor zijn maatje Kees Kras. Let erop. Hebben we die?
1: Ja, natuurlijk hebben we die les erop.
0: Aan de gang.
1: Natuurlijk, maar ik neem niet aan dat we nu op dit tijdstip al de les erop doen, toch?
2: Van die man op de dijk.
1: Volgens mij moet de kermis nog beginnen. Nou, dat zegt hij.

0: ga bijna zingen, gaan we
1: ja,
0: niet doen.
1: Ja, we waren zo het mee zingen, Jurgen.
0: Ja, daarom. Beste Lovers, mag ik een plaatje aanvragen voor van Carina van Volcari. Een plaatje wat net uitgebracht is, speciaal voor buurvrouw Gaar. En ook een beetje voor mijn eigen, want ik vind het best gezellig. Groetjes van Ria. Nou, Ria, ook de groetjes van ons.
1: Ja, en we mochten er zelf een uitzoeken, begreep ik, hè?
0: Ja, dat hebben we gedaan.
1: En dat hebben we gedaan bij deze.

Wij willen 41 worden. Word daarom supporter van The Love. Scan de QR-code op tv, internet of in de krant. Want iedere euro extra betekent voor ons weer een jaar vooruit met The Love. Alvast bedankt.

0: Anouk Molenaar.
1: Ja, dat was alle koeien ooi.
0: Ja, maar het was eigenlijk een ze vroeg wat anders aan, Anouk Molenaar.
1: Ja.
0: En nou ja, ook speciaal voor haar en voor wie ze het heeft aangevraagd.
1: Ja, want we hebben natuurlijk zoveel aanvragen van standvastliggers, zeg maar. Ja, dus we moeten ooit op een gegeven moment even een keuze maken. Wat we ook een keuze moeten maken. Wij zijn er klaar mee, Jurgen.
0: We zijn er klaar mee.
1: Ja, wij gaan het stokje overgeven aan de firma van Graaien Café. En dan, oftewel naar Johan en Vincent. En dan spreken we jullie
0: volgend jaar.
1: Volgend jaar weer. Ja, ik vond het in ieder geval gezellig.
0: Zeker weten.
1: We gaan eruit met Sibbelen. Wat kan het je schelen?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
2: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
3: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
4: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI, makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
9: Oeh, maat, Soscom.
10: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. voor een schonere en mooiere wereld.
11: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Niveau-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Niveau-app.
12: Wat zei jij nou?
11: De Niveau-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
13: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
14: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
15: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
16: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
17: Padelcentrum Bol breidt uit.
18: Hé, hey, maar ik geloofde het dus niet meer. Dit was toch al lang al roem?
19: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
18: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
19: Ja, slap na, je doe je in die os.
18: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou het eerst sturen.
17: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
20: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
21: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.
22: Zo kennen we ze altijd geweldig. Een beetje mensen, een beetje muziek. Dan gaan die lichtjes branden.
23: Ja, eruit zonder haar.
24: En jij, zonder mijn kut.
25: De grafzonde is weer open.
26: Hij is
27: zelf herstellen. Het is echt uitgezonden.
28: Ik hoor niks. Het is een chaos in de studio, dames en heren. Mensen thuis.
29: Love.
30: Is dat aan de hand, hoor? Wat kijk goed hier.
31: Wat moet

0: Ik zeg, dik 3 uur geweest. Hij is officieel begonnen.
1: Ja, we zijn begonnen. Lekker man. Lekker, heerlijk. Kermis. 26 alweer.
0: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Even de grote mannen bedanken voor ons. Jurre Bos en Gerard.
1: En Gerard.
0: Ekdom.
1: Gerard Ekdom. Gerard gaat met zijn benen op hoogte zitten. Hij heeft moeie benen.
0: Ja. Ja. Wij gaan het stokje overnemen. Lekker de
1: ik
0: WhatsApp.
1: Ik hoor net 4 uur staan we gepland.
0: 4 uurtjes, man. Dat is toch
1: niet. Houdt iemand rekening met onze leeftijd intussen?
0: Nee.
1: Gezamenlijk in de buurt van 100, hè?
0: Dat niet, ja. Nou, in de buurt. Dikke over die 100 heen.
1: Gaan
0: we het niet over hebben, vind ik lekker. Gezellig dat jullie luisteren. Vraag staan op de WhatsApp. We gaan ze allemaal lekker draaien, gooien. Wat we erg leuk vinden is als je een audio WhatsAppje hebt.
1: Oh ja.
0: Dat je hem even lekker inboert. Zo van, hè? Ja. Kunnen we dat gebruiken?
1: Ja, dat kunnen we zeker gebruiken. En anders gewoon textueel appje. Dan Joyce die pakt dit gewoon op onze redactiemedewerkers. Lekker hoor. En af en toe neemt ze het ook gewoon lekker het stokje gewoon van ons over. Ik voel dat aan, Johan. Ik geloof niet dat we 4 uur volhouden.

Waar nam ik glas en zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel.

0: de Bever werd speciaal op de WhatsApp ook aangevraagd. De lach van je gezicht.
1: Zullen we even overschakelen naar de redactie? Is dat een redactie? Kunnen we die verbinding leggen,
0: even
1: Johan?
0: Kijken, redactie, zijn we daar?
2: Test, ben ik hier?
0: Goedemiddag. Ja. Gezellig. Het Slomland is open. Het wordt al druk en gezellig.
2: Ja, er komen al wat plosjes mensen binnen, inderdaad.
0: Helemaal goed. Hoe is het thuis met de kids? Zijn die al een beetje zenuwachtig?
2: Ja, die van mij, ik kom uit Purmerend, dus dit leeft niet zo bij ons, hè? Bij mij wel, omdat ik het hele weekend weg ben. Dus ja, die heeft natuurlijk het rijk voor de alleen nu straks.
0: Oké, maar het wordt niet met de paplepel ook in Purmerend ingegoten?
2: Nee. Ja, ik moet er zelf nog aan wennen, joh. Nog steeds.
0: Je bent al zo lang lid van ons omroep.
2: Ja, dat klopt.
0: Daarom. Nou, lekker dat je erbij bent, Joyce.
2: Ja,
0: helemaal goed. 0299-369916, dat is ons WhatsApp-nummer. En als je wat leuks inspreekt, ja, dan zeg je gewoon, dan draai hem gewoon extra snel. Ja, zo is het ook weer zo. Piet. Ja, toevallig is de Cats, maar hij werd ook echt aangevraagd door Piet. Nummer van de Cats. She was too young.

0: wat eigenlijk over jou gaat. Totaal in de war.
1: Ik vind het zo lekker. Het hoort gewoon bij het kermisgevoel. Lekker totaal in verwar zijn.
0: Waar. Ja.
1: Ik vind het een superplaat. Ik ben hier zo blij mee. Hebben we al vaker ook gezegd in ons graaicafeetje. We worden zo blij van dit soort uptempo, lekker 3J's nummers. Man is verliefd vond ik ook zo goed. De tekst was zo goed. En dit is ook goed. Ja, jij scoort. Jij begrijpt het meteen. Je kijkt naar mij en denkt, verwarde man. Nee, verwarde man. Dat dus. We zijn onderweg richting de klok van 3:30 alweer, Johan. De eerste half uur, en het is zo weer voorbij.
0: Ja, Zwolledam werd aangevraagd. Die staat op de payroll. Die komt er zo dadelijk aan.
1: Moeten we nog supporter reclame dingen maken? Ja, gaan we daar straks een blok? Heb je een blokje voor?
0: Ik neem aan dat de mensen die nu luisteren, dat die al lang gewoon gedoneerd hebben.
1: Nee. Echt niet? Die wachten op jou en mij.
0: Oké. Nou, dan gaan we dat zo even doen. Dat komt goed. Een beetje zuur als we nog niet gedoneerd hebben.
1: We gaan voor het zoet, Johan Veerman.
0: Lekker, ja. Beetje zout ertussen. Vinden we hier in ons kraakje een beetje Robert van Hemert op deze lekkere vrij.

0: proberen we even die mega lange versie van de toppers. Ging eigenlijk per ongeluk, maar fijn om hem altijd te horen.
1: Soms zijn foutjes wel heel erg leuk, hè?
0: Ja, zeker weten, zeker weten.
1: Ja, ik sta even een beetje op mijn tenen, want Vincent is even iets groter.
0: Iets langer, hè?
1: Ja, het is iets langer. Mm. Ik moet wel mijn best doen. Hey, wat ik nou het leuk vind van Volendammers is dat je ze overal wel tegenkomt. Mm-hmm. En we hebben net een verzoeknummer binnengekregen van iemand uit Heerhugowaard. Die wil een verzoeknummer aanvragen. Bianca uit de viswinkel in Heerhugowaard, die vroeg een nummer aan. Volgens mij heb jij hem erin gezet.
0: Ja, lekker. Ja. Gouden ouwe, The Walkers. Wie? The Walkers. Ja, we gaan even terug naar... Nou, eindje.

0: is een goede vraag van je. Is deze man wel eens op dorp geweest?
1: Ik zou zeggen, Gank.
0: Ja, de man van het Merdkoer.
1: Hij kan er gewoon nog een keer bij.
0: Ja, zeker weten.
1: Echt?
0: En ooit natuurlijk met onze eigen Wim Westdorp vier dagen lang gemaakt.
1: Ja.
0: Zinnig. Speciaal even voor vrienden uit Limburg. De familie uit Limburg had de app bereikt. Ja, we hebben een Limburgse maat. En als zij een feestje geven, komt de hele familie uit Limburg voorbij. En het is altijd heel erg gezellig. Ja, de Limburgers kunnen er ook wat van. Dus vandaar even een klein lebbax geleurd hier op de LOVA.
1: Heerlijk. We hebben het blokje info, Johan Veerman. Ik kom nu even langs.
0: Bling. Blokje info. Geen info. Dat is wel lekker. Nee, ik wil even lekker aan de muziek.
1: Lekker.
0: Dus, je kan trouwens appen. 0299-369916. Een spraakberichtje, dan worden we helemaal wild aan deze kant. Dat vinden we helemaal leuk. Fotootje erbij. Lekker. Het mag allemaal deze kant op. Dan komt het helemaal goed. 0299-369916. En heb je dat tikkie al overgemaakt? Elke euro is er één. Kunnen wij weer een jaartje verder.

Hey, Oordam, het is de donateursweek van de Love. Die gouden boeven die kennen je steun zo erg goed gebruiken. Word gang donateur. Wel doen hoor en stuur een tikkie. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice.
2: Kermis 2026.
3: En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Scoor jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
4: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service. Wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
7: Belangrijke kermismededeling.
8: Een kater, die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze, ook niet. Maar slecht haar, daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse koep, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra, BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
9: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
10: Hallo, met Baltus.
11: Hé, hey, joe, je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis, dit jaar?
10: Ja, zeker, mensje. Wat denk je van? Koning, keizer, Pietje al. Baltus willen ze allemaal. Koning, keizer, provinciaal. Baltus lusten ze allemaal. Koning, keizer, mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
11: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
10: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we.
12: Baltus! Baltus! Baltus!
11: Oeh, sorry.
13: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
12: Lekker!
11: Zo erg lekker.
13: Welkom.
14: Moet je naar je nieuwe webshop?
15: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
14: Bij wie?
15: Bij Venturi.
16: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het parlement van Venezuela heeft een amnestiewet goedgekeurd. Daardoor zouden honderden politici, journalisten en activisten vrij kunnen komen. Eerder deze maand was er ook al een stemming, nu is de wet definitief. Hoewel er in Venezuela al veel politieke gevangenen zijn vrijgelaten, zouden er nog altijd ruim 600 vastzitten. De Amerikaanse acteur Eric Dane is overleden. Hij maakte vorig jaar bekend dat hij leed aan de spierziekte ALS... Dane was vooral bekend van zijn rol als dokter Mark Sloan in de televisieserie Grey's Anatomy, die hij tussen 2005 en 2011 speelde. Sinds 2019 speelde hij een van de hoofdrollen in de HBO-serie Euphoria. Eric Dane was 53 jaar. De Britse ex-prins Andrew is weer thuis. De broer van koning Charles werd gisterochtend gearresteerd en zat 12 uur op een politiebureau waar hij werd verhoord. Hij werd gisteravond naar huis gebracht, maar de zaak tegen hem gaat verder, vertelt correspondent Arjen van der Horst.
18: Ja, dat betekent dat die beginfase van dat politieonderzoek nu voorbij is. Maar ja, het is nog niet voorbij voor Andrew zelf natuurlijk. De politie heeft ook vandaag op meerdere locaties huiszoekingen gedaan. En op basis van die huiszoekingen en ook op basis van het verhoor met Andrew moet de politie nu beslissen of ze hem ook officieel in staat van beschuldiging stellen.
17: De ex-prins zou vertrouwelijke documenten hebben gedeeld met zedendelinquent Epstein. En dat is een ambtsmisdrijf. Beoogd premier Jette ontvangt vandaag de laatste twee kandidaten voor zijn nieuwe ploeg. Als eerste komt VVD'er David van Wiel langs, de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid. Daarna spreekt Jette met Eelco Ehrenberg van D66, de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Hij vervangt Nathalie van Berkel, die zich terugtrok vanwege fouten op haar cv. Het nieuwe kabinet wordt maandag beëdigd. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regen. In het noordoosten kan natte sneeuw vallen. Vanmiddag is het droger, maar het blijft bewolkt. Het wordt 4 tot 9 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
19: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
20: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
21: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
22: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
23: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
24: Deze week is het de week tegen kanker.
25: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
26: Jij waarschijnlijk ook.
27: Iemand die je dierbaar is.
28: Of was.
27: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
28: en de beste zorg.
27: Voor wie geef jij?
29: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
30: KWF. Tegen kanker voor het leven.
31: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
20: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
21: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
22: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
23: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
24: Deze week is het de week tegen kanker.
25: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
0: Jij waarschijnlijk ook.
27: Iemand die je dierbaar is.
1: Of was.
27: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
1: En de beste zorg.
27: Voor wie geef jij?
29: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
30: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.

0: Ga naar Keesnoek de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
1: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
2: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
7: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobbeland in Volendam is dit Love Radio.
8: Nico, dit is de pastoor. Het is natuurlijk een hele speciale dag vandaag weer.
9: Volgens mij is het in mijn glas goed.
10: Goedemiddag.
11: Ja, baby.
12: Ik zeg uurtje 2. Lekker.
13: De brandweer vraagt uw aandacht voor het volgende.

0: dat is wel zo. Dat is leuk om tegen je te vertellen. Wij worden met kermis, zeg maar, met een paplepel wordt er ingegoten. Al is je buurman, buurvrouw niet zo erg leuk. Ja. Niet deze vier dagen met kermis. Dan drink je gewoon een glas bier met.
1: En dan is het gewoon allemaal even goede vrienden.
0: Ja, peace en vrede deze vier dagen.
1: Okay. Dit is echt en daarna mooiste... dan?
0: Nou, daarna ja, daarna kan je er wel wat van vinden. Maar deze vier dagen...
1: Dat is, iedereen is gewoon goed.
0: Is iedereen alles... is het peace, vrede. Dit is het mooiste stukje van de planeet, deze vier dagen.
1: Ja, nou, dat heb ik wel gemerkt.
0: Ik krijg gewoon weer kippenvel als ik... Ja. Zo werd het met de paplepel vroeger thuis bij ons.
1: Alles aan de kant en het is gewoon weer goed.
0: Ja, ja, zeker weten.
1: Mooi.
0: Tweede uurtje rijdt vanuit het Kraaicafé. Dit is mijn leven. Dus ja. Welkom, lekker Joyce, dat je erbij bent.
1: Ja,
0: Vinnie staat lekker buiten, dat is prima. We hebben een plaatje aangevraagd van het Oog. Het Oog wil ook wet. We kennen wel natuurlijk weer de nieuwe draaien. Maar een plaatje die ik erg leuk vind, is de Kermiscat. Met clipje erbij.
1: Ja. Heerlijk.
0: Zeker weten. Hey, 0299-369916 voor jouw verzoeken. Ik zeg, kom erop en maak ons

0: Julia wordt hier gewoon weer aangevraagd. Hij hoort een beetje in ons assortiment.
1: Ja, ik mis altijd de borden.
0: Ze hoort in ons assortiment.
1: Ik mis de borden.
0: Hoe bedoel je?
1: Nou ja, gewoon een Griekse feestje. Moet je al die borden moet je gewoon door de zaal heen gooien. Ja, weet je,
0: lekker
1: dat.
0: Even een pleur.
1: Lekker. Ja. Ik vind ook dat je moet altijd opletten of wat je doet dan. Hè? Ja,
0: ik weet weer wie het moet opruimen. Dus laten we die even overslaan.
1: Kartonnen bordjes, dat is het advies. Ja. Kartonnen bordjes, dat is wel het slimste allemaal. Wat zijn we lekker onderweg, hè?
0: We zijn heerlijk onderweg.
1: Man, en, wat een feestje.
0: Ik moet wel even zeggen, de teller staat een beetje stil. En dan heb ik het over onze tikkie-actie. Denk je van, die gasten zijn goed bezig. Steun ons met een tikkie. Het maakt niet uit hoeveel, elke euro is welkom. En dat gaan we gebruiken voor onze radiostudio die uit elkaar valt.
1: Ja, dat is
0: en dat
1: wel
0: is een understatement, kan ik je melden. Dus alles is nodig om weer daar een jaar verder mee te draaien.
1: Hoe ziet jouw kermisplanning eruit, grote vriend?
0: Nu met jou gezellig zo dadelijk. Even straks even de dijk op even kijken. Even hier even snuffelen. Gezellig even snuffelen. Morgen doe ik het rustig. En zondag echt
1: voor de brandweer.
0: Aan alle lampen hangen die er voorbij komen. Ja. En maandag, jongens, het wordt 24 graden. Het wordt morgen prachtig weer. En echt, het is waanzinnig.
1: God is ervan, dan maar, hè.
0: Ik hoef geen achtergrondmuziekje trouwens erbij te zetten. De muziek staat lekker hard aan buiten.
1: Ja, dat is het is goed. Gezellig in de tent, hoor.
0: Het is hier heel gezellig op het terrein. En hier op de radio ook. Zouden jullie dan iets van Mère van Dut willen draaien? Nou, dat willen wij best. Even kijken, verzoeken 0299 36 99 16.

0: Terug in de tijd. Ja, kon het maar. Nee, eigenlijk niet.
1: Jawel.
2: Ja, hij blijft lekker doorgaan, hè. Weer eens, dat is de topper van 3 jaar geleden intussen alweer. Zo snel gaat dat ook alweer.
0: De ramp voorbij. Ja, de ramp voorbij. En nu te zien in de beste zangers.
1: Ja.
2: Ja, ja. Dat weet jij weer.
0: Vanavond, komende zaterdag, morgen is dat. Zaterdagmorgen is het zijn aflevering. Dus even dat dingetje aanzetten en opnemen.
2: Oh ja.
0: Zodat je hem lekker maandagavond in het bankje kan kijken. Leuke uitzending. Zeker weten.
2: Heerlijk.
0: Kermis Radio.
2: Ja. Ja, we zijn lekker onderweg tot de klok van 7 uur. Dan worden we afgelost door...
0: Jan Worst en Evelien van Stralen.
2: Kijk, ja. Dat bedoel ik nou. Gezellig.
0: Helemaal goed. 029

0: Heerlijke, lekkere klanken hier bij de LOVE. Ja, lekker hoor. Ach man, engelbewaarder van onze grote vrienden Marco Schuitmaker.
1: Ja, kom je eruit?
0: Jazeker, ja, dat gaat zeker lekker.
1: Vind ik wel een leuke van kermis, is dat je dus niet alleen maar de Volendamse muziek hebt, maar ook gewoon echt alle andere feestnummers die je kan draaien.
0: Alles mag dwars door elkaar lekker gedraaid
1: precies,
0: worden.
1: Precies, dus ja, met verzoeknummertjes is dat natuurlijk helemaal geweldig.
0: Zeker, en over verzoeknummertjes gesproken, jij had er één, hè?
1: Ja, we hadden er één. Nou, een beetje een speciale eigenlijk wel, want onze collega Evelien, daar sta ik morgen mee, even een drink koppen.
0: Ja?
1: Maar ja, die vroeg een nummer aan, eigenlijk een beetje voor ons ook wel,
0: ja?
1: Vind ik. Ja. Want ze zegt, me Volendammer vrienden, die vroeg ze dan aan. Want ze zegt, ja, jullie zijn mijn vrienden tijdens de kermis. Nou, mooi toch?
0: We gaan hem instarten, speciaal

0: Altijd fijn dat wij lekker gewoon de combinatie kunnen maken van clipjes en gewoon, we draaien gewoon lekker alles door elkaar heen. Gerard die zit achter de techniek, het is echt ongelooflijk wat die man allemaal kan. Hij is gewoon disjockey, hij is opbouwer, hij is gewoon ook de televisietechnicus op dit moment. Het is onvoorstelbaar.
1: Man van vele talenten.
0: Het is echt, echt, echt, ja, het is fantastisch allemaal. Ik had wel een verzoekje en jij ook een verzoekje?
1: Had jij een verzoekje?
0: Ja, ik had een verzoekje.
1: Ik kreeg er net nog eentje binnen. Ja? In ieder geval, ja. Oh. Dat is wel heel leuk, want het was een beetje stil. Ja. Maar gelukkig hebben we nu weer een beetje aanspraak zo. Ja, ik heb hier... iemand zijn naam staat er niet bij, dus ik ken daar ook niet zo heel veel mee. Maar die wil eigenlijk... Het is de kermis. Van het oog.
0: Van het oog?
1: Ja, ja. Als ik dat goed uitspreek.
0: Ja, dit staat gewoon nu in de lijst. En die gaan we gewoon lekker straks... Straks gaan we die lekker wegdraaien en terecht. Ja. Lekkere plaat. De mannen kun je ook gewoon uitstekend uitnodigen voor een feestje. Dat gaat ook hartstikke goed. Wie je ook kan uitnodigen voor een feestje is Rolf Sanchez. Mijn eigen vrouw vroeg die aan.
1: Nou, ik wilde al vragen. Wie was dat dan?
0: Ja, en wil ik nou een beetje knap weer thuis kunnen komen? Ja, dan kan ik niet onderuit komen. Ik moet hem gewoon draaien natuurlijk. Ik moet hem gewoon draaien. Ja, het kan niet anders gewoon. We gaan even een beetje slapjes in de heupen zijn.
1: Ja,
0: een beetje de Hollandse stijfheid eruit. Hoep, hoep.

0: LOVA.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Ben jij nou eindelijk klaar met werk in de vis of dat opwas op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonturen en het weekend.
4: Hey, al een leuke baan. Je kent de buis ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
3: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: Oeh, maat, Soscom.
7: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
8: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
9: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
5: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
10: Maar waarom Feintoris?
11: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
10: Dus bij wie?
11: Bij Feintoris.
12: Elke dag bij jou.
13: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
14: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog. En daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon. En vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
15: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
16: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
17: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs. Maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
18: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
19: Klaar voor de kermis, buur?
20: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
19: Januari? Je gat! Aanstig even de kermis.
20: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
19: Verpest nou niet mijn kermis! Nou baal ik weer aan zijn stekker.
20: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
19: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
21: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
22: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
23: Binnen één minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
24: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
25: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
13: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio. LVE, dit is LVE Radio met Graaien. Oh!

0: echt ontzettend leuk en gezellig. De mannen van Vlak Zully. Ja, die van jou. Nou, die kan je op een boel manieren invullen. Derde uurtje voor Feestdag en Veerman alweer. En Josh. Kabout Josh, goedemiddag nog steeds.
1: Hallo, we staan
0: lekker
1: er nog
0: dat
1: steeds,
0: je erbij bent. Ja, hey, de verzoekjes komen ook, die druppelen lekker nog rustig binnen. Je merkt wel dat er mensen de hort op zijn, ja, om het zomaar te noemen. En dat is ook terecht.
1: Ja, absoluut. Ja, je wilt toch liever hier staan dan? Ja. Kijk, wij zijn voor de mensen thuis misschien wel, hè, als je nog op het werk bent.
0: Ja, nee, absoluut. Hey, jij had wat de verzoekjes die binnen zijn gekomen.
1: Ja, nou, ik had in ieder geval iemand, Maarten uit Twente. Joh, de Love heeft hele lange armen.
0: Ja.
1: Die gaat tot Twente. Ja, en er was eentje aangevraagd door René Korf.
0: René!
1: Ja, jij hebt hem opgepakt, want jij dacht, dat was hem.
0: René. Ja, alleen de plaat die hij aanvroeg. Ja, welke was dat?
1: Dat was Tante Jetje.
0: Tante Jetje. René, ik heb wel gekeken. Ik heb hem uiteraard even proberen te zoeken bij ons in het systeem. Maar Tante Jetje, die is bij vakantie. Die is een andere kant op. Dus ik denk, nou, even een andere gezellige. Ik moet wel zeggen, René Korf ziet er net zo goed uit als deze man. Dries, Roelvink. Ja. Dan maar, ik kom eraan. Ook gezellig. 369916 voor jouw verzoeken. Gezelligheid. Je foto.

0: vind het wel iets voor jou, een beetje trompet spelen.
1: En hart en ziel ook, weet je wel, dat.
0: Ja, mooi.
1: Mooi verhaal. Van? Eind jaren 50 of zo?
0: Nou, Rob de Nijs, begin jaren 70 of zo dit.
1: Had je deze knaller van een hit?
0: Zeker weten.
1: Super puber. Het is super gezellig om ons heen. Het is lekker rustig ook. Je hoort nauwelijks mensen om ons heen. Dat is heel erg fijn. Ik hoop dat je het trouwens thuis lekker gezellig hebt. Vrienden en familie lekker om je heen. Dat de kermis gewoon langzamerhand gewoon goed op temperatuur begint te komen. En wij dragen ons kleine steentje daaraan bij, toch?
0: Zeker weten. Het wordt lekker geappt. Hoi mannen, lees ik hier. Jullie doen het weer top. Zouden jullie een plaatje willen draaien voor mijn zoon Lennart Tol, die in Eindhoven nu naar jullie luistert. Eindhoven de gekste.
1: Eindhoven.
0: Gezellig, Lennart. Lekker dat je luistert. Als de kamp dikke koek, die hebben we echt 2 uurtjes geleden is die nog voorbij gekomen.
1: Ja,
0: dus hij zegt, doe maar wat gezelligs. Zwoele zomernachten gaan we dan direct speciaal naar de volgende plaat voor Lennart Tol draaien. En deze staat al een tijdje op de payroll.
1: Ja, dit is de moord.
0: Leuk ook.
1: Nou.

0: hier met de zwoele zomerdag van Rutger van Barneveld.
1: Ja, ik zei net, die heb ik op mijn werk nog gedraaid van de week. Ja, leuk man. Echt heerlijk. Ja, we hebben weer verzoeknummertjes gekregen natuurlijk. En dat is allemaal leuk. En dit is er nog wel eentje die ik even speciaal wil langs laten komen. Want de reddingsboot van reddingsstation Warder, die ligt nu gewoon 4 dagen in de haven. Natuurlijk voor onze veiligheid.
0: Ja,
1: ja, je zal maar willen zwemmen. Dat gaat natuurlijk niet altijd helemaal goed. Nee. Dus die vroegen een nummer aan de Double DJ's met de reddingsboot. En jij hebt hem gevonden, hè?
0: We hebben hem.
1: Ja.

Morgen blijft de temperatuur ongeveer gelijk 20 graden. Zonnetje en een wolkje hier en daar. Dan de zondag 22 graden. En dan maandag, vrienden. Maandag wordt het gewoon 25 graden. Nou, hè? Deze dag gaan we redden.

0: dit nummer. Hartslag van je heupen. Zo, kikkertje, hoor je hem?
1: Ja, ik...
0: moet even
1: smeren.
0: Kan jij mooi het verzoekje even bijpakken?
1: Ja, want we hebben nog een verzoekje staan van Anneke. En die vroeg, denk een half uurtje geleden. Ja, we krijgen af en toe veel verzoekjes, soms weinig. Dus het kan af en toe nog wel wat vertraging in zitten. Maar dansen op de dijk is wat zij wilde horen voor alle mensen van Jan Pok en Anneke.

0: Ik ben net lekker even over het kermisterrein gegaan, het festivalterrein. De temperatuur is geweldig. Het sfeertje is gewoon al helemaal top. Ik ga ervan uit. Ik ga straks ook richting de dijk en zo. Dan ga ik al dat soort dingen lekker even meemaken. Per slot van rekening. Kermis is opgestart. Mocht je dat nog niet in de gaten hebben gehad. We doen het al 2 weken lang. Rammen we gewoon met kermisplaten gewoon er lekker doorheen. Heerlijk. Ook in de Rijp is geen ontsnappen aan. En dat wordt heel erg fijn. Zelfs de katten die zijn er helemaal aan gewend tegenwoordig.
1: Onze katten liggen thuis ook te luisteren. Het moet gewoon, want het staat gewoon aan voor de katten. Dus dat is prima. Weet je dat je ook aanstaat in Atlanta?
0: Atlanta, USA.
1: Atlanta, USA.
2: Listen, you guys. Johan and Vincent. You are making bad, really bad radio. Never heard such bad DJ's. You guys should be removed. Yeah, removed with force. From this lovely local radio station. You are really bad, but the music is great. Yes, awesome. Love it. It's great, people.

0: krijgen een leuk appie van onze technische dienst. Van gaat het goed op locatie? Draait alles fijn?
1: Ja. Ja, dat is wel heel erg lekker, ja.
0: Ja, we zijn blij.
1: Ja, ja, dat is echt super.
0: Vorig jaar stond ik er even anders bij. Toen als ik iets denken. Nee, maar toen ontplofte het hele mengpaneel.
1: Ja, het was echt wel een tegenslag na tegenslag. En dat wil
0: Precies.
1: je gewoon niet.
0: Dat hebben. Wil je niet als je zo op locatie bent. Dus nee, het gaat ontzettend lekker. Dus dank voor alle vrienden van Techniek.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Oeh, maat, Soscom.
4: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Nou ja, niet nou.
8: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
7: Nou ja, niet nou.
9: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Moet je naar die nieuwe website?
12: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
11: Bij wie?
12: Bij Ventori.
13: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
16: Hallo, met Baltus.
17: Hey you, je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis dit jaar?
16: Jazeker, mensje. Wat denk je van? Koning, keizer, Pietje al. Baltus willen ze allemaal. Koning, keizer, provinciaal. Baltus lusten ze allemaal. Koning, keizer, mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
17: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
16: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we. Baltus, Baltus, Baltus.
17: Sorry.
16: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Lekker!
17: Zo erg lekker!
18: Welkom. Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
19: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
20: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
21: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
22: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met MijnZorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op MijnZorgwinkel.nl.
23: Deze week is het de week tegen kanker.
24: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
25: Jij waarschijnlijk ook.
26: Iemand die je dierbaar is.
27: Of was.
26: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
27: en de beste zorg.
26: Voor wie geef jij?
28: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam.
31: Weet je wat ik neem? Een overkapping van Van Beem.
32: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
33: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
34: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
35: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
36: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.
37: LOVE in Volendam.
36: Dit is LOVE Radio met Graaien.

Robert van Hemert en Moët Dat Nou. Dit is samen met de combinatie allemaal. Het jongens, wat een enorm lekker gezellig feestje is het hier zo bij de LOVE. We staan natuurlijk op het Slobbelandterrein. Het is groot feest. Je hoort het waarschijnlijk al door onze microfoon heen. Het is buiten een heerlijk feestje aan de gang. Mocht je, ik kan me zo voorstellen, je zit lekker thuis. Daar is het ook gewoon gezellig feest. Je staat op de dijk. Daar is het ook gewoon gezellig feest. Of misschien ben je wel gewoon onderweg naar allerlei attracties om, om gewoon gezellig met je vrienden of met je gezinnetje gewoon de attracties van de kermis te doen. Het is prachtig weer. Natuurlijk, het zonnetje is er wel. Er zit een klein wolkje zit daartussen. Maar de temperatuur is echt een en al gezelligheid. En heel erg fijn. Over verzoekjes gesproken, die kunnen natuurlijk gewoon ook lekker hier naar de LOVE toe komen. Via het WhatsApp-bericht 0299-36996. Dan komt het bij ons binnen en dan pikt Joyce die pikt dat op. Wie dat ook gedaan heeft, deed even een persoonlijk DM'tje naar mij. Dat is onze lokale cowboy. We hebben het natuurlijk even over Marcel Hansen. En Marcel, die zei, Vince, lekkere muziek, maar er ontbreekt toch wel wat. Hier zijn de Mavericks. Marcel, bij jou.

0: Ja, je had wel ontzettend veel behoefte. Heel veel behoefte aan een beetje Jan en aan...
1: Ja, dat voelt het goed aan.
0: Ja, ja,
1: dat voelt dat goed aan.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Wat voor schoenen heb jij aan, grote vriend? Zijn het kermisstappers?
0: Kermisstappers, ja.
1: Ik zal even mijn stappers laten zien.
0: Even kijken.
1: Weet je die nog?
0: Zwarte... Zo, deze komen ook uit het vorige eeuw.
1: Oh, ja.
0: Echt de vorige eeuw.
1: Ja, zeker.
0: Ze doen het nog wel.
1: Ze deken, Kees Parre die had ooit een zaak op de dijk.
0: Ja, ja.
1: Daar heb ik ze toen gekocht. En ze waren gewoon te goed van kwaliteit. Want ik denk 27, 28 jaar later, ik loop er nog steeds op.
0: Grappig, ik kocht ook schoenen bij Kees Parre.
1: Ja.
0: Ik heb ze niet meer. Nee, ik heb ze niet meer.
1: Kees,
0: nee,
1: ongelooflijk super kwaliteit. Ja, ik koop ze niet meer, want ze zijn gewoon te goed, zeg maar. Ja. Weet je wat, dat.
0: Daarom is hij weggestopt.
1: Ja. Ja,
0: precies. Ik zocht even naar het clipje van Trammeland. Die kon ik even zo snel niet vinden, maar we draaien gewoon even de lekkere laatste van Trammeland.
1: Geweldig
0: is
1: nummer.
0: Erbij.
1: Geweldig nummer.
0: Heb jij hem al gestemd? Heb je al gestemd?
1: Ja.
0: Op wie? Nee, niet zeggen. Nee, niet zeggen. Ik heb ook gestemd.
1: Ha! Ga je het wel zeggen?
0: Nee.

0: je dat maar weet.
1: Ben je er wel eens tegen aangelopen? Kopen van liefde, vriend?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Wat zou je ervoor over hebben?
0: Niks. Nee.
1: Nee, even serieus.
0: We gaan liefde kopen.
1: Niet?
0: Nee.
1: Oh, nou, dan
0: zeker
1: dan,
0: niet.
1: Dan heb je niet de ervaring van Samuel Welten.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, die had ook geen Maserati in een huis in Bali. Nee. Was het laatste feest?
1: Nee. Hey, ik ben blij dat we op het fietsje Slobbeland hebben bereikt.
0: Nou, mijn buurman was zo lief om mij
1: afgezet.
0: Het kwam echt mijn bakken naar beneden. Maar goed, het blijft nu droog. Dus dat is bijzonder prettig.
1: Heb je een pushplaat?
0: Nee, het is geen pushplaat, maar het is wel een pieterplaat. Dus dat is wel lekker. We gaan direct ook even de glazenwassers draaien met de roze bril. Maar ik vind die clip erg leuk, dus ik wacht even op het clippie.
1: En zondag staan ze er, hè?
0: Ja.
1: Dan kun je ze live voelen, dat de Beatles.
0: En straks natuurlijk Blikkendag.

0: het schijnt als we dit weekend gaan optreden, dat ze met een nieuwe plaat komen. Ja, ik denk dan hadden ze hem toch wel vandaag hier al naar binnen gegooid hier in de Love Studio live vanaf het Slobbeland.
1: Ja,
0: dat is wel gekund. Gauwouwe Beatles on the Stereo. En je had een verzoekje die was binnengekomen.
1: Ja, ik zag van Rob kregen we een appje. En die wilde graag de glazenwassers met roze bril. En ja, jij bent in het systeem gaan zoeken. Volgens mij heb je hem wel gevonden. Dus laten we lekker luisteren.

0: Ja, met dit clipje begon het, zeg maar. Ik vind het toch als de dag van gisteren. Ze wilden eigenlijk niet voor de camera. Tenminste, twee wel, twee niet. En nu zijn ze gewoon niet weg te slaan van radio en televisie.
1: Nee, ja, maar ook gaaf, gewoon in de toch? Top 40, joh. Hoe verzin je dat?
0: Echt, echt bizar. Ja, ze doen heerlijk. Het goed. De mannen in ieder jaar weer een leuk nummer. Maar hier begon het in ieder geval mee. En er kwam een verzoekje binnen.
1: Ja, van Ardy. Die wilde eigenlijk toch wel de laatste van Bentype en Carola hebben. Maar die hebben we een klein beetje aangepast in een gouden ouwe. Want ja, soms moet je natuurlijk ook wel weer eens wat oude nummers draaien. Ook wel weer heerlijk, want ja, vroeger waren het natuurlijk ook verschrikkelijke lekkere nummers. En welke we uitgekomen waren, was Rocking the Trolls.
2: Ja, dat wil ik wel.
1: Ja, en daar is Johan nu heel hard mee bezig. Maar ja, hoe leuk is het dat we vroeger ook gewoon nog eventjes terug kunnen blikken op oude kermisdingen. En ja, waarschijnlijk hebben onze ouders, nou ja, niet mijn man, maar waarschijnlijk die van jou wel, ook verschrikkelijk fotoboeken vol en muzieknummers. Dus kom ook alsjeblieft met nummers die we eigenlijk misschien niet meer kennen. En ja, dat is gewoon geweldig om ook die oudjes even te horen.
0: Je zei Rockin' the Trolls, hè?
1: Ja, dat...
0: Ik wil er eigenlijk een clip bij draaien.
1: Oh, joh.
0: Ja, ja. Maar die wil even niet
1: Dat was even een malfunction. Ja, dat kan gebeuren.
0: Jammer, dus ik ga het even het plaatje erbij pakken.
1: Het is ook te vlekkeloos gelopen nu, hè?
0: Ja.
1: Ik ken ook niet heel goed. Ik moet af en toe even fout gaan.
0: Precies. Nou ja, fout. Hè?
1: Nou, dat, fout. Ja, nee, wat is fout?
0: Nee, precies. Daarom.
1: Tegelijk.
0: Heerlijk.

0: toch wel gaaf van clipjes dat je die man weer even terug ziet swingen daar.
1: Mooi, hè?
0: Ik weet niet welk programma het was. Een soort top-op-achtig.
1: Top-op?
0: Ja.
1: Jammer. Ja. Meneer Visser komt zo direct in beeld, denk ik dan, als je hem even laat doorspelen allemaal. Ik kijk een klein blikje op de klok. Nog 12 schokkende minuten en dan gaan we door. Ja, de lof draait gewoon lekker door.
0: We draaien door.
1: Het hele weekend draaien we door. Inclusief de maandag zijn we ook nog lekker actief allemaal. Zo direct naar de klok van 7 uur. Zijn we 7 uur? Ik zit in een andere tijdzone met mijn hoofd intussen.
0: Ja, het is 11 voor 7 op dit moment.
1: 11 voor 7.
0: Ja, bijna 4 uur erop zitten, maatje.
1: Mooi zo.
0: Lekker.
1: Mooi.
0: Ja. Je hebt toch even eentje waar je mee lekker wil afromen.
1: Nou, heb je een afromertje voor me?
0: Ik denk dat jij de volgende plaat en clip wel erg leuk gaat vinden.
1: Nou, laten ze even horen. Ja, doe maar. Ja!
0: Ik zeg dank voor het luisteren. Tot zondagochtend.
1: Tot zondagochtend?
0: Ja, dan open ik met Marieke en Jaap.
1: Wat doe je dan?
0: Heel veel andere jocks. Ik ben er zondagochtend weer. Fijne vrijdag.

0: Radio LOVA. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
2: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Scoor jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
3: Padelcentrum Bol breidt uit.
4: Hé, maar ik geloofde dus niet meer. Dit was toch al lang al roep.
5: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
4: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
5: Ja, slap na, je doe je in die os.
4: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou het eerst sturen.
3: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
8: Veel babyspullen gebruik je maar kort of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam-Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
9: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
10: Moet je naar geen nieuwe webshop?
11: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
10: Baby?
11: Bij Venturi.
12: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
15: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
16: Oeh, maat, Soscom.
17: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
18: Belangrijke kermismededeling.
19: Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar, daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op als je haar maar goed zit.
20: Bij de LOVJ gaan we wederom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het kermishitfestival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendammer bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.
21: Daarom drinken we een borreltje of
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.
22: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
0: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
23: Notariskantoor Fijsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
12: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.

0: zeg een hele goede avond en welkom vanaf het Slobbeland hier in Volendam. De LOVA Kermis 2026. Evelien, een hele goede avond.
1: Een hele goede avond. We zijn er weer bij.
0: Ja, dit is lang geleden dat wij elkaar gezien hebben. Hoe is het in Amsterdam-Noord? Laten we het daar eerst even over hebben.
1: heel rustig.
0: Heel rustig.
1: Ik ging deze kant op en ik zag het, de muziek hoorde ik. Ik zag het reuzenrad al in de verte. Ik dacht, ja, hier is de gezelligheid vanavond.
0: En dan gaan wij alleen thuis nog gezelliger maken. We begonnen met Jeff en Kermis in Volendam. Zo direct is hij hier trouwens in de tent. En wij gaan hem lekker draaien op de radio. Van Bordeaux naar Brabant. Ik heb het over...
1: Frans Bauer.

0: Oké, okay, en
1: ja, we te laat.
0: Dit was, ja, we waren te laat.
1: We moeten wel scherp blijven.
0: Ja, we moeten even scherp blijven. Nou, maar er gebeuren hier allemaal dingen om ons heen. En, we zitten daar gewoon even in mee te gaan. Dus af en toe zijn we niet heel scherp. En dat ligt hem niet aan de drank, hoor. Nee, nee, nee. Want ik heb er net pas eentje gehad. En,
1: ik ben nog volledig nuchter.
0: En Evelien is helemaal nuchter, want die komt net aanrijden uit Amsterdam-Noord. Heel Volendam heeft een LP of een CD van Wilma in huis van vroeger. En,
1: wie is Wilma?
0: Ja, wie sorry, is nou weer Wilma? Ja, en dan komen we weer tot Amsterdam-Noord. Nee, Wilma, dat was vroeger een zangeresje van, ik denk van een jaar of 12, 13, 14. Zo. Dat ze, dat vader Abraham haar ontdekte. En toen hebben ze daar ook cd's in LP's van gemaakt. En dat werd een groot succes. En Monique Smit heeft daar vorig jaar een plaat over gekofferd. Als je verliefd bent op een jongen.

0: 77 jaar oud en ze komt uit Griekenland en ze leefde heel vaak in Duitsland. En weer zo'n fenomeen, Evelien, dat eigenlijk een Volendammer een LP van Fikke Leandros in huis had.
1: Jullie hebben grote platenkasten hier, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, zeker.
0: Hey, Joe McKenzie hier bij de LOVJ op het Slobbeland hier in Volendam.
1: Ja, oh, ja, je wijst naar mij, want het zien de luisteraars natuurlijk niet. Van, nu mag jij iets zeggen. Ik wil namelijk iets zeggen. Ik wil je namelijk vragen of je

0: 294. Neil Diamond. En dit was een live uitvoering van Sweet Caroline. Persoonlijk gekocht in New York. In de cd-winkel Virgin.
1: Ik wacht even het applaus af. Prachtige versie. Via de app komen de verzoekjes bij ons binnen. En die draaien we natuurlijk graag. De aardigheidjes. Oh nee, die gingen we niet doen, hè? Sorry. Ja, wat heb je klaarstaan, Jan? Ik vraag het aan jou.
0: Nee, degene die dit aanvroeg, die vroeg twee platen aan. Ja, de een of de ander.
1: En, ja, dan mogen wij kiezen natuurlijk.
0: En wij mochten
1: gaan wij
0: kiezen.
1: Ja. Het eerste verzoekje was als een paling boven water of de aardigheidjes. Maar wij hebben toch gekozen voor de paling, hè?
0: Ja.

0: schaam je niet voor je tranen niet. En het is gewoon een gezellige opsteker na de Hengelbewaarder. Ja, anders kan ik het niet maken. Hey, we zitten live vanaf het Slobbeland. Ik zie dat het een beetje wat nattigheid uit de hemel komt.
1: Ik denk dat het meeste nu al weg is, hoor. Volgens mij was het een klein piekje. Ja. Maar nu kan je weer gewoon heen met een droog pak, toch?
0: Jawel, nou, het meeste valt toch naast je, dus we kunnen gewoon verder. Dus.
1: Ja, we hebben ook nieuwe muziek. De nieuwste single van de 3J's ga je nu horen. Je zit in mijn hoofd.

0: op vakantie zijn geweest in de Bella Italia. En dan hebben we het over Imca Marina. Een paar jaar geleden stond ze hier nog op de dijk te zingen op de Volendammer kermis. Verzoekjes, hebben we nog verzoekjes binnen? Nee, zeker?
1: Jawel, maar volgens mij is dit een verzoekje vanuit ons, toch? Die we nu gaan draaien.
0: Ja, die komt...
1: Want ik zei, we hebben weer even zin in een kermiskraker. En toen kwam jij met deze aan.
0: Ja. Er schijnen veel fans van deze man te zijn. En ik kreeg van de week een verzoekje binnen.
1: Die schijnen er te zijn.
0: Die zijn schaars. Nee, want woensdag zat ik in de uitzending. En waarom wordt John Day niet gedraaid? Nou, bij deze draaien we gewoon.
1: Waarom heeft hij zo'n korte achternaam? Heeft hij iets verkeerds gedaan of niet?
0: Nee, Evelien. Wij als Volendammer hebben allemaal bijnamen.
1: Ja.
0: Dus hij heeft een achternaam, maar D is zijn bijnaam.
1: Oké, nou dan is hij helemaal duidelijk voor me. Laten we hem draaien.
0: We halen nog lang niet op bed. John D.

0: leuk verzoekje? App de studio en spreek jouw boodschap in. WhatsApp naar 0299 36 9916. Elke dag, LOBE.
1: Dames en heren, hier...

0: springlevend was dit Rob ten IJs en hou me vast uit de jaren 80. En je kunt altijd even een WhatsAppie sturen, noemen ze dat, Evelien?
1: Een WhatsAppie, helemaal goed, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, een appie, dat kan gewoon naar ons telefoonnummer.
2: Of een voicebericht, hè?
1: Ja, of een voice memo, dat kan
2: leuker.
1: Ook.
0: Ja,
2: dat is
0: ja, maar die kunnen we wel hier opnemen, dat want dat ging hier wel een telefoon, ja, ja, maar nee, dat kunnen we niet opnemen.
2: Op niet bellen, gewoon manier. Even wat inspreken, wie je bent, waar je bent, wat je luistert, hoe je ons vindt,
0: okay.
2: Wat je wil horen.
0: Ja, dat nou, en dan, je kunt ook supporter worden, heb ik vernomen van de LOVJ. Het is geen donateur meer, want ik noem dat elke tijd, keer een donateursactie, maar ik ben niet meer van deze tijd. Dus het supporter neem ik aan.
1: Je bent niet meer van deze tijd.
0: Ja, ja, nee, nou? Ik noem dat altijd een donateursactie. Maar
1: er moet Johan gewoon die geld binnenkomen. Dat, ja, dat is toch
0: zoveel,
1: beetje
0: ja, zoveel mogelijk. En ja, we gaan er de goede kant op, trouwens hoor. Ja, we gaan er de goede kant op. Dus mensen, er staat ergens een vierkant blokje in beeld. Evelien, nou moet je mij helpen.
1: Wat ja, dat is? Een tikkie. Weet je wat dat is, Jan?
0: Ja,
1: ja, niet een klap op je kop. Nee, het staat als je de livestream ziet van de Love. Zie je het rechtsboven in beeld staan. Dan kan je het gewoon met je telefoon scannen. En iets naar ons overmaken. Ja, we hebben ook gewoon een rekeningnummer waar dat heen kan. Maar die tikkie, dat is toch wel het makkelijkste. Dat kan gewoon met je mobiele telefoon. Jan, heb je het al gedaan?
0: Nee, ik betaal nog steeds contant hier in die blauwe bak wat hier voor de deur staat.
1: Nou, dan maken we zo van een envelopje, dan kan dat daarin.
0: Nou, dat heb ik alweer gedaan. Dus, ik kan het gewoon nog een keer doen, hoor. Maar in ieder geval, mensen, wil je dat de LOVJ blijft bestaan? Zou ik het zeker doen, want weg is weg.
1: Ja, want we staan hier dus niet voor dat geld. Dat geld gaat echt naar onze studio en naar de omroep, naar de LOVJ, zodat we wat langer door kunnen gaan. Ja.
0: Toch? Nou, als we het dan toch over Volendam hebben. En dit is John Kerry, dat is ook weer een bijnaam.

0: Hoe legendarisch is dit Mijn Volendam, Sean Kirry? En ja, we gaan even wat boodschappen doen. We gaan naar het nieuws en dan gaan we weer wat boodschappen doen. En dan zijn we weer helemaal terug hier op het Slobbeland. Het Slobbeland hier in Volendam.
1: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Nieuwe website nodig of mijn resultaat met online marketing? Bij Add Your Service word je echt geholpen. En die hebben dus niet voor niks 5 sterren op Google Reviews. Dus zoek jij ook zo'n online marketing partner? Eentje die gewoon doet wat hij belooft? Ga dan gaan naar addyourservice.nl. En namens Add Your Service, zalige kermis en ouwerg.
3: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Wouden van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
4: Ben jij nou eindelijk klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonturen en het weekend.
5: Hey, al een leuke baan. Je kent de buis ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
4: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
7: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
8: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
7: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
8: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
9: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
10: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0229 315370. De Stadskrant. Een betrokken krant. Met inhoud.
11: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
12: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
13: Maar waarom Ventori?
14: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
13: Dus bij wie?
14: Bij Ventori.
15: Elke dag bij jou.
16: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
17: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
19: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
20: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
21: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
22: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
23: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
24: Deze week is het de week tegen kanker.
25: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
26: Jij waarschijnlijk ook.
27: Iemand die je dierbaar is.
28: Of was.
27: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
28: en de beste zorg.
27: Voor wie geef jij?
29: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
30: KWF. Tegen kanker voor het leven.
31: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
32: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
33: Wat zei jij nou?
32: De Nivo-app. Jij bent toch altijd zo nu?
34: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
35: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website carrewonen.nl.
0: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
1: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.

0: Ga naar Kees Snoep de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
1: Klaar voor de kermis, buur?
2: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
1: Januari? Je gat! Eerst nog even de kermis.
2: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
1: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
2: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
1: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
3: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
4: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
5: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.

0: het zijn geen zwoele zomernachten vanavond. Hier, in ieder geval hier op dit landje hier waar we nu staan. Het Lobbeland. Daar zijn het geen zwoele nachten. Maar ik weet niet wat de temperatuur nu buiten is. Want binnen is het in ieder geval heel erg warm.
1: Het is lekker warm, Jan. Ja, Jan en Evelien op je radio vanavond hier. Vanaf de Volendamse kermis. We zijn er weer bij met de lof. En het is ontzettend gezellig. En volgens mij staat vanavond nog op de planning Jody Bernal die hier langskomt. En Frans Bauer, toch?
0: Ja, zeker. En er zijn er nog een paar. Maar ga me nou even niet vragen. Want ik krijg van alle kroegen krijg ik alles binnen. Van die staat bij ons en die staat bij ons. Ik ga het niet meer zeggen. Want dan krijg ik zo direct nog ruzie met... Ja, je hebt mij niet genoemd of wat dan ook.
1: Oh, maar dan zeg ik het gewoon, Jan. Dus, zeg ik het gewoon.
0: Ja, nee, maar jij kan het beter doen als dat ik het doe. Want dan heb ik dat weer... Ja. Ik heb van dat al ellende zat gehad. Maar het is in ieder geval wel gezellig hier op het Lobbeland.
1: Ja, want die kun je dus, moet je dan wel echt live hierbij zijn als je Frans Bauer wilt zien optreden. Maar als je gewoon de muziek wilt horen die je zelf wilt, kun je dat bij ons aanvragen. Toch, Jan?
0: Ja, zeker. We draaien gewoon lekker alles. Dus vraag lekker aan hier bij de LOVA. En Patrick, start jij de volgende plaat maar in. Hief Berendsen. Ik heb ook laatst nog met hem op het podium gestaan. En was leuk.
1: Rook je lekker?
0: Ja.
2: Koop uw penningen aan de kassa voor de volgende rit.

0: Ja, we hebben een verzoekje binnengekregen via onze app. Je kan hem dat ook gewoon bij ons insturen. Stuur een berichtje naar 0299-369916. En dat berichtje kwam binnen van André Winter. En hij stuurt een verzoekje voor Ida, Linda en Jeffrey. En hij wil graag horen de Magical Trio met Eens per jaar.
1: En André, dat is ook de man van de Volendammer Kermis van de website.
2: Van de foto's.
3: Hij heeft
1: ja,

0: 383 en ze deed mee aan het Songfestival Corolla. En gaan we nou even niet vertellen. We zitten hier even aan het zoeken hoe ver ze is gekomen met dit nummer. Maar het nummer was in het Engels. Volgens mij is ze een Zweeds.
1: Wel 83.
0: Ja, toch?
1: Ja.
2: Maar toen was ze wel knap, zeg. Jeetje.
1: Ja, mooie vrouw.
2: Zo. Je zou er bijna... Op vrouwen gaan vallen.
0: Maar het is gek. Want, nee, maar het is gek. Ik heb het net met Evelien er even over gehad. Want ik draai nog wel eens in een kroeg. En dan heb je wel eens van die vrouwen die al jarenlang, als ik daar speel, die komen alleen voor de gezelligheid,
3: de fans,
0: hoor.
3: De echte
0: ja,
3: fans.
0: Nee, dat zijn geen fans. Het zijn gewoon mensen die houden van gezelligheid.

0: mijn vrouw nu dan? Of verleef ze niet meer?
1: Nou, reken maar uit als je 83, 16 was.
0: Ja, dat
1: gaan we rekenen.
2: Ja, gaan rekenen. Nou, Evelien, we konden even niet uitkomen welke plaat wij van Jan Smit gingen draaien. Nou, wat, ik heb een oplossing ervoor gevonden. We draaien gewoon een medley. En deze medley, 1000 keer gevraagd aan mij, Jan Smit, hoe kon je hier aan? Waar heb ik deze gezongen?
1: In je beleven.
2: Ik weet het niet.

0: uiteraard Hoogkamer met 100% hier op de 11e. We zijn nog steeds bij live vanaf het Slobbeland, toch Jan?
1: Jazeker, en er komen allemaal mensen binnen. En,
0: wie zijn dat allemaal die hier
1: Dit was mijn vrouw.
0: Jouw entourage hier binnenkomen.
1: Dit was mijn vrouw.
2: Ben je getrouwd met een heks?
0: Nee, dat moet even uitleggen. Ze had een heksenmuts, heeft ze op.
1: Maar, er kwamen ook nog andere mensen binnen die nog verzoekjes aanvragen. En dat is een poster als je op locatie staat en dan helemaal hier. En als ik het zo zie, vind ik het een beetje rustiger worden, als ik eerlijk ben.
2: Ja, ik vind het behoorlijk druk.
0: Ik vind het ook ontzettend druk en gezellig.
1: Dan moet ik even mijn bril even af.
0: Even poetsen.
1: Ja.
2: Mensen thuis kunnen meekijken wat er buiten gebeurt. Maar ik wil eigenlijk toch eventjes... Ik ben een beetje rebels.
0: Nou,
2: ik wil toch eventjes kijken of er iemand wil bellen voor een verzoekje. Kijken of het werkt. Gewoon,
0: Onze telefoonlijn even testen.
2: Gewoon 0299.
1: Ja, en dan heb ik hier een verzoekje, Evelien. En dan moet jij even kijken. Want dan kun jij in het scherm zien wie die aangevraagd heeft van de Cats.
2: Oh, de Cats.
0: Oh ja, we hadden de Cats gekregen inderdaad. Moet ik even zoeken.
2: Het was Faya con Dios, hè?
1: Ja.
0: Het was Faya con Dios door Mees aangevraagd. En Mees schrijft ook topmuziek. Heel gezellig, groetjes. Toch even leuk om te benoemen, toch?
1: Ja, dankjewel. Oh, dat maakt ons weer...
0: Heb jij hem klaarstaan, Jan?
1: Hij draait al.

0: Ja, het oog wil ook wit. En nou had ik al even lief vragen. Want jij komt uit Amsterdam-Noord. Het ligt toch een beetje dichtbij. Maar het oog wil ook wit. Weet je wat dat betekent?
1: Het oog wil ook wat. Ja, ik kom oorspronkelijk uit West-Friesland.
0: Oh, dan moet je
1: het
0: helemaal
1: weten. Dat het Volendams best wel lijkt op het West-Fries.
0: Ja, zeker weet.
1: Ja, is ja, het
0: ja,
1: dan?
0: Echt. Ja, ik, nee, dat is echt
1: ik
0: zo.
1: Kan jullie goed volgen namelijk. Dus ja, maar dat, vandaar. Ja, dat versta ik wel.
0: Ja, de kermisket.
1: De kermisket? Je ket is wat anders in Amsterdam.
0: Nee, de kermisket. Vroeger deed je een aparte avond, weken voor kermis. Ja. En dan moesten de jongens of een meisje een jongen vinden of een meisje vinden. En dat noemden ze dan een kermisket.
1: Oh, een kermisket. Oh, ik zou nu in andere. Ik zou wat anders denken. Iets met pilletjes. Van de
0: nee, maar, dit was, maar dat is dan echt weer Volendams. En het is ook jammer dat Jack Pannekeeter niet is. Want die kent al alle Volendamse woorden uit zijn hoofd. Ja, dat,
1: ja, mag ik nog wel even zeggen, Jan, dat je ook kunt stemmen dit jaar weer op de Opkeukentje Gouden Gangmaker van 2020.
0: Ja,
1: dus ook op het nummer wat je net gehoord hebt, moet je even naar stemmen.rtvlof.nl. En dan wijst het zich vanzelf. Dus breng je stem uit en zondagochtend dan wordt de winnaar bekendgemaakt.
0: Ja, en doe dan ook maar meteen even opzeggen wat dat vierkant okkie op die website betekent.
1: De tikkie. De tikkie. Ja, als je dat op je beeldscherm ziet, dan moet je, moet je dat even scannen met je telefoon. Het is op onze televisiekanaal en dan kan je een donatie doen aan de Lof, zodat wij kunnen blijven bestaan met onze radiozender en tv.
0: Nou, ik zou het doen als ik jullie was. Ja, want of jullie moeten het niet zo gezellig vinden, maar we krijgen even wel wat verzoekjes binnen dat we het eventueel gezellig doen. Ja.

0: Tu machst das Teil erstellen.
1: Ich geht mir auch mal nicht. Dann ist ja vor.
0: Hij is afgelopen. Ja, wat wil je blikkendag dan?
1: Oh, mijn muis.
2: Wat zijn we aan het doen? Oh, dat gaat even helemaal mis in de studio.
0: Ging even mis.
2: Oh, sorry. Nou, lieve luisteraars, we zijn er nog hoor. We blijven gewoon tot 10 uur.
0: Gezellig.

0: blikkendag van Likkepep. En Jan is volgens mij even een toiletbezoekje aan het doen.
1: Ja, moet ook gebeuren.
0: Moet ook gebeuren, hè Patrick. Ja, we zijn er nog steeds vanaf het slobbeland. En we krijgen weinig mee van de dijk.
1: Nou,
0: maar het schijnt dus echt rammetje vol te staan daar. Dat je er echt bijna niet meer doorheen kan. En dat je de kroegen amper kan bereiken. Maar ja, er is ook heel veel leuks te doen op de dijk. Want bij Café de Dijk, Bar de Molen en Hotel Café Restaurant Van den Hoog hebben ook heel veel artiesten staan de aankomende dagen. Vanavond ook DJ Cardo onder andere. Morgen komt ook DJ Roy Veerman langs. Simon Stijn is er. Likke Peps op zondag op de dijk. Dus heel veel artiesten. Straks hoor je hier het nieuws van 9 uur. En daarna gaan wij gewoon nog een uurtje verder vanaf het Slobbeland. Maar eerst nog André Hazes. Buenos Aires, Omarie.
1: Lekker hoor.

0: Ja, in principe zou het nieuws nou moeten komen.
1: Hebben we geen nieuws? Is er geen nieuws? Geen nieuws is goed nieuws, toch?
0: Ja, ik weet niet wat er gebeurd is, maar opeens gaat de klok het technisch verhaal opnieuw aftellen.
1: Dan draaien we nog een plaatje, toch?
2: Nou, dan kunnen we er eentje te gaan houden.
0: Ja, we moeten even een korte uit het systeem, anders werkt het niet.
2: Ja, wat is een korte uit het systeem?
0: Een kort plaatje.
1: Een kort nummer.
0: Ja.
1: Ik heb wel zin in de Rosa's.
0: De Rosa's?
1: Ja, ga ervoor.
0: Ja, 258. Nou, we gaan even kijken of dat werkt.
1: Maak op.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
3: Oeh, maat, Soskom.
4: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
5: Nou ja, niet nou.
6: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
5: Nou ja, niet nou.
7: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Kekskeukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Kekskeukens voor een dijk van een keuken.
8: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
9: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
10: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
13: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
14: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
15: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
16: Live vanaf het Kermisfestival op het Slobberland in Volendam is dit Love Radio.

0: doet vanuit de jaren, ik neem even aan, eind jaren 90. Laat de zon in je hart van René Schuurmans. Ik weet nog dat ik hem geïnterviewd heb toen in die tijd dat hij bij de LOVA kwam. Maar ja, ik blijf er even vanaf. Maar we zitten weer, we zitten nog steeds op het Slobbeland hier in Volendam.
1: Ja, Jan. Ja, we worden even op onze vingers getikt, ook vanuit de luisteraars.
0: Ja.
1: Dat we een verkeerd journaal net hebben uitgezonden.
0: Okay.
1: Dus we zijn nog steeds nuchter. Dat moeten we er even bij zeggen.
0: Ja.
1: Er gaan hier wel wat bakjes worden hier gedronken, maar niet door ons. Dus we zullen er even op letten. Dat het,
2: ik ga even het NOS bellen, dan komt het goed.
0: Nou, maar, dit deden we expres om te kijken of er nog mensen nuchter zijn.
1: Nou, Marie Tol, die is een oplettende luisteraar en die heeft dat even naar ons. Maar we blijven wakker, Marie. Het komt allemaal goed.
2: Kudos voor Marie.
1: Ja, zeker weten. We hebben in ieder geval de muziek alweer klaarstaan, toch? Voor komend uur. Wat gaan we draaien, Jan?
0: Nou, maak me maar gek. Ik heb een plaatje klaarstaan van een paar jaar geleden van Kermis. Dit was een kermishit. De Reuzenrad. Jack in de band. Het is weer...

0: Kosas tot de Sammies. Van Kobus tot Arde Kip. Dit is Love Kermis Radio.
1: Elke dag.
2: Nou, daar staan we dan nog eens.
3: Weer een jaar voorbij.
2: En ineens sta je weer met je vrienden aan je zee.
3: In het dorp waar iedereen je bak heeft.
2: En iedereen op je past heeft.
3: Waar je neef ook zwaar is.
2: In mijn dak een bed vol pissies.
3: Dit is het dorp van de horten natuurlijk. Putter in één.

0: mij willen. Hoe is het? Yes, van.
1: Want blijf er aan, meisje. We hebben het mooiste dorp en de mooiste vrouwen van de hele wereld.
0: Dus pak jullie, mus. Want het is juist vast.
1: Het is juist vast.
0: Het is

0: Jezus naam genieten van dit gaal mooie vast.
1: Want dit is juist vast.
2: Kan je het zo volgen?
3: Ik zit heel goed te luisteren, maar ik moet zeggen, we zitten hier op het Slobland. Op de achtergrond hoor ik ook heel veel geluid hier van buiten komen. Maar deze mannen zijn legendarisch, vertelde je net even.
2: Ja, dit is legendarisch. Dit is, het maakt niet uit waar ze komen. Het tent gaat eraf.
3: Want zij staan tijdens deze kermis waarschijnlijk ook wel op de podia, in de kroeg.
2: Ja, hier, want Jan Dulles in Beeldhuizen, alles zit erin. Dus het feest, dit feest wordt ook ons als feest genoemd.
3: Ja.
2: Dus het is ook al vernoemd naar dit nummer. Maar als je dit ook ziet, hoe zullen jullie dit ook in die clip vertolken met apparaat?
3: Ja, je wijst even naar het televisiescherm, want je kunt de uitzending ook volgen via LOVE TV. En daar zie je dan ook de videoclips voorbij komen van de nummers. Zoals ook deze. Het was echt een prachtige clip met heel veel beelden ook uit de geschiedenis van Volendam. Echt heel mooi. We hebben nog meer Volendams muziek of kermismuziek. Wat gaan we draaien?
2: We gaan er gewoon lekker een mix maken van alles. We beginnen gewoon even lekker met de Mavericks. Ik ben bij ze geweest in Paradiso en er zaten gewoon 1500 Volendammers. Here comes my baby!

0: weet nog in de tijd, in de jaren, begin jaren 90, dat is bij ons kwamen bij Jan en Ruud toe in de tijd bij de LOVE. Nick en Simon en de Spaanse Duif. En we hebben hier een presentatrice tegenover ons zitten die gewoon enorm fan van hun is. Ja, dat komt er nu naar buiten.
1: Ik heb
0: dat
1: net,
0: is een
1: even buiten de zendheid opgebiecht dat ik hartstikke verliefd was op Nick Schilder. En dat gooi je nu gewoon op de radio.
0: Nick, dat moet ik er dan weer bij zeggen, want mijn moeder woonde in de Berendemmerstraat. En daar woonde Nick ook, die woonde daarnaast.
1: Er kwamen veel meisjes langs, denk ik.
0: En ook daarnaast woonde de schoonmoeder van Jan Keizer. En twee huizen verder woonde Monique Smit. En drie huizen verder Alice Buys. Dus die hele straat, dat was gewoon hot.
1: Muzikale straat, ja. Zeker weten. Ja, we krijgen hier ook wat verzoekjes binnen.

0: onze app en er wordt gevraagd om Leni Koer. En volgens
1: Leni?
0: Mij...
2: Ja.
1: Ja, Leni? Dat gaan we
0: Leni.
1: Doen.
0: Leni, niet goed?
1: Leni. Ja, Leni Koer. Ja, dat
0: Leni
1: zeg Koer. Je. Ja, dat...
3: Er staat Leni.
0: Zei Leni?
1: Nee? Oh,
0: dat is
1: nee.
0: De Volendamse benaming.
1: Nee, dat is geen Volendamse benaming. Want Leni Koer heeft ook met de Troubadour het Songfestival gewonnen.
0: Zeker weten.
1: En
0: ja.
1: Wij gaan er ook een plaat draaien. Want die mensen, wat ik in het begin van de uitzending zei... die vaak toen naar mij toe kwamen, die vragen om die plaat. Dat is deze plaat. En Tamara Tol heeft hem ook gezongen. Maar we draaien toch even de origineel. Eenmaal in je leven.

0: Taki, Rex Kildo uit het Duitse land. U luistert nog steeds naar de LOVJ vanaf het Slobbeland hier. Kermis 2026.
1: Ik ben weer terug, maar ik ben een beetje nog uit te hijgen.
0: Want ja, je mag weer gerust even.
1: Ja, ik was even naar het podium gelopen, want Frans Bauer die staat nu op te treden op het Slobbeland. Het is echt een gekke huis, joh, daar.
0: Echt?
1: Ja, ik ben hier veel te nuchter voor. Ik werd omver geduwd en ze staan allemaal op de tafels te dansen en te zwaaien. En de bier gaat overal heen, ik kreeg een pruik op mijn hoofd. Dus ik ben weer veilig hier in
0: zo
1: de studio.
0: Zo druk ga je nog van kermis houden.
1: Ja, het is wel heel gezellig.
0: Ja, toch?
1: Ja, maar ik moet even acclimatiseren nog. Even opwarmen straks tussen het publiek.
0: Ja, en het mooiste is, want de luisteraars weten dat niet. Want Evelien, en dat weet ik dan weer. Zij heeft toen bij BNN Radio gezeten.
1: Dat ja, bij ja. De NPO. Ja, in Hilversums inderdaad. Ja, nee, daar is dit niet. Nee.
0: Nee, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, ik vond die match, die vond ik zo leuk. Even Evelien en Jan Worst van Volendam. Om dat even samen radio te maken. Maar je gaat er helemaal in, want als je fan bent van Nick. Ja, dan moet dat helemaal goed komen. Hey, we gaan even een medley draaien van Buddy Sinclair. Ik kan er niet buitenom.

0: komt allemaal goed.
1: Ronnie!
2: Ronnie!
1: Dames en heren, Boris Sinclair en Ron Brandsteder.
3: Hi! Hey Oordam, het is de donateursweek van de Love. Die gouden boeven die kennen jullie steun zo erg goed gebruiken. Word gang donateur. Wel doen hoor en stuur een tikkie. Doei!

0: Oh, we zijn er nog, we zijn er nog. Ja, straks gaat de noodband in, hè? Dat moeten we niet hebben.
1: Waarom was in één keer stil, man?
0: Ja,
1: was het geld op?
0: Kijk, muziek is ook een keer afgelopen, gegeven.
1: Ja, oké, okay, ja. Kwartje is afgelopen. Dus we kunnen wat donateurs gebruiken.
0: Ja, ja. Zeker. Ja, ja.
2: Bij de volgende, hebben we daar een clip bij?
1: Ik weet niet.
0: Jawel, Wesley Bronkhorst, toch? Ja, ja. Als je via tv
2: Ja.
0: meekijkt, dan zie je ook het clipje. Die gaan we nu instarten voor je.

0: luisteraars, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ik ben vanmorgen om 5 uur begonnen met de opzet van deze dag. En ik mag het ook afsluiten. En ik mag deze mensen even om me heen allemaal even bedanken voor deze hele gezellige avond hier in deze, ja, hoe noemen we dit? Een glazen huis, een hok of wat dan ook.
1: Op terrarium.
0: Dus. En Evelien, is het meegevallen?
2: Ja, ik vond het hartstikke gezellig. Jan, jij ook bedankt. Hele gezellige kermisavond. De eerste dag van de kermis zit er bijna op. Maar het gaat hier denk ik nog wel even door tot in de late uurtjes. Maar wij sluiten hem af in de studio. Morgenochtend gewoon weer verder, toch?
0: Ja, morgenochtend. Hij zit hier even achter mij. Om 8 uur, dan is hij van de partij.
2: Wie
0: hier in dit hok. Robert Veerman.
2: Jazeker.
0: Doe het al, Robert Veerman. Hey! Hey, luisteraars. Dankjewel, Patrick. Jij ook bedankt.
3: Graag
0: gedaan. Ja, voor mij zit het erop en we draaien nog gewoon even nog één halve plaat, neem ik aan.
3: Want hoe lang is die plaat?
0: 2 minuten 55.
3: Oh, dan heb je bijna. Dan heb je nog 10 seconden.
0: Oh. Om wat te zeggen. Dan draaien we die plaat. Dan draaien die plaat. Dus dan gaan we gewoon naar het nieuws. Ik ga zeggen.
3: Nee, je hebt nog 10 seconden om dit, en dan naar het plaatje te starten. Dan kan het niet meer.
0: Nou ja, in ieder geval, maak er een gezellige kermis van en doneer naar de LOVE.
2: En hele fijne avond.
3: Druk op start.
2: Tot. Jan, start hem in. De laatste.
3: Start.
0: Ik kan hem al ingestart.
2: Ja.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Als er een dierbare in je naam.
0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Scoor jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
3: Oeh, maat, Soscom.
4: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
5: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam.
6: Weet je wat ik neem? Een overkapping van Van Beem.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: Padel Centrum Bol breidt uit.
9: Hé, maar ik geloof dit dus niet meer. Dit was toch al lang al roep.
10: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
9: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloof dit dus gewoon niet meer.
10: Ja, slap na je doe je in die as.
9: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou deze sturen.
8: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
12: I have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
11: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
13: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
11: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
15: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
16: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
15: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
17: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
18: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
21: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
16: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
15: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
17: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
18: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
21: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
22: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
23: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
24: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
25: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

0: kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Ben jij nou eigenlijk klaar met werken in de vis? Of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonturen en het weekend.
3: Hé, hey, je al een leuke baan. Je kent de buis ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
2: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
5: Belangrijke kermismededeling.
6: Een kater, die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze, ook niet. Maar slecht haar, daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
7: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
8: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
7: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
8: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
9: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
10: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
12: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de Vomar al voor onze omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
13: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
14: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Klaar voor de kermis, buur?
18: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
17: Januari? Je gat! Eerst nog even de kermis.
18: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
17: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer aan zijn stekker.
18: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
17: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
19: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
20: Oeh, maat, Soscom.
21: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
7: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
22: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
7: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
22: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
1: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
23: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
24: Wat zei jij nou?
23: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
25: Dit Uur of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
26: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

0: Daar moet ik dus nooit geen drank meer hebben.
1: Elke dag bij jou.
2: Leuk verzoekje? App de studio en spreek jouw boodschap in. WhatsApp naar 0299 36 99 16.

Jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen Volendammer bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl. Daarom drinken we een borreltje of 5-3-1.

0: Theesnoep de Snelle op ksvolendam.nl. Voor al uw raamdecoratie en horen.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Nou ja, niet nou.
6: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
5: Nou ja, niet nou.
7: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
8: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voel de kermis, hoor de kermis, luister naar de kermiszender van

0: kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mij om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.
4: Elke dag bij jou.
5: Vamos fazer essa galera sacudir?
6: Vambora, Zezé!
5: O que, que tá faltando então, Luciano?
6: Tá faltando alegria, mãozinha pra cima e todo mundo na maior felicidade.
5: Então quer ver todo mundo na contagem da alegria com a gente? Todo mundo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollener Meedam.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender.

0: Nou, daar staan we dan nog eens.
1: Weer een jaar voorbij.
0: En ineens sta je weer met je vrienden aan je zee.
1: In het dorp waar iedereen je bakken.
0: En iedereen op je past heeft.
1: Waar je neef ook zwaar is.
0: In mijn dakken een bed vol pezies.
1: Dat is een dorp van de horten met toe. Putter en ei. En dikke koek. Het gauw
0: van de linkervoet van Arnold Muren.
1: Het dingetje van de rechtervoet van Gerry Muren.
0: Dirk van Huispiet.
1: En het baakje van Huispuit.
0: En zo jezus veel voor de wereld aan. Met muziek, voetbal en vis.
1: Huisdorp, het mooiste wat er is. En als er dan een keer een kwartje tussen de dubbeltjes zit. Maar we dan. Op Huisdorp, met Huisvang.
0: Wat blijft er eigenlijk bezig? We hebben het mooiste dorp en de mooiste vrouwen van de hele wereld.
1: Dus pak je limus, want het is huisvast.
0: Het is huisvast.
1: Het is

0: du Isjeus Voice.
1: Het gevoel van de zomer.
2: Ervaar je hier.
3: Onderweg naar de kroeg. De flessen zijn dichtbij. Het weekend voor de boeg. Maar de nacht die is van mij. Ik zit niet zo lekker in mijn vel. Maar als ik er een bestel.

jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen volgende aan bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollenaar-Medam.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan